Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 en

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: boys. Flaten jullie hem even af.
1: Ik zie Amanda in een straat in de regen, op weg naar de fabriek. Daar werkt Manuel. Je glimlacht, je straalt.

thousand rows. Ik zie Amanda in een straat in de regen, op weg naar de fabriek, en daar werkt Manuel. Je glimlacht, je straalt, je haar is vol met regen en je denkt aan niemand anders dan aan hem, aan hem, aan hem, aan hem, aan hem, aan hem, aan hem. Hij vluchtte naar de bergen.

terug naar de fabriek, maar sommigen niet. Daaronder Manuel. Ik zie Amanda in een straat in de regen op weg naar de fabriek. En daar werkt Manuel.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en de omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het. En dan

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van BR6. Lokale omroep Verbodengraven, Nieuwebrug, Waarden, Driebruggen, Reewijkdorp, Reewijkbrug en via internet de hele wereld. Uiteraard ook een hartelijk welkom voor de luisteraars van Gouwestad, Kerk in de Buurt. Dit is Kerkplein 15. Vanmorgen om een dienst vanuit Hervormd Waarden, die begint om 11:30. Om 11:00 een rondje mannenkoren, om 11:45 het kerkelijke agenda. Kerkplein 15 wordt deze zondag voor u gemaakt door techniek en presentatie Erik de Gier.

En zo begint er bij mij opeens een rood lampje te branden. Ik heb geen idee wat vandaan komt, maar we gaan het zien. Goed, we gaan draaien. Muziek, religieuze muziek tot 9:30. Daarna de kerkdienst. En na de kerkdienst gaan we gewoon weer vrolijk verder. Met meer muziek om 11:00. Zoals gezegd, een rondje mannenkoren. We gaan verder met het mooie lied op deze druilige morgen. Groot is uw trouw alweer.

Ik wandel in het licht met Jezus was dat. Jaap Kramer met Hendrik van Veen op orgel en piano. En we gaan door met wandelen, want we gaan lopen op het water.

En dat was lopen op het water. En als we dan lopen, moeten we ook weten waar we heen gaan. Dus laten we maar gaan luisteren. God wijst mij een weg.

het was een rondje snel wandelen. God wijst mij een weg. En als we dan toch onderweg zijn en we kijken ons om ons heen naar de prachtige bloeiende landschappen met al dat frisse groen en die bloemetjes en die wolken daarboven, dan kunnen we alleen maar zingen, daar ruist langs de wolken.

En dat was het lied. Daar ruist langs de wolken. De ouderen onder u kunnen het ongetwijfeld met gemak meezingen. We gaan door met Soli Deo Gloria. U heb ik nodig.

En met het lied Mijn God, u heb ik nodig. We zijn al bijna 9:30 geworden. We gaan eens luisteren of we al verbinding hebben met Waarder. Want van daaruit wordt de kerkdienst vanmorgen uitgezonden. De hervormde gemeente in Waarder. Voorgaat dominee J.A. van den Berg. Het orgel speelt al. Ik zie nog geen beweging. Ik draai nog even wat orgelmuziek. En dan gaan we, zodra de dienst begint, direct over naar Waarder. Ik wens u een goede dienst. En we treffen elkaar weer zo. Ik verwacht iets voor 11:00. Dus ik zou zeggen, stay tuned. En blijf bij ons bij Kerkplein 15.

Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden, allen heel hartelijk welkom in deze eredienst waarin voor ons zal voorgaan dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder. Kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 24 mei hoop in de morgendienst onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. In de avonddienst proponent M. Slingeland uit Gouda. Wij vragen tevens uw voorbeden voor de aanstaande kerkraadsvergadering die gepland staat voor de woensdagavond. Vanmiddag nemen we op de zondagschool afscheid van de oudste kinderen, waarbij wij ieder willen uitnodigen, in bijzonder ouders, familie, belangstellenden, om hier aanwezig te zijn. Collecte voor vandaag. Eerste collecte bestemd voor de diaconie ten bate van de GZB. Met als doel de ondersteuning aan de lokale gemeenschappen in Turkana in Kenia. Tweede en derde collecte bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente, waarbij we in het bijzonder denken aan mevrouw Wilma van Herk, Butgen uit Gouda. Afgelopen week kreeg ze te horen dat de operatie om het melanoom te verwijderen is uitgesteld. Ook willen we in de voorbeden de heer Henk van Eyck uit Waarder noemen, die afgelopen week een heupoperatie onderging en inmiddels weer thuis mag zijn. Tevens voorbeden voor dominee en mevrouw van der Ziel. Hun dochter Petra uit Vinkeveen is gisterenmorgen na een langdurig ziekbed overleden. Wij willen de heren bidden om kracht en nabijheid voor hun en hun familie. Ook denken we aan mevrouw Bets de Hollander, van wie afgelopen week een schoonzus is overleden. Wij willen met de jongeren van de jeugdvereniging de heren hartelijk dank zeggen voor het afgelopen jeugdweekend, waar zij mogen terugkijken op een goede en rijk gezegende dagen. Alles mocht goed verlopen. Kerkraad wenst in ieder in ons midden, als ook op afstand met ons verbonden, een gezegende dienst.

onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit loslaat de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te zingen uit Psalm 72 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 72, vers 1. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En ook het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen. Psalm 72, vers 1 en 3.

Gemeente, luisteren wij met eerbied naar de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan. En we zingen in antwoord erop uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers. 81 vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Psalm 81 vers 12. Na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is het Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden in hun diepte en in hun kracht samengevat toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.

Gemeente, laten wij eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heer Almachtige en Barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u, hier in uw huis, rondom uw geopende woord, waar we uw heilige wet hebben gehoord, waar wij samen mochten zingen over uw trouwverbond. En dat we onze mond wijd open mogen doen. En u belooft dat u die zult vervullen. Heere, wat bent u een grote God. Wat bent u een rijke God. Het ontbreekt u aan niets, Heere. Alles wat wij nodig hebben is bij u te vinden. Ja, u heeft ook ons niet nodig. U bent genoeg, u heeft genoeg in uzelf. Maar toch wilt u door ons gediend worden. Wat buigt u daarin diep neer, Heere? U wil dat wij u lief hebben. U wil dat wij u kennen. U wil dat wij u erkennen. En Heere, dat doen we van nature niet. Van nature kennen wij u niet. Want kennen betekent leven in een relatie met. Kennen met ons hart. Kennen, dat betekent ook, dat bevat ook liefhebben. En wij zijn van nature mensen die onszelf liefhebben meer dan u. Dat komt door de zonde die wij in de wereld hebben gebracht. Wij zijn tegen u opgestaan in onze eerste ouders in het paradijs. Wij zijn hun kinderen, hun nakomelingen. Wij lijken op hen. Het leeft in ons alle hart van nature. Ik doe mijn eigen zin. Ik ga mijn eigen weg. Ik laat mij door niemand de wet voorschrijven. We zeggen het misschien niet zo hardop. Niet in de kerk. Maar Heere, dat is onze natuur geworden. En daar zijn wij ongelukkig door geworden. Dat maakt het zo donker in ons hart. Dat is als een gevangenis waarin wij vastzitten. We zijn verslaafd aan onszelf. Ons eigen eer en onze eigen belangen. En vanmorgen komt u naar ons toe. U de grote en de heerlijke God. U die in de hemel woont. U die vol majesteit bent. U die wordt aangebeden door engelen. U die de eeuwige bent. Overal tegenwoordig. De alwetende, de heilige. De rechtvaardige God, u komt naar ons toe vanmorgen. Als de preek is zoals het in de Bijbel staat, dan spreekt u zelf tot ons. Dat mogen we weten, Heere. En daarin is zoveel rijkdom dat u naar ons toe komt. Dat u ons aanspreekt. En Heer, dat doet u om ons vrij te maken.

toe. Maar dat we mogen zien wat u heeft gedaan, dat u uw enige zoon heeft gegeven. En dat we daarin uw liefde mogen proeven. Help ons, Heer, als het goed gaat in ons leven, zoals wij dat zeggen. Als er zegeningen zijn, als er voorspoed is. Dat wij ons daar niet door laten verblinden. Dat niet de gedachte in ons hart kruipt dat wij God niet nodig hebben. Dat wij niet onze eigen gekozen weg gaan, Heren. Maar dat we in uw wegen zullen wandelen. En dat de goede tierenheden van de Heren ons tot bekering leiden. Elke keer weer en meer. Laat zo deze dienst een eredienst zijn. Help de organist in begeleiden van het zingen. En de koster in de taken die er zijn. Dat alles met orde gebeuren. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Zegen hen, Heren, het werk waartoe u hen geroepen heeft. Wat een groot voorrecht. Om zo in het bijzonder in dienst van de Allerhoogste Koning gesteld te zijn. Zijn krachten te geven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Laat het zo zijn, Heren, wat uw woord zegt. Onze bekwaamheid is uit u. We bidden, Heren, dat u zo zegen geeft op het ambtelijke werk. Bidden we in het bijzonder voor onze broeder, dominee Tramper. Die u aan deze gemeente heeft verbonden. Maar die ook in een tijd van verandering is. Omdat een andere gemeente hem roept. De gemeente van Elspeet geroepen heeft. En hij die roepstem heeft gehoord. Uw stem daarin heeft gehoord. We bidden voor hem en voor zijn vrouw. Help hen in deze tijd van verandering. En voor hun gezin en bijzonder ook David. Heren, dat u dan nabij bent in de in alle onzekerheid die dat met zich mee kan brengen. In het loslaten. Heren, u bent dezelfde. Dat daarin rust gevonden mag worden. Hier of ook in Elspeet. U verandert niet, Heren. En wil zo uw gemeente bouwen hier in Elspeet. En zo uw koninkrijk uitbreiden. En uw grote naam verheerlijken. Heren, wees bij ons deze morgen. Help ons om uw woord te horen. En dat de boze geen gelegenheid heeft om dat te verhinderen. Om dat gesproken woord weg te nemen uit onze gedachten. Over onze tegenwerpingen van twijfel tegenin te werpen, Heren. En dat u de boze geen gelegenheid geeft. Hij zal altijd proberen om uw werk te verstoren of stuk te maken. We bidden, Heren, dat u zult betonen dat u hem heeft overwonnen. Gedenk aan hen die niet bij ons kunnen zijn. Die thuis verbonden zijn met deze dienst. En dat zij door de prediking van het woord zich één mogen weten met ons. Heren, gedenk hen in hun omstandigheden. U weet de omstandigheden, help daarin. En wij bidden dat u zo de middelen zegent. Wij danken u daarvoor dat die middelen er zijn om zo ook met elkaar verbonden te zijn. Maar wees ook met hen, Heren. Ontferm u ook daar waar mensen niet naar de kerk willen komen. En Heren, dat u hen zou brengen. Dat u hen zou terugbrengen. Dat u daarin aan uw verbond gedenkt. Wil ons gebed horen. Heren, niet dat wij het hebben verdiend. Doe het in de vergeving van onze zonden. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen als het Bijbelgedeelte voor de preek uit het eerste boek van Samuel. Uit het eerste hoofdstuk lezen wij de versen 20 tot en met 28. De schriftlezing is 1 Samuel 1, vers 20 tot en met 28. En daar lezen we als volgt. 1 Samuel 1, te beginnen bij vers 20. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Samuel. Want zij

zei: ik heb hem van de Heere gebeden. En die man, Elkana, toog op met zijn hele huis om de Heere te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Maar Hanna toog niet op, maar zij zei tot haar man: als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht van de Heere verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana, haar man, zei tot haar: doe wat goed is in uw ogen. Blijf totdat gij hem zult gespeend hebben. De Heere bevestige maar zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon totdat zij hem speende. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht ze hem met zich opwaarts met 3 varren en 1 eva meel en 1 fles met wijn. En ze bracht hem in het huis van de Heere te Silo. En het jongetje was zeer jong. En zij slachten een var, alzo brachten zij het kind tot Eli. En zij zei: och, mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heere te bidden. Ik bad om dit kind en de Heere heeft mij mijn bede gegeven die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. En hij bad aldaar de Heere aan. Tot zover dit gedeelte als het Bijbelgedeelte voor de preek. We gaan eerst nog met elkaar zingen. We zingen uit Psalm 65, daarvan de versen 1 en 2. Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften. Dag bij dag, gij hoort hen die uw heil verwachten. Ook het tweede: een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig, ons ongehoorzame overtreden verzoent en zuivert gij. Psalm 65, vers 1 en 2.

Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vinden we in het gedeelte dat we hebben gelezen uit 1 Samuel, uit het eerste hoofdstuk. Ik lees daarvan het laatste vers, vers 28. 1 Samuel 1, vers 28. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. En hij bad al daar de Heere aan. Gemeente, wij schrijven als thema boven de preek: een kind voor de Heere. We hebben drie aandachtspunten. Ten eerste gebeden van de Heere. En ten tweede overgegeven aan de Heere. En ten derde leven voor de Heere. Dus het thema is een kind voor de Heere. Drie punten: gebeden van de Heere, overgegeven aan de Heere en leven voor de Heere. Geliefde gemeente, waren twee broers die ieder hun eigen bedrijf wilden beginnen. Nou, misschien zitten ze hier ook wel die dat doen, die dat willen doen of hebben gedaan. Dat is best wel heel wat om dat te doen. Hoe pak je dat aan? Waar begin je mee? En ja, zal dat allemaal wel goed gaan? En welke beslissingen moet je nemen? En die broers, ze waren wel broers, maar ze waren toch heel verschillend. Want die ene broer die blaakte van zelfvertrouwen. Die dacht, ja maar, dat kan ik, dat ga ik doen en dat gaat ook goed. Ik weet hoe dat moet. Ik ga dat maken. Die andere broer, die stond er heel anders in. Die dacht, ja, kan ik dat wel? En gaat dat wel goed komen? En weet je wat die laatste broer deed? Die ging naar zijn vader toe. Die zei, papa, wilt u mij helpen? Want ik wil dit graag, maar ik weet niet of ik het kan. Ik denk niet dat ik het alleen kan. Ik heb uw hulp nodig. Ja, dus hij wilde graag gebruik maken van de kennis, de ervaring, de wijsheid die zijn vader had. De hulp van zijn vader, en die had hij nodig. En wat een groot verschil, en later kon je het ook merken. Waar de een beginnersfouten maakte en het uiteindelijk door zijn overmoed helemaal misliep, ging het bij die ander goed. Hij deed het niet in eigen kracht. Dat is eigenlijk een eenvoudig voorbeeld van hoe het ook geestelijk zou moeten zijn in ons alle leven. Als het gaat om een leven met de Heere. Een leven voor de Heere. Een leven in dienst van de Heere. Daar zijn we allemaal toe geroepen. We zijn niet allemaal ambtsdrager, niet allemaal zendeling, niet allemaal predikant. Maar wel zitten we allemaal hier in de kerk of we luisteren thuis mee. En daarmee ben je geroepen. God roept je. Toch? Anders zou je dat kunnen nalezen in de catechismus. Waarom word jij een christen genoemd? Hé, je gaat toch naar de kerk? Wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat catechismus geeft je antwoord. Dat ik zijn naam zou belijden. Daar ben je toe geroepen. Dat ik mijzelf zou verloochenen. Nee zeggen tegen jezelf om zo voor God te leven. Daar ben je toe geroepen. U en jij en ik. En dat ik tegen de zonde zou strijden. Ja, en dat blijft je leven lang. En hoe zou dat nou allemaal kunnen in eigen kracht? Zo'n mooie psalm die zingt wel zaligheid die al zijn kracht en hulp alleen. Alleen. Van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Gebed, gemeente, is doorslaggevend.
het doorslaggevende verschil als het gaat om een leven met, om een leven voor de Heere, gebed. Je hulp van de Heere verwachten. Zo is de kerk toch ook in deze wereld ontstaan. Wordt de kerk in deze wereld bijeengebracht? Denk aan de discipelen. Wat deden zij na hemelvaart toen zij heel blij naar Jeruzalem gingen, omdat die twee mannen tegen hen gezegd hebben: hij zal zo terugkomen. Toen gingen zij bidden. Dat had de Heer ook gezegd. Ze gingen bidden om de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest. De uitstorting die is gekomen met Pinksteren. Maar ten diepste is, ja, dat is dus wel veranderd. Die is uitgestort, maar ten diepste blijft dit onveranderlijk nodig. Gebed. Als het gaat om het werk van God in deze wereld, dat is er door de kracht van de Heilige Geest. Dat blijft nodig voor jou. Bid je daar wel eens om? De Heer Jezus heeft daar zulke prachtige dingen over gezegd, over de Heilige Geest. Dat als je de Heer, als je de Vader, als je God daarom, als je die bidt, dan zul je die ontvangen. Zoals een vader aan zijn kind brood geeft, die honger heeft, zo zal God de Heilige Geest geven. Ja, dat is niet veranderd, dat de noodzaak om erom te bidden, al is de Heilige Geest uitgestort. Paulus die zegt het toch in de Efezebrief, wordt vervuld met de Heilige Geest. Nou, als er iets is dat tekenend is als het gaat over het leven van Samuel, dan is het wel gebed. Zijn geboorte is een zaak van gebed geweest. En aan het einde van dit hoofdstuk lezen wij: en hij bad aldaar de Heere aan. Dus dat verklaart eigenlijk het leven van Samuel. Gebed. Dat is er onlosmakelijk aan verbonden. Zijn moeder heeft gebeden om een kind en God heeft dat gebed verhoord. En Samuel is geboren. Daarom heet hij ook Samuel. Want Samuel betekent God heeft gehoord. God heeft gehoord. O hoorder van de gebeden. Dat zingen we met de psalmen. Ja, God een hoorde van het gebed. Maar misschien worstel je daar wel mee. Zo jong als je bent. Jij helpt het wel als ik bid? Helpt het wel als je bidt? Luistert God wel naar je? Misschien zegt er een stem van binnen: nee, het helpt niet, want ik zie niet dat gebeurt waar ik om vraag. Moeilijk is dat, hè? Ik begrijp jouw worsteling wel. Ik herken het wel, hoor. Denk je dat ik die vraag nooit heb? Maar de Bijbel die leert ons daar ook dingen over. Dat God het gebed hoort. Hij doet dat op zijn tijd en manier. God is daarin ook vrij. God is God. En dat betekent hij regeert. En dan zeggen we dat met een moeilijk woord: soeverein. Hij is vrij. Hij is niet gebonden. En hij doet het zoals hij het wil. En als je daar nou mee worstelt, vanmorgen hier in de kerk of thuis, ja, dan komt het aan op geloof. Vertrouwen. Vertrouw je God? Geloof je dat hij is zoals hij zegt dat hij is in de Bijbel? Dat hij regeert rechtvaardig, wijs en zacht of goed? Geloof je dat? Ook al, ja, juist als je het niet ziet, dan wordt die vraag wel heel concreet. Geloof je het? Vertrouw je de Heere? Nou, Hanna die heeft gebeden om een kind en God heeft gehoord. Als je het niet ziet en je mag toch geloven dat God goed is. Als je niet ziet dat God naar je luistert, hij hoort het zeker. Maar hoe hij het verhoort,
daarin is hij vrij. Daarom bidden we toch ook uw wil geschieden. Daar wordt dat geloof in uitgedrukt. Hij hoort het echt. Hij hoort zelfs dat krassen van de kraaien. De jonge raven hoort hij. Hij klinkt allemaal niet zo mooi misschien, maar dat hoort hij ook. En dus ons gebed hoeft niet mooi te zijn om gehoord te worden. Hanna die heeft gebeden. Hoe kwam het dat Hanna tot dit gebed kwam? Hanna, de moeder van Samuel. Nou, dat is een verdrietig verhaal. We hebben dat niet helemaal gelezen. We zouden dat hele hoofdstuk dan moeten lezen, maar doe het thuis maar. Want Hanna was kinderloos, ze had geen kinderen. En dat is toch dikwijls iets wat verdriet meebrengt. Een onvervuld verlangen. Zeker wel in die tijd en in die cultuur, in de tijd van de Bijbel. Ja, je bestond eigenlijk, ik heb dat in Afrika ook wel gemerkt en gehoord. Je bestaat voort in je kinderen. Maar er zit ook een diepere gedachte bij in de Bijbel. God heeft toch beloofd dat het kind geboren zou worden. De Heere Jezus Christus. En dan, dat is ook geweldig. Dan dat verlangen dat je daarin een schakel zou mogen zijn. Of misschien zelfs de moeder van het kind. Van de grote verlosser die komen zou. Dat maakt het nog dieper. Het verdriet over kinderloosheid. En wat er nog bij komt is dat Hanna die wordt getreiterd. Die wordt getreiterd door Peninna. Ja, er is iets bijzonders aan de hand. Want Hanna die heeft een man, Elkana. Maar Elkana heeft nog een vrouw, Peninna. Die heeft twee vrouwen. Dat is niet de bedoeling van de Heere. Want de Heere heeft dan Adam één vrouw gegeven, Eva. En dat heeft de Heere gedaan omdat hij wil dat die twee één zouden zijn. En dat gaat niet als er drie zijn. Dan is dat een groot probleem. Dus de Heere heeft dat heel wijs en goed bedoeld. Dat die twee één zullen zijn, die twee elkaar gaan begrijpen, kennen. En zo in alles met elkaar gaan delen. Ja, dat is een prachtig plan van de Heer. Dat is een prachtig geschenk dat God heeft gegeven. Het huwelijk. Maar het is natuurlijk al vaak ingewikkeld genoeg om twee één te laten zijn. Er kan al genoeg misgaan. Maar als er dan ook nog een derde bij zit. Ja, dat is een recept voor problemen. Zo heeft de Heer het niet bedoeld. Het gebeurde wel. Het gebeurde bij Abraham. Om bepaalde redenen. Omdat ze niet geloofden dat het nog zou kunnen. Dat er een zoon uit Abraham en Sarah geboren zou worden. Zei Sarah tegen Abraham. Je moet maar met Hagar trouwen, mijn dienstmeisje. En Jacob had ook twee, later vier vrouwen bedrogen door zijn schoonvader. De Heer heeft dat ergens ook, je zou kunnen zeggen, verdragen. Maar de mensen werden er niet gelukkig van. En koningen als David en Salomo, die zijn in hun... Ja, in de cultuur van die tijd ook meegegaan. Een koning had meer vrouwen. David had er meer en Salomo had er heel erg veel. Is dat goed gegaan? Nee, de kinderen van die verschillende vrouwen hebben elkaar vermoord. Jaloezie. En Salomo, die wijze koning, die is verleid door die vreemde vrouwen om afgoden te dienen. En hier zijn ook problemen in dit gezin van Elkana. Want Peninna, de andere vrouw van Elkana, die treitert Hanna. Maar waarom heeft Elkana twee vrouwen? Is hij na dat hij met Hanna getrouwd was ook nog met Peninna getrouwd? Omdat hij, ja, om kinderen toch te hebben? Weten we niet, staat er niet bij.
Maar er staat wel dat Elkana heeft Hanna lief. Ja, zo gaat dat. Hij houdt meer in elk geval van Hanna dan van Peninna. Hij heeft Hanna lief. En zo was het ook bij Jacob. Jacob, je had Rachel lief. En ja, dat heeft Lea ook wel gemerkt. Jaloezie moet natuurlijk ook pijn doen. En bovendien liet Elkana het ook nog merken. Hij gaf Hanna een groter stuk vlees. En ja, hoe menselijk ook, dat gaat niet goed. Dat zien we natuurlijk ook in het gezin van Jacob. Dat Jacob Jozef voortrekt. Zo moeten wij dat niet doen. Natuurlijk kan het gebeuren dat je in het gezin meer een klik hebt met de een als met de ander. Van je kinderen bijvoorbeeld. Maar dat laat je toch niet merken. En ten diepste houd je van allemaal evenveel. En wil je voor allemaal het goede. En dat ging natuurlijk mis in het gezin van Jacob. Jozef werd in de put gegooid. En hier is Peninna Hanna aan het treiteren. Pesten zouden we ook kunnen zeggen met een akelig woord. En er staat iets bij om haar kwaad te maken. Ze doet het met opzet. Ze tergt haar om haar boos te maken. Ja, zo gaat dus Peninna om met die pijn dat haar man meer van die andere vrouw houdt. En dat is ook niet goed. Maar wat een ellende. Als we niet luisteren naar God. Als we niet leven naar zijn woord en naar zijn heilige wil. En zo is het toch nog. Of niet? Als je eigen weg gaat tegen Gods wil en geboden in. Wat brengt dat allemaal teweeg? Aan ellende. Aan onrust in je hart. Aan donkerheid. Ongehoorzaamheid. Zonde maakt het donker, angstig, eenzaam van binnen. Ja, Hanna die vindt het heel moeilijk. Die huilt, die kan er niet van eten. En het gaat zo jaar in jaar uit. Ze weet het al van tevoren hoe het zal gaan. Ze heeft waarschijnlijk al een steen op haar maag als ze die jaarlijkse reis gaan maken naar Silo. Om daar jaarlijks te offeren aan de Heer. Wat een blijde gebeurtenis zou moeten zijn om te verschijnen voor Gods aangezicht, naar de kerk te mogen gaan. En dan dit. Daar is de duivel ook wel op uit, toch? Zondagmorgen roet in het eten gooien. Ja, te laat opgestaan, haast. En dan irritatie en een boos woord. En zo zit je dan in de kerk. Zijn listen zijn ons niet onbekend, toch? Dus daar hebben we ook rekening mee te houden. Ook tegen te waken. En Hanna, na de maaltijd staat Hanna op en ze gaat naar het heiligdom. Om daar waar God in het bijzonder woont, in het midden van het volk, om daar haar hart uit te storten. Haar hart is zo vol met nood, verdriet. En geweldig. Je begrijpt Hanna wel, denk ik, toch? Verlangen om naar de kerk te gaan. Om daar te mogen bidden, zingen. Je hart uit te storten voor God. Maar ook je binnenkamer. Doe je dat? Je knieën buigen en alles aan de Heer vertellen. Ik ben gewoon, zegt de psalmdichter, ik ben eraan gewend om in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Ja, dat kan die band om je hart los te maken. Iets van ruimte. Ik zal nu, ik mag ademhalen. Na zoveel bange tegenspoed al mijn geloften u betalen. Daar gaat ze, naar het heiligdom. En daar zit Eli, de priester. En zij is zo bedroefd, Hanna. Ze stort haar hart uit. Ze bidt hardop. Ze huilt. Al haar verdriet brengt ze bij God. Dat mag. Mag ook wel huilen. Als het zo moeilijk is in je leven. De Heer Jezus die huilde bij het graf van Lazarus. En Hanna zegt, als u aan mij denkt en als u mij een zoon geeft, zal ik die aan u geven.
Heel zijn leven zal voor u zijn, als een Nazireër. Zo heet dat in de Bijbel. Hij zal helemaal aan God toegewijd zijn. Ja, dat is een belofte die Hanna maakt aan de Heere. In haar grote verdriet. Wat is er veel verdriet in deze wereld? Wat is er veel lijden? En waar brengt dat ons, gemeente? De Heer heeft daar een bedoeling mee. Laten we dat nooit vergeten. De Heer heeft daar de bedoeling mee dat het u en jou en mij brengt aan zijn voeten. Dat het je niet bitter maakt, maar dat het je beter maakt. En God is aan het werk. In de mensen waarin God werkt, daar gebruikt hij altijd ook het middel van beproeving, moeilijke dingen. Hij kastijdt iedere zoon die hij lief heeft. Hij geestelt die hij geestelen. Dat doet enorm zeer. Hij geestelt die hij aanneemt. God drukt als een pottenbakker op het klei om er een mooie schaal van te maken. Zo drukt hij op ons leven. En later dan zeggen, ja, dat was goed. Het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Jacobus die zegt erover, wees er blij om. Als je veel moeilijke dingen meemaakt. Want dan leert God je om het vol te houden in het lijden. En God die gebruikt dat om je heilig volmaakt te maken. Dus om je los te maken van de zonde, aan hem te verbinden. We komen bij onze tweede gedachte. Dus we hebben nagedacht over gebeden van de Heere. Tweede gedachte is overgegeven aan de Heere. Dus dat gebed van Hanna, dat wordt wonderlijk verhoord. God is een hoorder van het gebed. Eindelijk, zouden we ook kunnen zeggen. Jaar na jaar is ze getreiterd. Dat doen wij toch niet, treiteren. Er is hier toch geen kind of volwassene die een ander treitert. Nou, deze wereld is er wel vol van. Je kunt dat heel geniepig doen. Gebeurt buiten de kerk. Kan ook in de kerk. Gebeurt op je werk en op school. Maar uiteindelijk heeft God haar ellende aangezien. Pas op. De Bijbel zegt ook ergens dat God... Ja, niet in, dat je God als het ware niet dwingt om in te grijpen. Verzoen je haastig met je tegenpartij terwijl je nog op de weg bent. Stop daarmee. Dat kan toch niet je bedoeling zijn dat je een ander verdrietig wil maken? Zou dat iets kunnen zijn wat te maken kan hebben met het willen navolgen van de Heer Jezus? Maar waarom heeft het zo lang geduurd? En nu is Gods tijd gekomen. God heeft zijn plan met Hanna. En nu is de tijd. En Samuel wordt geboren. Eli had het al gezegd. Toen zij daar bad. Ze bad hardop. En toen dacht Eli, die vrouw is dronken. Dat gebeurde waarschijnlijk blijkbaar wel meer. Er ging al van alles mis. Daar bij de tabernakel. De tent van de samenkomst. Daar ging van alles mis. Er waren de zonen van Eli, Hofni en Pinhas, priesters. Weet je wat die deden? Die pakten het offervlees af om er zelf van te genieten. Verschrikkelijk, hoe durven ze? Je zou kunnen zeggen, ze graaiden uit de collectezak. En ze sliepen met de vrouwen die bij de tabernakel kwamen. Dus ja, iets wat de heidenen deden, tempelprostitutie. Hoererij, overspel ter ere van een afgod. Zij slapen met die vrouwen die komen bij de tabernakel. Plegen ze hoererij mee. Zij, de dominee... Of de ouderlingen die gaan naar bed met vrouwen uit de gemeente. Wat een toestand, verschrikkelijk. En ja, Eli zal misschien gedacht, daar heb je weer zo'n vrouw.
En nog dronken ook. Maar zegt ze, nee meneer, u moet dat niet denken van mij. Ik ben niet dronken. Maar ik heb verdriet. En dan Eli die zegt maar, oh God, die zal je geven waar je om gebeden hebt. En die woorden heeft God aan Eli ingegeven. Dat zijn de woorden van God, want het gebeurt ook daadwerkelijk. Hanna, die wordt zwanger, ze verwacht een kindje. En Samuel wordt geboren. God heeft gehoord, na jaren van verdriet. Gods tijd gekomen. En dan de volgende keer dat Elkana weer naar Silo gaat, waar de tabernakel staat, de kerk, de tent van de samenkomst, dan gaat Hanna niet mee. Ze zorgt voor het kleine kindje en ze zegt, als hij gespeend zal zijn, dan zal ik hem brengen. Wat betekent dat, gespeend? Nou, dat betekent eenvoudig dat hij groot genoeg is om zelf te eten, dat hij niet meer bij zijn moeder hoeft te drinken. En dan zal ik hem daar brengen voor het aangezicht van de Heere. Hey, Hanna is haar belofte niet vergeten. Hanna heeft het vaste voornemen om de belofte die ze aan God heeft gedaan ook daadwerkelijk te vervullen. Heb je ook wel eens iets beloofd aan de Heere? Toen je erg ziek was bijvoorbeeld. Of iemand in je omgeving. En heb je dat ook kunnen houden? Heb je die belofte ook gehouden? Of ben je het vergeten? Hanna niet. Hanna is niet vergeten. En zij wil die belofte zeker houden. Nou, we hebben allemaal denk ik wel beloften gedaan. Misschien een belijdenis van het geloof afgelegd. Dus, ja-woord geven voor Gods aangezicht. En daarmee kun je zeggen, heeft de kracht van een eed voor het aangezicht van God ja zeggen. Toen je trouwde, of toen je kind een doop hield. Ja, heb je dat allemaal gehouden? Er is aan onze kant zoveel tekort en zoveel schuld. Dat hebben we erover gezongen, hè? Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar daar stopt die psalm niet. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Daar zijn we voor in de kerk. Dat we zullen zien op het verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus. Op de kracht van zijn bloed dat reinigt van alle zonden. En dan toch weer die vraag, gelooft u dat? En dan zijn we bij de kern. En die vraag, daar kun je niet omheen, daar mag je niet omheen. Is er het vertrouwen in je hart dat dat waar is? Dat de Heere Jezus genoeg gedaan heeft voor al die zonden van mij, van u. Als het gaat om je huwelijk, als het gaat om de opvoeding van je kinderen, als het gaat om je ambt, als het gaat om je geloofsbelijdenis, als het gaat om het feit dat je gedoopt bent toen je ouders ja hebben gezegd, maar toch God ten diepste al ja zei en zegt van, ik wil dat je mijn kind bent, ik wil dat je voor mij leeft, ik heb recht op je leven, ik zet je apart, je bent niet voor de wereld, je bent niet voor de dienst van de zonde, maar je bent bedoeld voor mij. En hoe gaat het nou met jou, jongeren? Gedoopt, denk meesten allemaal. En wat doe je ermee? Denk je er wel eens over na? Dat God toen al naar jou gevraagd, toen heeft hij al jouw naam genoemd en in één adem zijn naam erachteraan. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dus dat heeft God gedaan omdat hij in een verbondsrelatie met jou staat. En hij wil dat je de inhoud van dat verbond kent met je hart. En dat je daaruit leeft. En de inhoud van dat verbond, ja, daar kunnen we veel over zeggen, maar dat is, draait om dat water dat over je hoofd is gegoten. En dat laat zien dat je gewassen moet worden en kunt worden. Het laat zien dat het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonden. Omdat je daarop zult vertrouwen. Hanna wil haar woord houden. Hanna gaat niet mee deze keer. Totdat Samuel gespeend wordt. Nou, men zegt dat is zo rond het derde levensjaar. En Elkana is er volledig mee eens. Wat geweldig. Als man en vrouw daarin eensgezind zijn. Als het gaat om het opvoeden van de kinderen voor de Heere. Kinderen krijg je voor de Heere. Dat was u toch niet vergeten. Dat staat in het huwelijksformulier.
Waarom trouw je? Wat de bedoeling van het huwelijk? Dat je elkaar helpt. Dus of je nou kinderen krijgt of niet, dat is het eerste wat genoemd wordt. En dat is een groot voorrecht. Maar dan het tweede is kinderen. Als de Heer die geeft, dan krijg je die... Ik hoop dat je er erg gelukkig mee mag zijn, worden. Maar je krijgt ze om ze op te voeden voor de Heer. Je krijgt ze opdat Gods koninkrijk zal worden uitgebreid. En wat is het dan van groot belang dat ouders daarin eensgezind zijn. Ze samen dat verlangen hebben dat hun kind voor God zal leven. Dat is toch je dagelijks gebed. Dat is toch je diepste verlangen. En dat merken we hier. Elkana die staat helemaal achter Hanna. Die steunt haar daarin. In deze belofte. En hij spreekt ook uit dat ze daarin zien op de Heere. Het van hem verwachten. Geweldig. Wat mooi. Dus Samuel is van de Heere gekregen. Maar hij wordt ook weer aan de Heere gegeven. En dat betekent toegewijd aan de Heere. Op een bijzondere manier. Ja, dus, nou, zie het voor je. Dus op een gegeven moment, ja, dan is Samuel 3 jaar. En dan gaat dat gezin. En dat kleine jongetje, Samuel, die gaat mee. Ik stel me voor aan de hand van zijn moeder. En dan gaat Hanna haar kind aan de Heere geven. Toewijden aan de dienst van de Heer. Dat heeft ze beloofd. Dus dat betekent dat kind dat gaat daar wonen. Daar in Silo. Bij Eli. Daar bij de tabernakel. Kan dat? Kun je als ouder een kind van 3 jaar missen? Zo teer. Dat zo erg de moeder nodig heeft. Ah, dat is... Dat gaat diep. Dat is moeilijk, toch? Hanna. Hanna heeft een mooie naam. Weet je wat Hanna betekent? Hanna betekent liefelijkheid. Of gunst. Gratie. Je zou kunnen zeggen genade. Hanna moet wel heel veel genade in haar hart hebben gehad. Heel veel zicht hebben gehad op wie God is. Op Gods genade voor haar. Dat God haar uit onverdiende goedheid aanneemt, verlost heeft. Ja, heel veel liefde voor de Heere in haar hart. Dat kan toch niet anders? Dat ze haar kind zo aan de Heere wil teruggeven. Dat kind waar ze zo naar had verlangd. Zo om gebeden. Zo blij mee is geweest dat ze het kreeg. Het allerbeste zou je kunnen zeggen uit haar leven voor de Heere. Maar daar heeft de Heer er toch recht op. Dat is toch ook wat de boeken van Mozes leren. Het eerstgeborene wat de baarmoeder opent, dat is voor de Heer. Nou, dat mocht gelost worden, dat mocht voor betaald worden. Maar hier zou je kunnen zeggen, gebeurt het letterlijk. Het is nog net niet wat Abraham moest doen. Isaac op het altaar leggen. Maar ze moet toch ten diepste moet ze dat kind opofferen voor de Heer. Ah, dat is toch onbegrijpelijk. En dat is ook een spiegel waar we vanmorgen in kijken. Tenminste, ik hoop dat je dat doet. Dat is eigenlijk wat ik wel wil... Ja, wat deze preek toch wel bedoelt. Dat u vanmorgen ook in de spiegel kijkt. Hanna. Zo vol liefde voor de Heere. Dat ze haar kind aan de Heere geeft. En nu, hoeveel liefde heb jij voor de Heer in je hart? Wat is de Heer je waard? Het beste voor de Heer. Er was een jongetje en zijn broertje was ziek. Hij hield veel van zijn broertje. En toen zei die mama, het mooiste stuk speelgoed geef ik aan mijn broertje. Nou, dat raakt je toch in je hart. Dat is maar een zwak beeld van wat er hier gebeurt. Hanna, die het beste aan de Heer geeft... Er zit toch iets in van het diepe besef. De Heer heeft recht op alles. Beseffen wij dat ook nog? Wij zijn soms zelf zulke rechthebbende mensen. En als God mij niet het beste geeft... als mijn buurman iets beters heeft... dan voel ik me onrecht aangedaan. Kan ik opstandig worden? Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Dat,
Dat laat zien dat we niet goed hebben geluisterd naar het woord van God. God heeft recht op alles in ons leven. En dat niet alleen, maar dat we ook uit liefde geven aan de Here. God heeft de blijmoedige gever lief. Niet van, nou ja, dat moet dan maar. God heeft de blijmoedige gever lief. Moet ik echt een tiende geven, dominee? Nee, dat hoeft niet, maar gerust meer geven. Maar dat is op zich wel een mooie Bijbelse richtlijn, ja. Voor kerk en zending. Tiende. Tiende van je netto inkomen. Is dat te veel gevraagd? Is dat te veel gevraagd als je 90% voor jezelf mag houden? En als je het echt niet kunt missen, dan weet de Heer dat ook. Maar de Heer vraagt vooral naar je hart. Dat is die liefde, hè, waar we het over hadden. Als kinderen het over liefde hebben, tekenen ze een hartje op de straat. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Heb jij de Heer lief? Laat ik het maar gewoon eenvoudigweg vragen. Heeft u de Heer lief? Heeft de Heer de eerste plaats in je leven? Daar heeft hij toch recht op. Alles wat je hebt en wat je bent, dat heb je van de Heer gekregen. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Waarom ben je er hoogmoedig op dat je er mooi uitziet, sterk bent of goed kunt leren? Of veel geld hebt of veel, een mooi huis? Dat heb je allemaal van de Heer gekregen. Het zou je veel meer nederig moeten maken, toch? En de Heer heeft zijn enige zoon gegeven. Hij gaf zijn enige zoon, de Heer Jezus Christus. En Paulus hier zegt dat Romeinen 8, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Voor ons allen. Omdat een ieder hier zou zalig worden, behouden zou worden. Er is kracht in het bloed. Er is ruimte in zijn werk om de grootste zondaren, om elke zondaar zalig te maken. Als je verloren gaat, dan ligt dat niet aan de Heere. Dan is dat omdat je hem niet te voet viel. Omdat je niet wilde belijden wie je bent. Omdat je jezelf meer lief had dan God. Dan kom je ons derde gedachte, leven voor de Heere. Die laatste zinnen in dat hoofdstuk. En hij bad al daar de Heer aan. Daarom heb ik hem ook de Heer overgegeven, toegewijd aan de Heer. Dus Samuel zal heel zijn leven in dienst van God zijn. Hij is van de Heer gebeden. God heeft mij dat kind gegeven, hij heeft er recht op. En hij bad al daar de Heer aan. Wie is dat? Die hij. Is dat Elkana? Nou, als je deze geschiedenis leest, dat Samuel naar Silo wordt gebracht, dan staat vooral Hanna daarin op de voorgrond. Niet eens duidelijk of dat Elkana er daadwerkelijk bij was op dat moment. Mogelijk wel, maar. Of was het misschien Eli, de priester? Hij bad al daar de Heere aan. Ik ga ervan uit dat het Samuel geweest is. En hij bad al daar de Heere aan. En dat woord aanbidden, dat kun je ook vertalen met neerbuigen, neerknielen. Zie je het voor je, dat jongetje van 3 jaar, zijn handjes. Ja, zo doen wij dat, je handen vouwen. Misschien had hij zijn handen omhoog geheven, wat in de Bijbel ook wel voorkomt. Hij buigt zich voor God en hij bad al daar de Heere aan. Ja, dat kan, kinderen, zo jong als je bent. Samuel heeft een leven geleefd van toewijding aan de Heere. God heeft blijkbaar het leven, het onderwijs, het spreken, het voorbeeld van moeder Hanna gezegend in het leven van Samuel. Want hij gaat in datzelfde spoor verder. Ja, dat is en blijft wel een wonder. Maar de vraag is toch wel aan ons of wij onze kinderen in dat spoor voorgaan van hartelijke liefde voor de Heere. Dat de Heer ons alles waard is. Dat de dienst van de Heer boven alles staat. En dan nog blijft het een wonder. Want we lezen later dat de zonen van Samuel niet in zijn spoor volgen. Niet zo leefden als Samuel. Niet de Heer gehoorzaamden. Hij bad al daar de Heer aan.
Dat jongetje moet zijn moeder straks zien gaan. Hij moet bij die oude Eli achterblijven. Ja, dan begrijp je toch wel dat het jongetje bidt. Dat heb je de hulp van de Heere nodig. In zo'n situatie. En dan zijn er ook nog die twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas. Zou je als moeder wel je kind daar durven brengen? Ja, dat durft ze wel. Biddend, bidden voor je kinderen, dat God ze vasthoudt. En leren bidden dat de Heere hen vasthoudt. Dus op die plaats waar zoveel goddeloosheid gebeurt, daar komt de kleine Samuel. Je houdt je hart toch vast. Zal hij niet beïnvloed worden? Zal hij niet worden meegesleept? De groepsdruk. God houdt hem vast. Ik vind Samuel een indrukwekkend voorbeeld van een leven van toewijding aan de Heere. Straks aan het einde, dan staat er maar één vers over dat hij stierf. Worden geen grote gedenkplaten of iets dergelijks. Maar de trouw in het leven van Samuel. De toewijding. Hoe God hem gebruikt heeft. Ja, er zit eigenlijk ook wel een les in, toch? Hij gaat naar de tabernakel waar zoveel mis is. En God heeft Samuel gebruikt om een reformatie te geven. Dat kun je wel stellen. Dat is ook ons verlangen. Persoonlijk is dat de reden dat ik ben gebleven in de protestantse kerk in Nederland. Waar zoveel mis is. Dat ik geloof dat God machtig is om van binnenuit de kerk te vernieuwen. Ja, laten we daarom bidden. Laten we daar meer om bidden, gemeente. Laten we veel verwachting van de Heere hebben. En dan lezen we het keer op keer. Hoofdstuk 2, vers 11, vers 18, hoofdstuk 3, vers 1. En Samuel diende de Heere. En God spreekt tot hem. Hij moet de straf vanwege de goddeloosheid van de zonen van Eli, moet hij aan Eli gaan vertellen, die jongeling. Moeilijk. En dan lezen we in hoofdstuk 4. En het woord van Samuel geschiedde aan heel Israël. Er is een groei blijkbaar. Niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk. Hij spreekt. God spreekt door Samuel tot Israël. En dan lees je bijvoorbeeld in hoofdstuk 7... dat Samuel het volk nadrukkelijk oproept tot bekering. Er komt een overwinning op de Filistijnen. Samuel moet uiteindelijk Saul koning, tot koning zalven. En dat heeft hem verdriet gedaan dat het volk koos voor een koning. Zoals de heidenen dat hadden, dus het motief was daarin niet goed. En later David zalven tot koning. Een verdriet gehad over dat Saul een goddeloze weg ging. Dus Samuel heeft ook veel verdriet gehad. Zou hij als kind geen verdriet hebben gehad? Maar gebeurt dan niet juist in het leven van Samuel dat God, wat Jacobus zei, God gebruikt dat om je te leren te volharden. Om je volmaakt te maken. Ik lees eigenlijk, zie ik iets over het hoofd? Ik lees eigenlijk geen zonden van Samuel. Die had hij zeker wel, maar wat een leven van toewijding. We willen onze kinderen moeilijke dingen besparen, hè? En soms dan zijn ze er toch. Ach, laten we er rust in hebben en vrede. Laten we bidden dat God het gebruikt om hen te heiligen voor de Heere. En dan hoofdstuk 12, dan lezen we een getuigenis. Dan zegt Samuel, nou zeg het maar, wie zijn os heb ik afgepakt? Of wat is er dat jullie tegen mij kunnen getuigen? En een oproep, leef voor de Heere. En een belofte, God zal zich ondanks jullie zonde over jullie ontfermen. Geweldig. Wat een indrukwekkend leven heeft die Samuel. Zijn hele leven. Samuel is oud geworden in de dienst van de Heere. En ik denk dat we mogen zeggen, dit is een keerpunt geweest in de geschiedenis van Israël. In de tijd van de richteren deed ieder wat recht was in zijn eigen ogen.

tot jezelf in te keren. Ik heb nog een paar gedachten die ik nog even voor het voetlicht wil brengen. Een paar punten waar je in het bijzonder aandacht aan zou mogen geven. Het voorbeeld van Godvrezende ouders. Een biddende moeder. Een biddende vader. Een ouder die bereid is om voor God te leven. Nou, dat is toch wel duidelijk geworden hoe belangrijk dat is. En laten we onszelf daarop onderzoeken. En als het niet zo is, dan is het vandaag een dag om berouw te tonen voor God. En door zijn genade te veranderen. En ten tweede, God is machtig om vast te houden. Zelfs in de meest goddeloze omgeving. Denk aan Daniel in Babel. Oh ja, dat was ook een man die bad. 3 tijden daags. Nou had hij ook wel hard nodig waarschijnlijk. In Babel, beeld van goddeloosheid, is Daniel vastgehouden. Ook zo trouw. Ik lees ook geen zonde van Daniel. God kan ons en onze kinderen in de meest goddeloze omgeving vasthouden als we daar voor onze plicht aanwezig moeten zijn. En dan gaat het om gebed en geloof. En ten derde, tenslotte. Samuel bleef op zijn post. En door de jaren heen heeft God dat rijk gezegend. Laten wij dat ook doen. Laten we trouw zijn in de kerk. In de samenleving. Opdat God ons gebruikt tot een middel, tot bekering. Tot reformatie. Zijn naam ter eer. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 86, daarvan het 6e vers. 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, dat betekent buig mijn hart om. En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dus dat is Gods werk. Als je een hart hebt zoals Samuel dat had. Psalm 86, vers 6.

Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere, uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Hier op aarde in beginsel ten dele. Vanuit het nieuwe verlangen dat u in mensenharten werkt. Door uw geest, door uw evangelie, door de liefde van Christus aan ons getoond. Maar zo ten dele, zo vol gebrek, maar straks volmaakt voor eeuwig te zingen het lied van Mozes en het Lam, te staan aan de glazen zee, geen golven meer van onrust, van aanvechting, maar die schittering van uw majesteit, uw heerlijkheid te mogen zien, het Lam staande als geslacht. Heere, geef ons dat uitzicht vanuit uw woord, door het geloof, een levende hoop in ons hart, als een vast anker door u gewerkt. Wij danken u voor uw woord. Laat het meegaan dat we erover nadenken. We willen het verkeerde wegnemen in het spreken en het luisteren. Wij willen alle noden en zorgen van de gemeente voor u neerleggen. We denken aan de zieken. In het bijzonder mevrouw Wilma van Herk. Gedenk haar, heren, in de zorgen die er zijn. De spanning vanwege het uitstel van de operatie. Heer, u bent almachtig. U bent machtig om het daarin wel te maken. We leggen het in uw machtige handen. U bent de grote heelmeester. Geef haar rust door het zien op u, heren. Wees bij haar en alle die bij haar horen, gedenk hen. We bidden voor de heer Henk van Eyck. Wees ook met hem. Moest een heupoperatie ondergaan. Wij danken u dat hij weer thuis mocht komen. En nu het traject van herstel, help hem daarin, heren. Mag het ook voorspoedig zijn. Gedenk ook zijn vrouw die hem daarin terzijde staat, heren. Wees er nabij. We dragen het verdriet aan u op dat er in de gemeente gekomen is, de rouw. Een bijzonder voor dominee van der Ziel en zijn vrouw. Heere, troost hen in dit verlies. Hun dochter, na langdurig ziekbed, heren, dan kunt u daarin de kracht geven die nodig is. Daar bidden wij om, heren, dat u bij hen bent. En bij de man van Petra en de kinderen, heren. En dat u in bijzonder ook in deze dagen van de begrafenis, maar ook als de lege plaats gevoeld wordt, zult helpen. O grote God, te zien op u die uw zoon gaf. Te zien op de Heere Jezus die de allerdiepste weg wilde gaan. Is ook met mevrouw Bets de Hollander, wie afgelopen week een schoonzus is overleden. Gedenk ook haar, heren. In dit verlies, in dit gemis. En wees daarin zeer nabij. Zoals u dat alleen kunt, heren, troosten beter dan dat mensen dat kunnen. We danken u, heren, dat de jeugd van de gemeente een goede tijd mocht hebben. Afgelopen jeugdweekend, dat u heeft gespaard en bewaard, dat het goede en gezegende dagen mochten zijn. Daarin is uw trouwe zorg. Wil zo uw gemeente bouwen van generatie tot generatie en bewaren. Heren, en ga met ons. Als we van hier gaan, bewaar ons. Breng ons opnieuw in uw huis. Uw woord te horen. Wees ook met de kinderen van de zonneschool als er afscheid is. En met de ouders, de leidinggevende. Geef ook daarin een goed en gezegend samenzijn. Wil de boze weren al zijn werken verbreken, maar uw naam verheerlijken. Uw koninkrijk uitbreiden in het behoud van zondaren. Hoor ons gebed. Neem onze dank aan. Wij bidden voor deze wereld in nood, heren. Geef vrede waar oorlog is. We bidden voor Israël. Bescherm uw volk. Bekeer uw volk. En heren, we bidden ook voor de andere volken in het Midden-Oosten. Palestijnen. Libanezen, Iraniërs, o Heere, geef toch dat daar uw kerk gebouwd wordt.
En dat er vrede mag zijn, ook onderling. Dat bidden we ook voor Oekraïne en Rusland. Mag er een einde komen aan die verschrikkelijke oorlog die al zoveel levens heeft verslonden. Heere, hoe lang nog? Andere situaties van nood dragen we nu op. Jemen, Nigeria, Sudan. Heere, ontferm u naar uw barmhartigheid. Ook over ons land en volk. Geef een reformatie in alle kerken. Gedenk die ons regeren, plaatselijk, landelijk, Europees. Geef gehoorzaamheid aan uw woord en uw heilzame geboden. Help ons, Heer, op de plaats waar u ons stelt. Maak ons een lichtend licht. Iets te laten zien van wie u bent. Zoals de psalmdichter zegt, door u geeft mijn lamp haar licht. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Wil ons gebed horen, onze dank aannemen. Alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. De gemeente, wij zingen tenslotte uit Psalm 108 en daarvan de versen 1 en 2. 108, vers 1 en 2 gaan wij zingen. Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En het tweede, ik zal, o Heer, uw wonderdaden, uw roem de volken doen verstaan. 108, vers 1 en 2.

Geliefde gemeente, ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.

zo heeft u kunnen luisteren naar een dienst die uitgezonden werd vanuit de hervormde gemeente in Waarder. Al voorganger was al daar dominee J.A. van den Berg. En zo is het al aangekomen na 11 uur. Dat betekent dat we toe zijn aan ons rondje mannenkoren. En laten we daar maar gelijk mee beginnen. We gaan verder met Soli Deo Gloria, Jesus Keeps Me Singing. Dat lijkt me mooi om mee te beginnen.

Jesus Keeps Me Singing was dat van Soli Deo Gloria. We gaan naar Zoutkamp, want daar hebben we het christelijk mannenkoor, het Zoutkamper mannenkoor. Die gaan van ons zingen, elk uur, elk ogenblik.

Elk uur, elk ogenblik, mijn hart heeft u van nodig. Dat was het Christelijk Zoutkamper Mannenkoor. In Harderwijk, daar repeteert zo om de drie weken het Nederlands Concert Mannenkoor. En die hebben een aantal jaren geleden een keertje een concert gegeven. En daar zongen ze het lied Where No One Stands Alone. En daar gaan we nu naar luisteren.

Ja, ik moet u eerlijk bekennen, ik heb luidkeels meegezongen met Where No One Stands Alone. Het Nederlands concert Mannegoor onder leiding van Jim Koos Heilstra. In Urk hebben we een koor dat heet Eiland Urk. Het is natuurlijk geen eiland meer, Altaïe niet meer. Maar toch heet het koor zo. Eiland Urk, het Mannegoor. Zij gaan voor ons zingen. Heerlijke stad.

En dat was het mooie Sweet Sweet Spirit, gezongen door Sodi Deo Gloria uit Urk. En van Urk is het maar een klein stapje naar Boston, Amerika. Daar hebben ze het Boston Gay Men's Choir. Die gaan voor ons zingen het lied Hallelujah.

En na dit mooi en rustig gezongen Halleluja, kunnen we wel wat meer pit gebruiken. Just a little talk with Jesus.

En na dit rondje mannenkoor hebben we wel wat rust nodig. Laten we maar besluiten met een lied van de Gouden Stem. Dus gaan we nog zingen. Rust.

En dat vind ik nou zo mooi, hè? Als een groot mannenkoor heel zacht kan zingen. Dat geeft mij nou kippenvel. Mooi hoor, dit was van de cd Onder uw vleugels, de gouden stem met het lied Rust. Ik stel voor we even gaan kijken naar de kerkelijke agenda. Want het is bijna 11:45 en die minuut maakt ook niet meer uit. Ik zet even een klein muziekje erachteraan. We gaan kijken naar Conforza uit Woerden. Want die hebben een... Vanmorgen heeft u kunnen luisteren naar een dienst die uit de hervormde kerk in Waarden werd uitgezonden. Nou, Conforza gaat naar diezelfde kerk in Waarden op 23 juni 2026. Daar wordt een dienst gehouden met een collecte te baten van woord en daad. Ze werken daarin mee, Conforza. Dus op 23 juni hervormde kerk om 19:30. Kijk even op de site van Conforza. Dan de Gouden Stem, die hebben we zojuist kunnen luisteren. Die hebben een wensconcert, dat doen ze elk jaar aan het eind van het seizoen. Dit keer op 29 juni om 20:00 in de Bethelkerk in Waddinxveen. Toegang is vrij en volop ruimbaan voor jong talent staat er op de poster. Kijk even op de site van de Gouden Stem op 29 juni 2026, 20:00. Dan Promising Voices hier in Bodegraven. Die geeft een zomerconcert samen met YLC Hadassah. En YLC staat Young Ladies Choir Hadassah. Dat is een heel goed koor. Dat staat onder leiding van Ria van den Noord. En dat is heel apart om daar naar te luisteren. En ze zingen dus samen met de Promising Voices. En waar doen ze dat? Dat doen ze in de Willebjordeskerk in Bodegraven. De kaarten kosten een tientje op 6 juni. Begint om 20:00. Lijkt me heel mooi om erheen te gaan. Promising Voices is een fantastisch koor. En Young Ladies Choir Hadassah is het evenzeer. Uiteraard veel medewerkenden. En dan Tine Kalkman zie ik er staan. Drums, basgitaar. Uiteraard de diverse dirigenten en solisten. Kijk even op de site van Promising Voices. Voor een tientje kan je daar terecht. In de Willy Bonuskerk op 6 juni. Dan zag ik op de site van de Emmausgemeente hier in Bodegraven. Die heet pge.nu. Protestantse gemeente Emmaus afgekort. Een aankondiging van een voorstelling van Joris Linsen. Die kent u nog wel waarschijnlijk. Van Hello Goodbye. Die staat op 11 juni in Castellum in Al van der Rijn. En die heeft een voorstelling samen met de Landelijke Protestantse Kerk. En in die voorstelling duikt presentator Joris Lins in het eeuwenoude Bijbelverhaal van Rut op zoek naar inspiratie voor het leven nu. Een ontroerende en eigentijdse zoektocht in een wereld die razendsnel verandert en waar mensen elkaar soms uit het oog verliezen. De directe aanleiding voor de theatershow ontstond toen Lins toevallig binnenstapte bij het kerkasiel in Kampen, waar de familie Babajans al maandenlang bescherming vindt in een kerk. Nou. Hun ervaringen echoen de kern van het verhaal van Rut. Loslaten, moed vinden en hoop zoeken. En de vraag wie er welkom is. Nou, dat lijkt me een prachtige voorstelling. Op 11 juni in Alphen aan de Rijn. Mocht je naar heen gaan, kijk even op pge.nu. Daar staat een link naar die voorstelling. En dan kan je ook nog korting krijgen, want er is nog een kortingscode van een tientje vermeld. Daar in hetzelfde stukje. Nou, aanbevolen zou ik zeggen. Tot zover de kerkelijke agenda. We gaan luisteren naar Animato Music for You met het lied You Are My All in All.

You Are My All in All was dat. Prachtig gezongen door Animato Music for You uit Zwitserland. En van Zwitserland gaan we naar de Mennonieten gemeenschap in Amerika. Die gaan van ons zingen. I've Got a River of Life.

I've got a river of life flowing down on me. Shenandoah Christian Music Camp was dat. Blik op de klok. Het is alweer tijd, of bijna tijd. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending van Kerkplein 15. Volgende week zondag om 9 uur, dan zijn we er weer. Liefhebbers religieuze muziek, wij zitten even op de programma's van donderdagavond. Tussen 7 en 8 kunt u luisteren naar het programma Gospel Time. Om 8 uur gewijde muziek, gevolgd door een uurtje gospelmuziek. Daarna van 10 tot 11 toetsen en snaren. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagmorgen tussen 8 en 9 uur. Kerkplein 15 wordt deze zondag voor u gemaakt door techniek en presentatie Erik de Gier. Na het nieuws kunt u nog luisteren naar het programma Toetsen en Snaren. Wij van Kerkplein 15 wensen u een fijne en een gezegende zondag toe.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Welkom bij Gewoon Groen van zondag 17 mei 2026.
1: Verduurzamen voor luxe. Mocht iemand denken dat verduurzaming alleen bedoeld is om de planeet te redden, dan is de praktijk toch een stuk weerbarstiger. Ja, die verduurzaming qua techniek en innovatief denken, dat gaat wel door. In grotere, kleinere stappen met vallen en vooral weer opstaan. En dat heeft effect omdat het werkt, maar ook omdat het financieel goed past. Deze week een bericht van de toonaangevende nieuwsbrief over duurzame energie. Elektriciteitsverbruik stijgt na installatie van zonnepanelen. In de onderbouwing worden een aantal redenen genoemd. Onder andere dat het toch eigen stroom is en dus goedkoper. En dat men er weer meer bewust mee bezig is. Enzovoort enzovoorts. Maar opvallend dus, men gaat dus gewoon meer gebruiken. Luxe dus als effect na verduurzaming. Even een zijstapping naar onze heilige koe, de auto. Die is vaak elektrisch, duurzaam en dus... Men maakt meer kilometers per jaar omdat het toch maar een EV is. En die auto zelf past steeds minder goed in de parkeervlakken vanwege de omvang. Innovatie bedoeld voor verduurzaming wordt dus ook gebruikt voor luxere en grotere en doet daarmee het gebruik, het doel van verduurzaming deels teniet. Is dat veel? In het bedoelde artikel spreekt men over 5% meer verbruik, qua stroomverbruik dan. Ik neem het maar aan. Wat kunnen we wel nameten? Ga eens naar een parkeerplaats en vergelijk een gezinsauto uit de populaire prijsklasse van 20 jaar geleden met een auto uit dezelfde prijsklasse nu. Auto's zijn vooral breder en hoger. Niet wetenschappelijk vastgesteld, maar wel verhelderend zelf te zien. Je kunt ook overdrijven. In het ooit populaire autoprogramma van de BBC, Top Gear, ging men een aantal Amerikaanse auto's bespreken en nam daarvoor een klein trapje mee om daarin te klimmen. Overdrijven? Maar ja, ook wel een beetje waar. Verduurzaming is dus ook een excuustruus voor luxe. Consuminderen en luxe, het blijft een lastige combinatie.
0: Want het is de derde zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie en inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouwe Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand tussen 12 en 1. Deze Gewoon Groen is gemaakt door effectenkameraad Christophe Vogel met een kleine virtuele redactie. Technische ondersteuning is van Arjan Doelman.
1: Ja, en dan vragen we altijd een playlist aan bij Christophe voor de muziek ertussendoor. En toen vertelde ik dat ik het over auto had en hij vond dat ik eerst die auto maar eens een keer moest wassen.
2: Your small tuna fish and one big catch.
3: Now this is...

0: to be a superstar, man.
1: Nou, inmiddels is mijn auto gewassen en is aangeschoten Pim Leeuwen. Welkom in de uitzending.
2: Hallo.
1: Jij bent bezig met onderzoek naar het waterkwaliteit onder zonnepanelen als ze drijven in de binnenwater. Dus zeg ik dat goed?
2: Ja, klopt helemaal. Het is eigenlijk de meren in Nederland die we hebben. En wat het doet met de ecologische kwaliteit van het water, maar ook de chemische kwaliteit van het water. Want we hebben dus in Nederland samen met de Europese Unie hebben we wetten gemaakt. Dat noem je de kaderrichtlijn water. En de chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water hebben afgesproken dat die niet verder naar beneden mogen. Nu zijn er in Nederland ongeveer 30 drijvende zonneparken op meren. En er zijn er 6 die ongeveer gepland worden. En de vraag is heel erg van, ja, wat doet dat nou met die chemische waterkwaliteit en die biologische waterkwaliteit? Want dat weten we eigenlijk niet. En er is ook geen beleid omheen dat gemeentes kunnen zeggen, nou, hè, als je dat zo'n park wil bouwen, dan moet je die mitigerende maatregelen nemen. Dus we weten er eigenlijk heel weinig van af. En eigenlijk is mijn taak nou om te gaan onderzoeken van, wat gebeurt er nou vooral met die ecologie van het water, ja, als je dus een park oplegt?
1: Betekent dat jij met een duikerspak aan onder die zonnepanelen gaat zwemmen om te kijken wat je het aantreft? Of
2: nou ja,
1: te simpel?
2: Dat is dus een beetje de moeilijkheid van dit onderzoek, omdat dus verzekeringsmaatschappijen die parken verzekeren vinden het niet leuk als je daar onderzoek gaat doen.
1: Ja.
2: Dus je moet roeien met de riemen die je hebt. Dus we hebben wel sommige parken waar we toegang tot hebben en inderdaad met duikpakken in het water staan en met schepnetjes gaan kijken wat er in het water zit. Maar wat we ook vooral doen is kijken met onderwatergeluid, wat voor dieren er zitten, environmental DNA. Dus dat is eigenlijk dat je een monster neemt uit het water en daar lees je dan het DNA uit en dan kan je zien welke soorten in het water zitten. En tegenwoordig doen we ook remote sensing en dat is eigenlijk met satellietbeelden en drones kijken hoe zie je de water, wat is de waterkwaliteit.
3: Jij meldde dat er al 30 van dergelijke parken zijn. Hoe lang bestaan die 30 parken al?
2: Niet zo heel lang, dus een aantal jaar. En het is nu, op dit moment wordt er ook een stop ingezet eigenlijk. Omdat er dus geen beleid op tafel ligt om te zeggen, nou ja, hier kan het wel en daar kan het niet. Wat we voornamelijk zien is dat ze op van die meren liggen waar zand gewonnen wordt. Dus er wordt zand gewonnen, dus dan denken ze, nou, daar zit niet zoveel. Dus dan regent dat vol en dan gooi je er gewoon een park op. Want er zit toch geen ecologische waarde in.
3: Nee, dat bedoel ik. Nee, ja. Maar vandaar mijn vraag, omdat het wordt nu onderzocht.
2: Ja.
3: Van wat voor wat het doet. Maar dan heb ik zoiets van, als die 30 parken al een aantal jaren bestaan, had dat misschien wel eerder moeten gebeuren.
2: Dat had inderdaad eerder, maar dat is achteraf altijd natuurlijk het geval.
3: Eens.
1: Kunstmatige meren, want daar praat je over. Dat is ooit afgegraven. Reewijkse Plassen is een perfect natuurgebied. Mm-hmm. Maar dat was ooit land, dus ook kunstmatig. Ja. Dus wanneer is iets kunstmatig en wanneer is iets natuurlijk?
2: Ja, dat heeft vooral te maken met hoe je er zelf naar kijkt en hoe de gemeente bijvoorbeeld naar kijkt, de provincie of zelfs de overheid. Kijk, de Reewijkse Plassen heeft al zo'n lange tijd, die bestaat al zo'n lange tijd en dat is een bijzonder ecosysteem, of tenminste zo hebben we het bestempeld. Dus dan is dat valt ook binnen Natura 2000 gebied bijvoorbeeld. Dus dat is beschermd door de Europese Unie.
1: Dat is voor jou een uitgangspunt en geen onderzoekspunt?
2: Dat is voor mij een uitgangspunt waar wij ons moeten houden aan wat we onderzoeken en waar we het niet onderzoeken.
1: Ja.
2: En bijvoorbeeld omdat we kijken van waar verwachten we nou dat die parken ook komen. Dus waar gaan we nou onderzoek doen aan welke watertype? Kijk bijvoorbeeld naar Natura 2000, die zijn zo beschermd. Daar verwachten we niet dat daar een zonnepark gaat komen.
1: Maar de IJsselmeer?
2: IJsselmeer, daar zijn we wel naar aan het kijken, ja. Want daar zijn ze wel degelijk. Ze hebben een aantal pilots lopen, maar die zijn we nu weer van tafel afgeveegd, weet ik. Dus dat gaat moeilijk, ook omdat we dus nu dit onderzoek aan het doen zijn. Dus ze zijn, wacht maar even tot de resultaten er überhaupt zijn.
1: Ja.
2: Voordat we iets gaan doen.
3: Geldt dat ook voor Park op Zee?
2: Park op Zee is een ander verhaal. Wij houden daar ons niet echt mee bezig. Wat we wel weten, is we hebben wel contact natuurlijk met mensen die Park op Zee maken. Het is lastiger omdat de zeeslag daar veel, veel heviger is. En die zoutaanslag die beschadigt die panelen veel, veel sneller. Dus ze zijn daar nog meer bezig van hoe gaan we de installatie goed doen. En op meren in Nederland is het relatief rustig meestal. Dus daar zien we al wel dat die zonneparken ja, goed kunnen liggen. En dat ze daar ook meer rendement hebben. Omdat die verdamping van dat water, die koelt die zonnepanelen weer.
1: Ja.
2: Dus dan werk je eigenlijk net iets meer stroom op dan als je net op land zou doen.
1: In China wordt er wel heel veel op zee gelegd, hè?
2: Ja, in China wel, ja.
1: Dus daar zijn ze dan veel verder dan in Nederland? Of
2: in China zijn ze oprecht wel een stukje verder dan dat we hier zijn. Dat zie je ook wel in de literatuur terug. Dat daar ook veel artikelen over geschreven worden. Moet ik ook wel zeggen dat dat misschien komt omdat ze iets minder nauw nemen met wat het daadwerkelijk doet voor de ecologie. Ik heb ook verschillende artikelen gelezen dat ze bijvoorbeeld, daar hebben ze van die speciale artificiële meren. Daar kweken ze vissen in. En dan doen ze daar een park overheen en dan doen ze daar zuurstof onderpompen om die vispopulatie maar goed te houden. Ja, de vraag is, wil je dat allemaal een soort van zo intens maken voor de bio-industrie?
1: In feite een dubbel gebruik je hebt.
2: Ja,
1: dat gebeurt wel meer hè, met planten en vissen die elkaar versterken qua grondstoffen. Maar daar zijn ze dus in Nederland niet zo ver mee.
2: Nee, nog niet.
1: Nee.
2: Je ziet inderdaad ook wel, omdat Nederland vooral dus die windparken heeft.
1: Ja.
2: Dus ze zijn vooral aan het kijken, ook, is daar de zeeslag? Is die minder tussen die windmolenparken? En daar staan toch wel windmolenparken waar schepen in principe niet mogen komen. Wat nu blijkt is dat zo'n windpark ook een artificieel rif maakt. Dus door dat harde substraat wat je introduceert, daar kunnen weer mosselen aan hechten en andere dieren. Dus je ziet nu dat ook een positief effect op de biodiversiteit kan hebben. Dus de vraag is, als je daar weer een park boven gaat leggen, wat doet dat dan weer? Want nu hebben we een soort van, we hebben nu een soort van excuus om die windmolenparken maar zoveel mogelijk te gaan bouwen. Want het is goedgekeurd voor biodiversiteit. De vraag is dat daadwerkelijk zo? Daar moet denk ik nog meer onderzoek naar gedaan worden. Maar de vraag is dan ook, als je zo'n park erboven legt, wat gebeurt er dan weer mee?
1: Ja, maar ik begreep van die windparken dat er eigenlijk een andere soort biodiversiteit ontstaat. Hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Iets wat we nog niet gezien hebben.
2: Ja, dat klopt.
1: Heet dat dan ook biodiversiteit in deze norm? En ik kijk ook even naar je buurman rechts.
2: Dat is een heel lastige vraag binnen biologie ook, want dat is waar ecologen een beetje een oneenigheid hebben. Wat is nou biodiversiteit? Wil je nou zo veel mogelijk soorten in een systeem, of wil je een systeem terug hebben wat er oorspronkelijk was?
1: Ja.
2: En hoe ver ga je dan terug?
1: Ja.
2: Dat is ook weer de vraag. Want vroeger, heel vroeger, waren er rotsen in de Noordzee waar dus die mossels en dat soort dingen aan konden vasthechten. Maar nu zie je al een hele lange tijd dat het eigenlijk een zandbodem is. Dus dan creëer je door die parken daar neer te zetten een heel ander ecosysteem inderdaad dan dat er daarvoor was. De vraag is, wat wil je? En wat willen mensen? Wat is nuttig voor mensen? Wat vinden mensen ook mooi om te zien? Daar zijn allemaal verschillende meningen over en uitspraken over.
1: Ja. Klopt dat?
0: Daar kan ik nog wel iets op aanvullen hoor. Biodiversiteit is aan zich natuurlijk, het gaat erom van hoeveel soorten plantjes en dieren heb je. En daar kan je heel moeilijk over doen. Je kan ook zeggen van nee, ik heb iemand dat laatst horen vertalen naar zo'n Jenga-torentje bouwen. Hè? Allemaal steentjes op elkaar, tot je boven bent. En dan stuk voor stuk die steentjes eruit halen. Dan gaat het begin heel goed, gebeurt er niks. En op een gegeven moment wordt de hele handel heel erg instabiel. Nou, dat geldt eigenlijk in die biodiversiteit ook. Zo'n ecosysteem is een labiel evenwicht. En hoe meer beestjes er zijn, hoe meer verschillende beestjes er zijn. Het gaat niet om het aantal beestjes, maar om het aantal verschillende beestjes. Dat helpt. En dan kan je een hele lange discussie aangaan van moet je dan, dat is natuurlijk net zo met Natura 2000, is ook gezegd van nou ik bevries het, dat. Maar het was natuurlijk in 1900 anders.
1: Ja.
0: Maar dat hoeft niet erg te zijn.
1: Dus het najagen van wat vroeger was versus van wat nu kan, blijft een splijtsvlam in deze discussie.
0: En het is een splijtsvlam, maar het kan ook verlammend gaan werken. Hè? Dat er dan op een gegeven moment niemand meer iets durft te doen. Want elk voordeel heeft zijn nadeel.
2: Zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat zie je bijvoorbeeld ook met de oogstvaarsplassen. Dat er hekkerunderen geïntroduceerd werden en die moesten bijgevoerd worden. Ja, de vraag is, wil je dat dan doen? En wil je die beheer zo intensief mogelijk houden? Dat is ook nog een vraag die er bovenop komt. Van, kan je zonder menselijk beheer zo'n systeem intact houden? En zo biodivers mogelijk. Dus en het ligt eraan. Kijk, als je heide neemt als voorbeeld. Heide is natuurlijk ook een systeem wat gecreëerd is doordat mensen daar hun schapen lieten grazen. En dan in de avond, 's nachts, hun schapen op stal. Dus dan onttrek je al die voedingsstoffen uit dat systeem. Maar dat is nu een heel mooi systeem geworden en heel biodivers. Ja, als je dat gewoon weer laat gaan, dan wordt dat eigenlijk weer een eikenbos. En zoals het was, dus een soort meer moeraslandschap. Ja, de vraag is, wil je dat?
0: Ja,
2: of
0: dat kan als gevolg hebben. Ik vind die hei wel een mooi voorbeeld. Als je daar niks aan doet, dan stikt het op een gegeven moment door die stikstofdepositie, die bemesting van de berkjes en dergelijke. Dan wordt het een monocultuur.
1: Ja.
0: En dat is dezelfde monocultuur die je natuurlijk ook in je grasveldje ziet, wat je elke week maait, of de weilanden. Je krijgt een monocultuur die tot gevolg heeft dat die biodiversiteit echt inkakt.
1: Ja. En monocultuur is de dood in de pot.
0: Ja.
1: Ja. Dat, dat, ik bedoel, ik wil toch eventjes een overeenstemming zoeken. Ja. Dus dat, Nu doe je dat onderzoek niet uit hobby, maar uit een bepaalde gedrevenheid. Maar
2: ook wel uit hobby, maar...
1: Ja, maar waarvoor doe je dit onderzoek? Nee,
2: ik ben aangenomen bij het NIO, dat is het Nederlands Instituut voor Ecologie. Dus daar doen we onderzoek. Het is een koninklijk instituut.
1: Ja.
2: En ik doe daar mijn PhD-onderzoek. En daar ben ik ga promoveren aan de Universiteit Twente. Ik ben nu een jaar bezig en dan de komende 3 jaar gaan we nog verder onderzoeken. Maar wat we tot nu toe hebben gedaan, bij het NIO hebben we een opstelling, een laboratorium met artificiële meren, 12. En wat normaal een beetje de moeilijkheid is, is dat je meren heel moeilijk met elkaar kan vergelijken. Want er zit natuurlijk verschillende diepte, verschillende hoeveel voedingsstoffen er in het water zit. Nou, noem maar op. En met deze 12, met deze opstelling kan je eigenlijk goed met elkaar vergelijken. Wat gebeurt er nou als ik zo'n park introduceer? Dus je maakt eigenlijk een soort miniatuuropstelling van wat er daadwerkelijk zou gebeuren in echte meren. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben de helft met zonnepanelen bedekt. Ongeveer 50%. En de andere helft hebben we opengehouden. En daar hebben we dan macrofauna, dus aquatische insecten, slakjes, noem maar op. En ook nog kleine grutten hebben we erin gestopt. En dan kijken hoe ontwikkelt zich dat nou verschillend van als je daar een park boven legt en als je daar geen park boven legt. En wat we daar al hebben gezien, die resultaten zitten nog in de analyse, maar ik kan er wel een tipje van de sluier geven. Dat bijvoorbeeld zien we dat het zuurstofgehalte heel erg naar beneden zakt als je dus een paneel erop legt. En dat kan echt een groot probleem zijn, want als je 5 milligram zuurstof nemen we altijd als vuistregel. Als je daaronder komt, dan komt er al stress bij vissen. Als je bij 2 milligram komt, dan zie je al heel veel sterfte in verschillende dieren. En 3 milligram lager onder zonnepanelen is dus echt al een mega verschil. En je zou dus verwachten dat er ook van die events zijn dat je dus onder die 5 of zelfs onder die 2 kan komen. Dus dat is iets waar we nu al heel waakzaam voor zijn. Van nou, let daar op. En dat is... Natuurlijk, in deze opstelling hebben we geen wind, dus dat neem je niet mee. Maar het is al wel een eerste waarschuwing van, let alsjeblieft op met waar je die parken neerlegt en hoe groot je ze ook maakt dan. Want dit was pas 50%. En we hebben wel parken gezien dat het 80% is. Dus dan vraag je je af, wat doet dat dan?
1: Ja.
4: Toch een scoop te pakken.
1: Jazeker.
5: Dit is wel een scoop, hè? Dit is wel een eerste.
1: Ja. Ik ga nog even verder. Ja. Half doorlatende zonnepanelen. Mm-hmm. Is dat een oplossing?
2: Ja, u bedoelt licht doorlatend of hoog doorlatend?
1: Ja, beide. Die worden wel gebruikt voor kwetsbaar fruit.
2: Ja, dan, ja. Dus dat is dat kan een oplossing bieden, omdat je dan natuurlijk wat... Het moeilijke daaraan is dat je dan in de knoop komt met de ontwikkelaars. Want half doorlatende zonnepanelen leveren natuurlijk wel iets minder elektriciteit op dan de normale bifacial zonnepanelen.
1: Maar als het land vol zit, dan hebben ze alleen nog maar keuze voor de zee, voor het water.
2: Dat klopt. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat is dan een mitigatie die je moet nemen.
1: Ja.
2: Het is daadwerkelijk wel zo dat je dan inderdaad meer, vooral voor de fytoplankton, zoals ze dat noemen, dus eigenlijk de plankton die ook aan fotosynthese doet, die heeft daar natuurlijk wel veel meer aan. Want die competitie die gaande is eigenlijk met het licht die de zonnepanelen opvangen, normaal gesproken, die krijgen zijn dan weer om een fotosynthese te doen en ook meer zuurstof te creëren en meer complexere ecosystemen te vormen. En dat is dan weer goed inderdaad waar we het net over hadden, dat je eigenlijk meer verschillende soorten hebt die elkaars functies in een ecosysteem kunnen opvangen.
5: Maar heb je dit dan in je labopstellingen wel ook al meegenomen? Dus je hebt hier echt de oldschool panelen.
2: We hebben nu de oldschool panelen hebben gebruikt. En dan komende zomer, dus dat is al bijna, gaan we ook echt op plekken waar zonnepanelen liggen, gaan we meten. En daar zullen ook verschillende opstellingen met bijvoorbeeld verschillende ruimtes tussen de zonnepanelen. Dus dan komt er natuurlijk ook licht tussendoor. Tussen die ruimtes die overgelaten zijn. Dus dan gaan we allemaal kijken van wat doet dat nou daadwerkelijk echt in verschillende meren.
0: Ik heb dan wel even een vraag over Wim, die meldt net ook van ja, als Nederland vol ligt met zonnepanelen, dan moet je het water wel op. Maar in Nederland, de daken liggen toch nog lang niet vol. Dus ik vind het wel jammer hè, dat we al dit soort bedreigende dingen, dat we daar al voor kiezen. Terwijl al die dozen langs de oude snelweg waar distributiecentra in zitten, nog plenty ruimte ligt. Mm-hmm. Waar je zonder al te veel ecologische effecten die dingen op kan leggen.
1: Eventjes dicht bij huis in Gouda. De energiecoöperatie is naastig op zoek naar blote daken. En dat is gewoon daken waar nog geen panelen op liggen. En daar kom je soms ontzettend moeilijke situaties tegen om dat van elkaar te krijgen.
5: Ja, ik denk hier in aanvulling ook nog wel dat we hebben het servicepunt energietransitie voor bedrijfsleven in Midden-Holland. Die ook naar die daken aan het jagen is, zeg maar. Ja. Dus we werken gezamenlijk aan dezelfde problematiek. Ik ben het helemaal met je eens dat er zijn nog veel te veel blote daken en er is nog veel te veel oppervlak wat nog benut kan worden. Tegelijkertijd kom je daar inderdaad tegen allerhande soms ook drogredenen aan waarom het dan niet zou passen. Ja, we moeten
0: ik snap dat het lastiger is.
5: Het is lastiger.
0: Maar daarom moet je het niet...
5: Je moet het niet nalaten.
0: Nalaten, precies.
1: Nee, ik vond het wel een leuke insteek dat je zegt van het water moet ook een kans kunnen krijgen om dat te onderzoeken. Dus dat is jouw verhaal.
2: Ja.
1: Daar ga je later nog mee verder, ook met, op zee en met windmolen.
2: Op zee gaan we niet mee verder. Wij doen dus dit traject van de komende 3 jaar is voor mij alleen meer. Dat is al, daar zijn al 32 verschillende... Ja, types van. Dus dat is al meer dan genoeg, denk ik.
4: Een leuke woordspeling.
2: Ja, meer dan genoeg. Nee, dus dat wordt mijn. En er zijn ook wel andere... We hebben dus contact met andere mensen die inderdaad ook op zee aan het werk zijn. En zelf heb ik dus gedurende mijn master heb ik dus gewerkt aan van die windmolenparken in zee. Dus daar weet ik ook wel wat van. Maar dat is op dit moment gaat het dus vooral om meer in Nederland en inland water.
1: Hou ons op de hoogte, want het is interessant. Want ik zie hier naast mij iemand zitten die dolgraag met een camera en een duikerspak aan dit onderzoek.
3: Nou, die camera klopt wel. Dat duikerspak kunnen we over praten, Wim.
1: Dat we nog eens een keer een televisie aan.
3: Mag ik nog één vraag stellen? Ja, want die zonnepaneelpark op het water, dat is natuurlijk een enorme groot complex.
2: Ja.
3: Ik neem aan, want we hebben het hier over de voordelen, maar er kleven toch ook wel wat nadelen aan. Mm-hmm. Als die zonnepanelen kapot gaan, wat doen ze dan in het water? Is daar over nagedacht?
2: Daar zijn we dus ook een beetje mee bezig. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken inderdaad van ook van bijvoorbeeld die drijvers die ze gebruiken. Die zijn natuurlijk allemaal van polymeren of plastic gemaakt. En we zien ook wel dat daar iets van chemisch materiaal af en toe van afkomt. Dus we zijn ook aan het meten inderdaad van wat doet dat en hoeveel komt er daadwerkelijk vanaf. En er is ook iemand in ons team bezig. Ons team heet Project Sparkles. En ons team heeft een life cycle assessment, noemen ze dat. Dus het hele leven van zo'n park. Hoeveel win je er nou daadwerkelijk op als je alles gaat maken en als je alles meet wat er kapot gaat? Hoeveel win je nou daadwerkelijk op aan... Ja, energie dat je maakt zonder CO2 uit te stoten.
1: Na afloop kunnen we dus beter berekenen en dankzij de meting om de afweging te maken.
2: Ja.
1: Dat is ongeveer de conclusie.
2: Ja, en mijn taak is alleen, voor dat gedeelte is alleen wat doet het met de biologische stand.
1: Je hebt een tweede taak om ons af en toe op de hoogte te houden.
2: Ja.
1: We gaan even een muziekje draaien.

0: legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouden Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Ja, dat is ook Corinne die alweer halverwege de uitzending altijd even gezellig langskomt. Wie ook langskomt is Thijs de Neven en hij heeft zijn column. En Thijs de Neven is namelijk betrokken bij de duurzaamheidsplatform Gouda. En heeft daar ook altijd zijn eigen mening over. Dus Thijs, ga je gang.
2: Ja, dankjewel Wim. Wij delen een microfoon. Ik weet niet of mensen dat deze keer kunnen zien, omdat we op een andere plek zitten. Maar we hebben even een herschakeling gemaakt. Maar ik ga gewoon weer even voorlezen. Dankjewel. Over AI, energie en dat kleine beetje ongemak. Een aantal weken geleden las ik in de krant een artikel over het energie- en waterverbruik dat het gebruik van AI, oftewel Artificial Intelligence, met zich meebrengt. Wat dit met koffie te maken heeft, want deze column gaat voor een deel ook over koffie, daar kom ik later nog even op. Het artikel dat ik las zette me aan het denken. Want terwijl ik een volgende column over duurzaamheid zat te schrijven, draaide er op de achtergrond een hele digitale infrastructuur mee. En die is allesbehalve onzichtbaar als het gaat om energie en water. Sterker nog, deze column heeft een voetafdruk. En daarmee draag ik dus ook een klein beetje bij aan de problematiek. Elke keer dat ik AI gebruik om een tekst aan te scherpen of een gedachte te ordenen, wordt er ergens ter wereld een server aangesproken. En dat kost elektriciteit. En om die server koel te houden, is water nodig. Hoeveel precies verschilt per berekening, maar het gaat al snel om een paar wattuur per interactie en een kleine hoeveelheid water. Opgeteld over meerdere bewerkingen kom je over voor één column grofweg uit op het energieverbruik van het zetten van, daar zijn ze, een paar kopjes koffie. En ergens tussen een halve en een hele liter water voor de koeling. Vandaar dus ook mijn vergelijking met koffie. Zie het als een meer tastbare omrekenfactor. Het verbruik is geen reden tot paniek misschien, maar het is ook zeker niet nul. En daar zit voor mij de crux. Want ik schrijf regelmatig over bewust omgaan met energie en grondstoffen, waarbij ik dus ook mijn aandeel heb in de uitputting van die bronnen door de tools die ik inzet. Geen opgeheven vingertje van een moraalridder, eerder wat standvastige inwendige druk als een lichte kuch in de spiegel. Tegelijkertijd helpt dezelfde technologie mij om sneller te werken, scherper te formuleren en als het goed is meer mensen te bereiken. Als dat ertoe leidt dat verduurzaming voor ondernemers net iets concreter en haalbaarder wordt, dan is dat ook wat waard. Maar misschien is de les wel dezelfde als bij alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Gebruik grondstoffen bewust. Niet elke zin hoeft door AI heen. Niet elke gedachte hoeft direct uitgewerkt. En misschien moet ik vooral niet eindeloos blijven fine-tunen. Al is het maar om mijn eigen koffievoorraad te beschermen. Want laten we eerlijk zijn, verduurzaming is belangrijk, maar zonder koffie wordt het ook niets. Dus wil je een keertje verder met me van gedachten wisselen, dan kom ik graag eens bij jou op de koffie.
1: En als je dan op de koffie komt, ga je dan met de fiets of met de auto?
2: Daar kon ik gelukkig even over nadenken, omdat die microfoon weer mijn kant op moest. Maar als je dichtbij woont, dan kom ik lekker op de fiets.
1: Nou, jullie weten waar Thijs woont en anders weten jullie het niet. Maar hij wil graag even langskomen. Dankjewel Thijs. Altijd een leuke insteek op die manier. Wij gaan verder naar biodiversiteit. En we hebben aangeschoven, u hoorde hem al, Rob Spit en Harry Clemens over de Week van de Biodiversiteit in Gouda. Met allerlei activiteiten. Want dat wordt nogal druk, geloof ik. Hè? Klopt dat?
3: Ja, het is de bedoeling dat het druk wordt. Hè? Ja. Dus we hopen dat er een hoop mensen op ons afkomen. 22 mei is de internationale dag van de biodiversiteit. Dat is geloof ik op VN-niveau ongeveer afgesproken. En daar hebben we dan een week omheen gebouwd die gisteren van start gegaan is hier in Gouda. Gisteren op het Heempad heeft de wethouder een natuurpad geopend. En er zijn allerlei dingetjes gedaan om de mens de natuur te laten beleven. Ja. Het thema deze week of deze keer is burgerwetenschap. Dus wat kan de burger nou zelf meedoen aan het zoeken, het wetenschappelijk onderbouwen van hoe het nou ervoor staat? Dus je kan deze week, dus gisteren begon dat, maar vanmiddag nog, je kan je op de stadsakkers terecht. Kun je onderzoek doen naar waterkwaliteit en naar hoeveelheden soorten beestjes. En daar hoef je helemaal geen bioloog voor te zijn. Tegenwoordig zijn er superhandige middelen. Een appje, een mooi woord, Obsidentify. Je maakt een fotootje. En hij zegt tegen je terug van, nou, dat is dit en dat plantje met die en die kans. Ja, ik zie Thijs al kijken, dat kost natuurlijk weer... Ik ben helemaal eens. Hè. En dat is wel weer grappig dat je daar dus bewust of onbewust onbekwaam bent. Hè. Je weet eigenlijk niet dat als je dat doet, dat je ergens in ver weg is dan een server aanspreekt. Maar dat gebeurt wel en ja... Wij praten het voor onszelf dan ook maar goed. Als je de mensen daarmee nieuwsgierig krijgt en bewust krijgt van... ja, ik zie hier iets gebeuren. Dus gisteren op het heenpad, ja, dat is best triest. Die waterkwaliteit daar is dermate slecht. Dat ja, hier haalt er geen beestje uit. Hè. Dat is
1: ook al liggen er geen panelen op.
3: Ook al liggen er geen panelen op.
1: Hè. Dus, Pim, je hebt nog meer te doen.
3: Pim, die hadden het al over die kaderrichtlijnen en welke waterkwaliteit we moeten halen. Nou, Nederland moet zich kapot schamen, want we halen het lang niet. En ik begreep gisteren of zo dat het weer wat uitgesteld is.
4: Eerst was het 2027, geloof ik, uit mijn hoofd. Maar ja, dat gaan we dus niet halen. En we zijn door de Europese Unie op onze vingers getikt. Maar we krijgen nu wel wat uitstel. Maar ja.
3: Dat zie je, je krijgt uitstel. En dat is vaak helaas zo van... ja, we halen het niet, dan gaan we de norm maar verlagen. Ja. Dan haal je die norm, ja. Dat is puur jammer natuurlijk, hè?
1: Maar goed, biodiversiteit is ook... je had het over nachtvlinders. Toen stelde ik de vraag... is een nachtvlinder gewoon een dagvlinder die vergeet is te slapen?
3: Ja, ik heb niet zoveel verstand van nachtvlinders. Maar het volk wat erop afkomt, hoort daar wel bij. Ja. Die zijn juist, die beginnen pas te leven om 11 uur 's avonds of zo. Ja. Als die zon ondergaat, dan gaan die op jacht. En ze lieten me twee boekjes zien. Twee boeken. Waar alleen maar één soort, de micro-nachtvlinders in staan. Het zijn er honderden, maar misschien wel duizenden.
1: Een complete eigen wetenschap.
3: En het was een beetje jammer. Gisteren was het natuurlijk, het is koud, relatief koud voor de tijd van het jaar. Dus we hadden gehoopt, je hangt daar witte lakens op en dan zet je lampen op. En dan komen die beestjes daar vanzelf op af. Nou, we hadden meer bezoekers dan nachtvlinders. We hebben uiteindelijk...
1: Dan noem je dat dan een succes of een...
3: Nee, ook dat is natuurlijk dat je realiseert dat de natuur onvoorspelbaar is. En dat je dat ook... Ja, het is aan het weer. En als het een mooie zomeravond was geweest... Nou, dan moet je de deuren dicht houden, want anders heb je alles binnen zitten. Ja. En nu hadden we de deuren wijd openstaan. Nou, de helft één zal binnen, hebben we gezien. Ja. Maar de grap is natuurlijk wel met die burgerwetenschap... dat mensen zelf het kunnen zien. En vooral als er kinderen bij zijn. Die zijn echt serieus razend enthousiast. Dat is heel leuk.
1: Ja, nee, ik heb ze wel vaker gezien... dat er gewoon water geschept wordt uit een sloot.
3: Ja.
1: En te zien van wat er van beestjes allemaal in zitten.
3: Ja.
1: Dat heb ik ook een keer zelf gedaan aan de Noordzee. Dat is vergelijkbaar. Daar zit er in een liter water heel veel leven in.
3: Ja.
1: Wat je normaal niet door hebt.
3: Ja. En dat is natuurlijk voor kinderen heel erg leuk. Hè? Als je zo'n schep doet en je ziet dat dan gelijk. Ja. En ja, voor de wetenschapper is zo'n andere sloot waar je zo'n schep doet en er zit niks in. Nou, dat is ook een uitkomst. Ja. Maar het is wat teleurstellend als je enthousiast iets wil zien en er komt niks.
1: Ja, ja.
3: Vanmiddag op de stadzakkers doen ze ook zo'n wateronderzoek. En ergens in deze week, ik weet niet uit mijn hoofd, 's avonds, elke avond is er wel ergens iets. Maar wordt er ook een slootjesonderzoek gedaan om te kijken van nou, hoe staat het hier nou bij?
1: Ja, als we alles wat op de agenda staat deze week moeten benoemen hier, dan zijn we om 1 uur klaar. Ga vooral kijken op de website van...
3: Maakt niet uit, zoek naar biodiversiteit Gouda. Je komt op, we doen dit met een stuk of 6 verschillende natuurverenigingen. En de gemeente, iedereen heeft het op zijn site staan. Er wordt erg veel aandacht aan gegeven. Ja. Dus alleen dat is een beetje mijn teleurstelling. De mensen die komen hebben al iets eigenlijk wel met natuur. Dus je wil eigenlijk die mensen hebben. Hier op de markt moet je eigenlijk met een lasso staan en ze van de fiets aftrekken. En kom eens meekijken.
5: Dat is ook dat vraag ik me ook af van hoe ver is men dat bewust? Hoe groot is die bewustzijn onder de bevolking van... dat het allemaal belangrijk is en dat we dat aan gedaan moet worden.
3: Ja, ik vraag me dat dus af.
5: Ik denk dat die bewustzijn heel klein is.
3: Het bewustzijn dat er iets niet goed gaat, dat is heel hoog. Hè? Dat is onderzocht. Ik geloof 80% of zo van de mensen we zien ook wel dat het is wel grote droge periodes en veel heel nat af en toe. En een aantal beestjes. Maar ook wel lekker makkelijk. Hè? Niet meer zoveel muggen op mijn auto. Dat hoor je ook wel. Maar er slaat een soort verlamming toe. Hè? Van ja, maar wat kan ik daar nou aan doen? Hè? Dat zijn toch de Tata Steel en die jongens die er wat mee doen. Dus
5: ik denk ook dat het is wat kan ik eraan doen en wat wil ik eraan doen.
3: Ja,
5: dat dus laatste,
3: volgende maand, hè, daar weet Harry ook alles van, daar hebben we goudasfalt en daar hebben we een doelplein waar we eigenlijk per club, en ik zit daar voor de groen bij, een soort bingo kaart hebben. Welke dingen kan je nou allemaal zelf doen? Hè? Dus kijk eens naar je tuin, dan kan je een paar tegels uitwippen, je kan er gatten in je schutting zagen waar de egel doorheen kan. Handen vol van dat soort tips die je vandaag en anders morgen al kan doen. En die verlamming die er bij mensen is, van ja,
1: die hoeft dus niet.
3: Een druppeltje op de gloeiende plaat.
5: Dus nu is het de kunst om die mensen op goudasfalt te krijgen.
6: Dat is Gouda Maakt Toekomst, hè, op 14 juni, zondag 14 juni op goudasfalt. Dat is een groot duurzaamheidsfestival.
1: Wordt het net zo
6: daar
1: gezellig?
6: Daar hebben we een apart, zeg maar, een apart doelplein. En daar wordt rondom 5 thema's worden zeg maar allemaal kleine stapjes belicht besproken. Dus op het thema groen, op het thema voedsel, op het thema vertrade, armoede wereldwijd. En op het thema energie en op het thema klimaat. Het zijn allemaal heel praktische tips en dat kan ik ook doen. Kleine stapjes.
1: Wordt het net zo gezellig als vorig jaar? Want dat was een groot succes toen. Hè?
6: Ja, zeker. Het is dus de vierde keer. Hè? Dus het is ontstaan ooit door in het kader van Gouda 750 jaar. Ja. En toen is dat voor het eerst gehouden in 2022. En dankzij het succes wordt het zeg maar herhaald en uitgebreid. En dit jaar is het dus op 14 juni.
1: Ja. Is dat ook gelijk de reden dat je andere mensen kunt betrekken in de problematiek zoals jullie die zien over biodiversiteit en zo?
3: Ja, andere mensen betrekken. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen het besef geven, het bewustzijn geven dat ze wel degelijk zelf er wat aan kunnen doen.
1: Ja.
3: Want ja, achterover, ja jongens, het gebeurt. Je ziet wel, hè, want soms keert er wal het schip. Mensen gaan nu toch al, hè, als je over klimaatverandering praat, van Spanje, het is wel erg heet winters of zomers. En overstromingen hier en dingen daar. Dus iedereen ziet wel dat er iets mis is.
1: Ik wil toch nog even reageren op die dode beestjes op de voorruit van de auto.
3: Ja.
1: De jongere generatie kent dat niet meer, hè?
3: Nee.
1: Het was zo, 30 jaar geleden, als je 100 kilometer reed, dan was de ruit bezaaid met dode beestjes. Ja. Tegenwoordig niet meer.
3: Nee, als je vroeger door de polder reed, dan moest je aan het eind van de rit de boel schoonmaken.
5: Ik durf het nog op de fiets, als het een beetje mooi weer was en je zat op de racefiets, dan moest je niet gapen, moest je vooral je mond dicht houden. Want anders had je mond vol vliegen en muggen. Maar je merkt daar eigenlijk steeds minder van.
3: Nee, en dan beseft niet iedereen dat de zwaluwen, noem ze maar even op, beestjes die daarvan leven. Ja, je neemt een blokje weg uit die Jenga-toren en op een gegeven moment start het in.
2: Ja. Nou, ik moet nu voor het fietsen inderdaad ook altijd meer proviant meenemen. Want anders was het gewoon mond open en gaan. En ik snap nu ook waarom Wim zijn auto niet was. Omdat dat niet meer minder nodig is. Hè?
1: Ja, precies. Heerlijk, hè?
5: Ja, precies.
1: Als de bruggetjes ingekopt worden. Goed, het is een samenwerking van de KNNV, IVN, tuinambassadeurs, Veld, Stadsakker Gouda, Buurtgroen Gouda en Heemtuin Goudse Hout en de gemeente Gouda.
3: Ja.
1: Dat is nogal een coalitie, hè?
3: Ja, mooi, hè?
1: Ja, geweldig.
3: Ja. Ik zit er nog niet zo heel lang bij, ik zit bij IVN. Maar het eerste wat mij verbaasde met dat er zoveel van die natuurverenigingen waren. Ja. En hoe kan dat niet wat slimmer? Kunnen we niet wat meer samenwerken? Ja. Nou, iedereen heeft al iets andere insteek.
1: Ja.
3: Maar bij deze week gaat het dus geweldig. Hè?
1: Ja.
3: Dat is ook eigenlijk het verhaal waar we dat platform Duurzaam Gouda hebben. Van kunnen we samen meer betekenen? Is de synergie, is dat dan groter dan zonder delen?
1: Ja.
3: En dat is hier dus prima gelukt. Dus als je maar op tijd start en elkaar tijdsloten geeft van organiseer jij dan daar en organiseer jij dan daar. Nou, dan heeft ieder zijn eigen club om dat te regelen. En kan je met betrekkelijk weinig moeite een leuke week in elkaar schroeven.
1: Ja.
3: Waar alleen de mensen nog wel moeten komen.
1: Nou ja, als je een biertap opent, dan komt er toch wel een bepaalde hoeveelheid mensen op.
3: Ja,
1: dus ook dat is dan de 14 juni. Ja. Mooi. We komen straks nog eventjes met de specifieke oproepen. We gaan nog toch even een klein muziekje draaien. En dan hebben we nog een paar nieuwtjes. Subject.

0: We moeten Thijs hier van de dansvloer halen en weer aan tafel gaan zitten. Dus dankjewel. Hij vond het wel een leuk muziekje. Nog wat nieuws van de energiecoöperatie. Je kunt nog meedoen met twee projecten voor panelen op de kerk aan de Lekkenburg en bij de sportvereniging Petank. Het eerste is nu operationeel, die levert nu stroom op. De tweede wordt deze week aangelegd. En er is nog een beetje ruimte in de financiering. Dus doe gezellig mee, goed rendement, goed doel. Dus op 18 juni is de bijeenkomst van het VVE-loket over verduurzaming en wat de gemeente hierin kan betekenen. Dus heb je te maken met een VVE, wil je verduurzamen, daar zijn de plekken om de vragen over te stellen. En een ander leuk nieuwtje, op Goud Asfalt staat naast een collectieve batterij of zonnepanelen die boven die middelste ruimte zit, sinds kort ook een batterijopslag van 235 kilowattuur. Dat zijn best een behoorlijke. Hiermee is eigenlijk een energiehub ontstaan die ook in de industriegebieden in Gouda van belang zijn. Ik denk dat dat ook wel een leuk leermoment is. En ook de financiering hier is door Goudenaren gedaan. Die hebben hier obligaties voor getekend. En het werkt zo dat Goud Asfalt maar één energieaansluiting heeft. En zelf een tussenmeting heeft van alle organisaties die daar zitten. Samen met de zonnepanelen en deze accu hebben ze gewoon een eigen energiehub gemaakt. Ik denk dat we binnenkort daar met DPG nog een keer een bezoek aan gaan afleggen.
1: Zeker?
0: Zeker, ja. Nee, ik overval jou ermee volgens mij.
1: Ja, maar ik baal het gewoon.
0: Ja, goed. Een leuk artikel van de Internationale Energieagentschap. Die zeggen eigenlijk van ooit leefden we in de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd. En volgens hun zijn we nu het elektriciteitsnetwerk tijdperk ingegaan. En met name 2025 gilden ze als voorbeeld. Er zijn enorme groeischijfers van 10 tot soms 50% uitbreiding van zonnepanelen, windmolens, accu's enzovoort enzovoorts. Dat zijn enorme aantallen, die groeiaantallen, ten opzichte van 2024. En een van de dingen is 50% zonnepanelen in Spanje. Dat bost behoorlijk aan, moet ik zeggen. En

0: delen van de wereld waar de mensen überhaupt nog geen toegang hebben tot energie, behalve dan op brandhout om op te koken of iets dergelijks. Dus veel van die wereldwijde toename zit ook in Azië en Afrika, waar gewoon daarvoor gewoon geen elektriciteit was. Hè? Dus bijvoorbeeld in Pakistan is die behoort ook tot de topgroeiers.
1: Ja.
0: Maar daar komt er dus in de plaats van hout of geen energie.
1: Ja, en in Afrika ook heel veel. Maar goed, daarin spreekt jouw internationale ervaring. Dat je ook op landen buiten Nederland let.
0: Ja.
1: Want die hebben nogal een inhaalslag te maken ook.
0: Ja, precies. Dus ik zeg wel eens, de energietransitie in Afrika, dat gaat om van brandhout, een houtskool, naar elektriciteit.
1: Ja.
0: Dus en daar gaat het heel hard met de zonnepanelen. En dat is maar goed ook.
1: Ik hoorde van een project in Marokko, in de woestijn, dat de zonnepanelen werden gelegd van een paar honderd hectare groot.
0: Ja.
1: Dat post behoorlijk aan.
0: Ja, maar goed, in Afrika, Sub-Sahara Afrika, gaat het meestal ook om gewoon een zonnepaneel op je dak.
1: Gewoon één of twee voor minimaal gebruik, maar wel van brandhout af. Dus, dat zijn de kleine dingen die uiteindelijk
0: om te koken, zeg maar, dat is het grootste aandeel in de energiegebruik.
1: Ja. Dus uiteindelijk komt daar heel veel meer reductie van CO2 in.
0: Vergeleken met die brandhout waar bomen voor gekapt worden.
1: Ja. Mooi, dankjewel voor die aanvulling. Dat is, maar dat is ook wel wat zij aangeven, dat het dus wereldwijd heel veel is.
0: Ja.
1: En dit zijn de mooie voorbeelden. Iets over bijen. Er zijn heel veel bijen, dat zijn die vliegbeestjes. Goed. Op 22 mei is er een lezing over bijen in Nederland. En dat is in de Huis van de Stad, in de burgemeester Jamesplein, nummer 1. Om kwart over zeven is de inloop. En je moet even aanmelden via duurzaammetgouden.nl. Dit is ook een onderdeel weer van die Week van de Biodiversiteit, zoals er nog wel heel veel meer zijn. Dus daar is van harte aanbevolen. Dan heb ik nog een andere oproep. 2 jaar geleden hebben we ook in Gouda een klimaatexamen gehad. In de klas. Vol met mensen die zaten te zwoegen op wat is nou klimaat en wat moet je ermee doen. Alleen dit jaar zie ik dat er in Gouda geen enkele organisatie zich voor hard maakt. Dus jongens, doe je best en ga eens wat organiseren. Ook voor de Goudse bevolking. Dat ze mee kunnen doen aan de klimaatexamen. In Delft zag ik iets van 5, 6 locaties. Gouda is hopeloos achter. Dus daar wil ik toch wel even een oproep voor doen. Ja? Ik zie jou opspringen.
0: Ja, helaas hebben we dat niet opgepakt dit jaar. Jammer.
1: Ja, ja,
0: maar misschien kan het nog. Maar
1: het kan nog steeds, ja.
0: Oh, okay.
1: Ja, nee, dat. Mooi. Een klein muziekje en dan gaan we straks afsluiten. Of heb jij nog onderwerpen?
2: Ik heb geen onderwerpen, nee.
1: Dan, ik heb er nog eentje, sorry. Een opmerking van Yvonne Metaal vanuit de gemeente. Er is een nieuwe subsidie voor verduurzamen van je huis. Ook voor mensen met een kleinere inkomen. Zelfs ook voor de doe-het-zelfers. Is van 1500 tot 3000 euro beschikbaar als je wilt verduurzamen. Maakgoudenduurzaam.nl, daar staan alle details in. We hadden graag even de telefoon gehad, maar dat gaat helaas niet lukken. Dus we gaan daar even een klein muziekje.

0: No woman, no cry. Maar ja, de klok die houdt ook niet. Dus we moeten een beetje afsluiten. Rob, wat is er allemaal te doen in de Week van de Biodiversiteit?
1: Ja, een heleboel. Het is ver om het allemaal nu op te noemen. Gisteren zijn we begonnen. Vandaag op de Stadzakkers kan je terecht. Dus op het Grove Wellenpad. Waar allerlei wateronderzoeken wordt gedaan. Waar je als bezoeker dus zelf onderzoek kan doen. De rest van de week, elke avond is er wel wat. En de laatste zaterdag is er een fietstocht langs tuinen. Om te kijken van hoe gaat het nou met de bijen.
0: Ja.
1: Op internet kan je alle details verder zo vinden.
0: Het is wel een hele leuke combinatie van organisaties in een groot programma. Dus ik wens jullie heel veel succes ermee.
1: Dank je wel.
0: Hetzelfde succes voor jou, Pim. Ik hoop dat je wereldberoemd wordt met jouw onderzoeken.
2: Nou ja, heel erg bedankt.
0: Thijs, ook bedankt voor jouw inbreng en om mij af en toe een hak te zetten. Dat wordt ook wel gewaardeerd, dankjewel. Harry, ook jij bedankt. We gaan afsluiten.
3: Ja, dit was Gewoon Groen. Deze uitzending wordt herhaald op maandag en zaterdagochtend om 7 uur. En vanavond nog om 10 uur. Terugluisteren. Selecteer Gouwestad Duurzaam op uw eigen podcast aanbieder vanaf morgenochtend of via de website gouwestad.nl. U kunt ons verder nog volgen via Blue Sky @gewoongroen. Benaderen graag via redactie @gouwestad.nl. Dank voor het luisteren. Tot de volgende uitzending op Vaderdag 21 juni. Geniet nu van de hits uit de jaren 60 tot en met 2000. Gepresenteerd door Sjaak Zekeris.
0: En dat Vaderdag moesten we van Thijs noemen op een of andere manier. Ja, dat kan er ook niets aan doen.
3: We pakken hem even terug.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.

Nee, luisteraars. We zijn begonnen met de Gold Oldies Revival. Een plaatje uit 1978. En hij kwam op nummertje 13. 8 weken in de top 40. Stevie Nicks doet mee met Kenny Loggins. Blijft een heel lekker plaatje. Whenever I Call You Friend. En ja, we zijn begonnen weer met een lekker uurtje. Remco Bologna dus achter de knoppen. En we gaan van 1978 gaan we door naar de 60 jaren. Een nummertje wat in 1965 op nummertje 24 stond. Wie kent deze niet? Ja, een lekker hemmetorgeltje. Kabbelend, maar ja.

0: Ja, luisteraars, een van de grootste bands die we hebben of hebben gehad. Want hebben kan ik zeggen, want ze zijn weer terug. Dit jaar een tour, weer een reunietour, de tweede kan je zeggen. Van de Fatal Flowers, Amsterdamse gitaarband. Melodieuze gitaarband, prachtige band, vind ik. Want ze hebben goede muziek gemaakt. Mick Ronson heeft zich er tegenaan bemoeid. Nou, dat is niet de kleinste producer natuurlijk. En ook de man die met Pink Floyd heeft geproduceerd. Die is ook met ze bezig geweest. En ze zijn dus weer terug. Goede band met goede leden erin. Johnny D is back. Goede plaat trouwens. En Pleasure Ground wil ik ook wel even noemen. Dat is ook een goed album. Dit stond op hun tweede album. Dat heb ik ook zelf in huis. Eerste album ook. En die mogen er ook zijn. Want toen maakten ze een beetje die 60s en die psychedelische 60s, begin 70s pop. En die mag ik erg graag horen. Die periode van de Fatal Flowers dus. 1987 was dit dus. Nummertje 36 maar. 3 weken. Daarvoor dus. Ik vertelde al iets over Georgie Feynman. Ja, die heeft ook nog gewerkt met Van the Man Morrison bijvoorbeeld. En nu gaan we naar het eerste vaste onderdeel van de Golden Oldies Revival.
1: Million Seller. Yeah.
0: We gaan naar 1963 en net is de Anthology 4 uitgekomen. Tenminste alweer een paar maanden terug hoor. Het is al een tijdje, al langer trouwens, zeg ik. Half jaar denk ik. De Beatles Take 2 staat nu op de Anthology 4 van I Saw Her Standing There uit 1963. En daarna van het album Holland van de Beach Boys toen ze hier lekker in Holland verkeerden. In Baanbrugge een prachtige studio, een quadrofonische studio bouwden. En daar ook prachtige muziek opnamen. California Saga gaan we naar luisteren. En dat is door Al Jardine geschreven. Goed, de Beatles en de Beach Boys in vorm, kunnen we zeggen. Uit 1963. En California Saga is uit 1971.
2: Oké, okay, go on.
3: Take 2.
2: I got 1, 2, 3, 4.

Ja, dat waren de Beach Boys, luisteraars. En zo hebben we de Beatles en de Beach Boys weer gehad in de Golden Oldies Revival. Als ik achter de microfoon moest zitten. En de andere zondagen, dan hebben we last van Ton Bos en Paul Reilersdam. En ik mag er de eerste en de derde zondag zitten, luisteraars. We gaan naar de lange. Dat is het onderdeel van de lange plaat. Nieuw.

Ja, ik wil nog even iets rechtzetten trouwens. Ik had net over de Beach Boys gezegd dat de plaat het 71 kwam. Foutje, 73, dat moet het goede jaartal zijn. Wil ik hierbij even herstellen. We gaan naar de lange plaat en dan hebben we het over de Rolling Stones die ik uitgekozen heb. En de lange plaat, de lange uitvoering is de Harlem Shuffle. Is natuurlijk niet van de Stones zelf, maar van Bob en Earl. Al uit 1963, luisteraars. De Stones coverden deze plaat in 1983. Ik hoorde hem in een prachtige discotheek in Gran Canaria toen. Playa des Ingles, dat vergeet ik niet meer. Maar dit is een mooie lange uitvoering en ja, die swingt de pan uit. En dan gaan we lekker naar luisteren. Hier in de Golden Oldies, Revival.

Nummertje 5 kwam die luisteraars in 1986, deze van de Rolling Stones. En we gaan van 1986, we blijven even neer. 80 jaren luisteraars. En dat is best wel lekker, want u weet het. En jij weet het ook. Als we naar de Golden Oldies Revival luisteren hier op Gouwenstad Radio, dan hoor je plaat uit de 60s, 70s, 80s, 90s soms. En af en toe de Zero's. Wat minder. Maar de classics, die vliegen hier om de oren. Het is er ook eentje. En we noemen dit, en ik vind dat wel een mooi woord, een nederdisco klassieke luisteraars, de volgende. Die kwam in 1980 wel op nummertje 1. En ik blijf een lekker blaadje vinden van Spargo. De grootste hit van deze groep. En we gaan lekker naar luisteren.

Ja, heerlijk plaatje op Spargo, luisteraars. De zangeres, we hadden de zanger, dat moet ik eerst even zeggen, die Ellen Driessen heette die. Ellen Driessen. En ja, hij schreef eigenlijk alle hits. Het was echt een funky guy. En ja, de zangeres, dat wil ik ook nog even zeggen, Lillian Day Jackson. Een Engelse naam, een Nederlandse zangeres. En ja, zij helaas stierf vorig jaar. Ja, vrij jong in leeftijd al. Jammer. Dit was dus de best verkochte single van Spargo. En ze hebben er meer gehad. Hip Hop Hop is ook wel een lekkere trouwens. We gaan naar 1978. Want toen had je een Engelse groep. Ja, en dit plaatje integreerde mij altijd. Vooral door het intro. Heel lekker. En misschien vinden jullie dat ook wel. Je kent het wel uit 1978. Tell Me Your Plans, The Shirts.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie en samenstelling.

Ja, het nummer dat Brian Wilson eigenlijk iedere dag draaide, luisteraars. Moet je nagaan, van de Ronettes, dus deze uit 1964. En geschreven door Phil Spector, Jeff Berry en Eileen Greenwich. Geproduceerd uiteraard door Phil Spector. En nadat eerdere opnames van liedjes geproduceerd door Spector niet werden uitgegeven, ja, werd Be My Baby gelijk een knaller, een hele grote. En het antwoord van Brian Wilson met de Beach Boys, die kwam gelijk, bijna gelijk met het prachtige Don't Worry Baby van de Beach Boys uit datzelfde jaar, ook uit 1964, met bijna dezelfde akkoorden en een melodie die je eruit kan halen als je goed luistert. En ja, Wilson zei, ja, ik zei tegen Roger Goldmine, die de tekst, of Roger Christian, die de tekst schreef van het nummer, want hij schreef eigenlijk de melodie, dat het zo moest klinken. En het klonk ook zo en hij was er verschrikkelijk blij mee. Het was de B-kant trouwens van I Get Around, luisteraars. Dan zijn we helemaal bij. Over de Ronettes met Be My Baby en de Beach Boys met het prachtige, niet minder mooie. Dat was het. Don't Worry Baby, juist. We gaan naar de Kings uit 1964. We blijven gewoon in dat jaar. En daarna gaan we naar 1967, naar de Bystanders. Naar de nummer 98 of 89.6. Ook zo'n heerlijk nummer. Werd hier trouwens geen hit, ongelooflijk. De Kings wel natuurlijk met deze. En dat swingt nogal. Hallo, zijn we er? Natuurlijk.

Ja, veel schaamse luisteraars, de Bystanders. Ja, ze zijn, uit 1967 kwam dit plaatje ook. Ze zijn niet zo bekend, hebben niet zoveel hits gehad, maar wat een heerlijk zomers plaatje is dit. En natuurlijk hebben sommige mensen dit herkend. Ja, dit ken ik uit de film. Ja, natuurlijk, The Boat That Rocked, luisteraars. Geweldig, leuke film over zeezenders, de Engelse zeezenders wel te verstaan. Maar als je die film nog eens een keer kunt zien, ja, dat is echt voer van mensen die gek zijn van al die piratenzenders en denken van ja, waren ze er nog maar. Dan zie je een brok nostalgie met humor, want daar zijn die Engelsen goed in. We gaan naar 1971, toen kwam het album Saturate Before Using uit van Jackson Browne. David Crosby deed alle vocalen en dit is een hit geweest, een kleintje in Amerika. En de Jacksons hebben hem gecoverd. Ja, dat piano intro is schitterend. Jackson Browne.

Ja, 1991 was dit, luisteraars. Het album Achtung Baby, en dat namen ze op in Berlijn. En dat was net in die tijd, zeg maar. Tenminste, ik moet het goed zeggen. Het album kwam uit in 91 en toen ze gingen opnemen in 90. Dat was net in die tijd dat de muur viel. En dat er allerlei dingen aan de hand waren, uiteraard in Berlijn. En dat de laatste bussen naar Oost-Berlijn gingen. En dat maakte U2 allemaal mee. En ook dingen in de relatiesfeer. Die Edge, dat was natuurlijk, dat is natuurlijk de basgitarist. Zijn huwelijk ging naar de knoppen. En dat hadden ze allemaal verwerkt in, ja, wat men zegt. De fans zeggen dat Achtung Baby het beste album is. Ik vind het ook een goed album. Maar ik ben altijd nog het meest gek op Joshua Tree en Rattle and Hum. Goed, we gaan afsluiten. Ik bedank aan de overkant, uiteraard, Remco Bologne. Morgen weer een shake en we gaan eruit met The Beat Goes On uit 1967. En dat is een plaatje van Sonny & Cher. Ik zou zeggen, maak er wat moois van.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Gouwstad Proms. Deze aflevering staat geheel in het teken van Arnold de Boer, oftewel Zea, maar ook de frontman van de X. We begonnen deze uitzending dan ook met een nummer van de tweede plaat die Zea uitbracht. Today I Forgot to Complain, met het nummer Counting Backwards Leads to Explosions. Zea begon rond 1995 in Amsterdam als een viermansformatie. Later kwam er nog iemand bij en ging ze met z'n vijven door. Na drie demo's verscheen in 2000 hun eerste plaat Kowtow to an Idiot. En op 26 januari 2001 stonden ze in Sawat in Gouda, waar ik opnames van heb gemaakt, waar we zo naar gaan luisteren. De band bestond toen uit Arnold de Boer op zanggitaar, Remco Muurmans op toetsen, sampler en zang, Arjen van der Kerkhof op gitaar, Corina Kuiper op bas en Giel Verburg op drums. We gaan nu terug naar 26 januari 2001. De band Seedling had net opgetreden en toen kwam de band Zea op het podium. We beginnen met The Center, oké, hier is Zea.
1: Hallo, hallo, hallo, hallo. On y va la Zea. We gaan beginnen. The Center, oké, zo heet dit liedje.

0: tune.
1: Up.

0: nog 34 nummers. Of course it hurts.
1: It always does.
0: Maar dat duurt.

Merci bien. Ondanks alles.

verwacht. Best moeilijk allemaal. Rudy. Rudy.

No. You really? Het volgende nummer spelen we niet eigenlijk, vanwege de belastingen. Dus is nu het volgende nummer Gibson Theater.

0: Dank u wel.
1: Kinship is like glue.

0: Kinship is Ugly, die staat ook op de cd die wij verkopen. Koud en Toen Idiot. 25 gulden kun je bij ons gewoon kopen. En volgens mij heeft Seedling ook cd's te koop. En t-shirts hebben we ook nog. Ja, het kan niet op vandaag. Kiss Kiss, Kiss Kiss Revolution. Ah, die doen we voor de allereerste keer
1: live.

0: Kiss gives a revolution.
1: There you go.
0: Laatste liedje.

0: Mountain every minute.
1: Better.

0: Dankjewel voor vanavond.
1: Dankjewel.
0: Wij luisteren uit Amsterdam. Tot ziens. En ja.
2: Dat was Zea, opgenomen op 26 januari 2001 in Sawat in Gouda. Met achtereenvolgens The Centaur OK, Speaking Tune, Of Course It Hurts, It Always Does, Library of Jeans, They Grew Up Weird, It's a Difficult Life. Een klein fragment van The King of Carrot Flowers van de band Neutral Milk Hotel. Rudy, Give Some Theater, Kinship Is Like Glue, Kiss Kiss Revolution, A Mountain Every Minute. En een half jaar ongeveer nadat dit optreden was geweest, viel de band uit elkaar. Arjen, Corina en Michiel verlieten de band. Michiel is later opduiken in de band Pfaff. Maar Arnold en Remco besloten als duo door te gaan, nog steeds met toetsen, sampler, gitaar en zang. Ze zouden nog een aantal platen uitbrengen, totdat op een gegeven moment in 2008 Remco besloot zijn hart te volgen en zijn liefde na te jagen. Hij ging naar Sint-Petersburg in Rusland en woont er tot op de dag van vandaag. Arnold ging vervolgens in zijn eentje door met sampler, gitaar en zang en hij bracht nog diverse andere platen uit. Een aantal Engelstaligen, maar ook twee Friestaligen, zijn moedertaal. Op 14 januari 2022 stond hij in Going Underground met een akoestische set. Ik ga jullie de titels besparen, want die zijn allemaal in het Fries. Dus ik ga niet proberen mijn slechtste Fries die titels te doen. Maar het eerste nummer wat hij gaat spelen is Wits nog das de niet waar. Hier hoor je dus Arnold de Boer, oftewel Zea, live in Going Underground op 14 januari 2022.

hielden al niks net nada. De hoeders net de klauwen, want jokte wie er net. Wie is daar de neer wie? Neer te kraaien, neer te vien. Je auto zelfs geen fietsen. Want de weekend diek. Wie is naar de neer wie? Geen groen, geen loft, geen zinnen. Geen keld, geen koord, geen min. Niet wie smolt naar bevijzen. Want de weekend diek.

Was je wel een wargen? Je komt maar eens mensen tieten. Was je wel een wargen? Je komt maar eens mensen tieten.

Ik zil daar neer meer, sardest. Do sast wo gewoon, fieder, sast wo, libje.

Wat? Watter? Watter oer? Watter oer bleeuwt? Wat bleeuwt? Wat bleeuwt er? Wat bleeuwt er oer? Zij is net meer. Meer is ze net. Net minder is zij. Zij is net minder. Zij is oer. Zij is net meer. En we zullen neervieten dat we laken hebben. Laken hebben. En een soort. En dat zullen we neervieten. Want wat hebben we laken? En een soort, hè? En dat we neervieten zullen dat we zoveel laken hebben. En dat neervieten, godverdomme, wat hebben we laken? En net een neervieten dat we zoveel laken hebben. Omdat we te gerven. Dat we zoveel laken hebben dat we neervieten zullen.

meer. Ik wil enkel nog jere hoesto praast. Sjen hoesto lakst, witte hoesto stadig. Trot de kiemer dwaalst. Nee, ik vreeg je dat meer. Ik wil niet skaat wezen. Ik wil niet voetstap wezen. Ik wil niet azen wezen.

wat moeten we doen als we geen geld hebben? Dat betekent, wat moeten we doen als we geen geld hebben? En het is wel een beetje toepasselijk voor de muzikanten in deze tijd, denk ik.

En dat was Zeya live in Going Underground op 14 januari 2022. Ik ga toch een poging wagen in mijn slechtste Fries. Wist nog dat weer net wee, de door. Ken het by my way, oftewel nummer kietepa, een nummer van Jacques Brel. Borne, wat met wit waan als we je niet hebben? Weer waarom komen? Zicht en ik geen idee. En dat is allemaal live gespeeld op 14 januari 2022 in het programma Going Underground. Maar naast Zeya is Arnold de Boer ook nog zanger van de band The X. Nadat in 2009 de zanger Jos Kleij de band na 30 jaar verliet, werd in Arnold de Boer een nieuwe zanger gevonden. Op 12 november 2010 stonden ze in Sarat in Gouda. Dat optreden heb ik ook opgenomen en daar volgen nu een aantal nummers van. Hier is

We gaan eruit met een nummer dat Zea in 2003 opnam in het kader van een VPRO-actie om hits te coveren. Ze nam het nummer Kloks van de band Coldplay onder handen. En dat is in 2015 verschenen op een verzamelaar, de 70s

En dat is dus de Action Gala met Cold Weather Is Back, Double Order, Our Leaky Homes en Bicycle Illusion. Allemaal opgenomen op 12 november 2010 in Sawat in Gouda.

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Willem Pronk.
1: Hartelijk welkom bij dit uurtje klassiek met daarin opnames van het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder verschillende dirigenten. We beginnen met een opname uit november 2007. Yannick Nézet-Séguin dirigeert het derde deel uit Beethovens derde symfonie, de Eroica.

Jawel, het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin in het derde deel van de derde symfonie van Ludwig van Beethoven. Yannick was van 2008 tot 2018 chef-dirigent van het orkest. Naar de Amerikaan James Condon, die van 1983 tot 1991 chef-dirigent was. Van hem een opname uit 1984 met de pianisten François-René Duchâble en Jean-Philippe Collard in het tweede deel, het Larghetto, van Francis Poulenc's Concert voor twee piano's.

Opnames van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. We vervolgen met dirigent Edo de Waard, die in 2024 afscheid heeft genomen van het concertpodium. Hij was van 1968 tot 1979 verbonden aan het orkest. De eerste jaren naast eerste dirigent Jean Fournet, vanaf 1973 als chef. In september 1975 maakte hij een opname van aria's van Haydn, Rossini en Mozart met het sopraan Frederica von Stade, waaronder de aria Non so più uit Mozarts opera Le nozze di Figaro.

Frederica von Stade zong Non so più uit de Nozze di Figaro van Mozart. Begeleid door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Edu de Waard. Geoffrey Tate was van 1991 tot 1995 chef-dirigent. Een periode met wisselende resultaten en een moeizame relatie. Hij vertrok voortijdig. Tate heeft wel een paar prachtige cd-opnames nagelaten, waaronder de complete Midsummer Night's Dream van Mendelssohn. Hieruit de Nocturne.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, opgericht in 1918, ontwikkelde zich onder Eduard Philipsen tot een van de meest vooraanstaande Nederlandse orkesten. En met Jean Fournet, Edo de Waard en James Condon bouwde het in de jaren 70 en 80 verder aan zijn internationale bekendheid. De benoeming van Valery Gergiev in 1995 luidde een nieuwe bloedperiode in.

Je hoorde het scherzo uit de tweede symfonie van Alexander Borodin onder Valery Gergiev. Gastdirigent vanaf 1988, chefdirigent van 1995 tot 2008 en daarna langdurig gastdirigent. Op 24 februari 2022 begon de militaire invasie van Rusland in Oekraïne. Een paar dagen later besloten het bestuur en het orkest de samenwerking met Gergiev te beëindigen, omdat hij geen afstand wilde nemen van de inval in Oekraïne. Daarmee kwam een einde aan een intense samenwerking van tientallen jaren. Dat was in 2022. In februari 1990 maakte hij een mooie cd-opname met de bariton Dmitri Vorostovsky.

Dimitri Vorostovsky, in 1989 winnaar van de BBC Cardiff Singer of the World Competition, zong de aria Di Provenza il Mar uit Verdi's La Traviata. We gaan weer terug naar de dirigent Edo de Waard voor het bekende derde deel uit Saint-Saëns orgelsymfonie. Met achter het orgel Daniël Kortzen.

Dat waren de organist Daniël Kortzempa en het Rotterdams Philharmonisch onder Edo de Waard met het derde deel uit de orgelsymfonie van Saint-Saëns. Jean Vounet was van 68 tot 73 chef-dirigent. En ook hij heeft opnames gemaakt met het orkest. Waaronder het Requiem van Gabriel Fauré met Eddie Ameling en Bernard Kruysen. Uit dit Requiem het Pier Jesu, gezongen door Eddie Ameling.

Willy Ameling zong het Pie Jesu uit het Requiem van Fauré. Tot slot Lahav Shani, de huidige chef-dirigent die zondagmiddag 31 mei afscheid neemt en naar de Münchener Philharmonica gaat. Ook van hem een opname en dat wordt het derde deel van het vierde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Lahav is solist en dirigent tegelijk. En dat is ook de laatste muziek van dit uurtje klassiek met opnames van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Samenstelling en presentatie Willem Pronk en John Goedkoop zorgde weer voor de techniek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen de afritten Krooswijk en Delfshaven is de weg afgesloten. Omrijden doe je via de ringweg Rotterdam-Oost en Zuid, de A16 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Jam Sunday, uw wekelijkse portie jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling en presentatie Hans Sloter.

Ja, de gemiddelde jazzmuzikant is een alleskunde, hè? Zo simpel ligt dat. Deze man denk ik de afgelopen jaren best wel veel muziek gedraaid. Ja, de Italiaanse pianist, componist, bandleider Stefano Bolani. Nou, die brengt in eigen land, nou ja, dus Europees, toch altijd wel een plaat of twee uit per jaar. Nou, dit is de eerste, denk ik dan, van het loodje. Muziek bij een soundtrack die hij gecomponeerd heeft voor de Italiaanse film Il Dio dell'Amore. En als ik dan de thema song hoor, ja, dan vermoed ik altijd zo'n familiefilm met inderdaad een liefdesgeschiedenis erin. Maar ja, misschien komt het ook wel vanwege de titel Amore. We gaan weer alle kanten uit in deze nieuwe uitzending van Come Sunday. Ik dacht dat ik ongeveer al mijn platen van David Murray wel gedraaid had. Maar nee hoor, ik heb een aantal zakjes met LP's die nog nooit de naald gehaald hebben. En daar zat er nog eentje in. Jawel, David Murray, Chamber Jazz Quartet. The People's Choice featuring Hugh Reagan. Plaat uit 1988 met... Ja, natuurlijk David Murray zelf als de tenorsaxofonist en de basklarinetist. Hugh Reagan, die als special artist wordt aangevoerd. De trompetist en flugelhoornspeler. Abdul Wadud, cello en Fred Hopkins, contrabas. Ja, ik blijf het fascinerende muziek vinden. Ik hoop u ook. We gaan luisteren naar het stuk Cahill's Turn Around.

Een reizende ster in de jazzmuziek. Naysam Jalal heet zij. Ze woont in Frankrijk en heeft Syrische achtergrond, background. Syrisch bloed in zich. En dat laat ze ook heel duidelijk horen in haar muziek. Zij speelt dwarsfluit, de ney, dat is een Arabische fluit. En ze combineert dat met haar stem. Ze speelt, zingt, echt letterlijk. En dat is echt fantastisch. Ze heeft een kleine bezetting om zich heen. Met naast haarzelf ook nog een contrabassist, een cellist en een drummer die ook op de tabla speelt. Ja, geweldig. Nieuwe plaat uitgebracht. Landscapes of Eternity. En ik gaf haar 10 minuten vrijbaan met het stuk Tears in Delhi's Fog. Prachtige muzikante. Naysam Jalal, dus woonachtig in Frankrijk. En ja, daarvoor hoorde je een man die in het verleden al zijn sporen heeft getroffen. Ik zal nog even de plaat erbij pakken. En dat was David Murray met zijn Chamber Jazz Quartet. Bijna dezelfde bezetting als die Naysam Jalal met zich meedraagt. In dit geval dus David Murray op de tenor. En de basklarinet Hugh Reagan op trompet, flugelhoorn. En daarnaast dus een cellist en een contrabassist Abdul Wadud en Fred Hopkins. Je hoort het stuk Cahill's Turnaround. Geweldig. Er ligt nog een plaat op de draaitafel. In 1965 besloot Tio Massiro, onder andere ook beroemd vanwege zijn producerswerk voor Miles Davis, om voor het CBS-label een plaat op te nemen met één, volgens velen, een van de beste trombonisten uit het jazzcircuit aller tijden. En dan hebben we het over de West Coast trombonist Bob Brookmeyer. En die mocht met een aantal vrienden en een aanvullend orkestje erachter, mocht hij een plaat opnemen. Nou, die vrienden, dat waren niet de minste. Stan Getz, Herbie Hancock, Ron Carter, Gary Burton en Elvin Jones. U hoort het al wel. Dat waren leden onder andere ook van het tweede kwartet van Miles Davis, wat in 65 ook al opereerde. Luister naar muziek van deze plaat uit 65. Hier is Who Cares?

Ja, ja. En ook dit is jazz, lieve luisteraars. Prachtig. Caroline Davis uit Amerika. Geboren in 1981, saxofoniste, fluitiste, componiste en educator. En dat aan diverse universiteiten om daar muziekonderricht te geven. Gebruik maken van loops en van, je hoort het, haar muziek. De nieuwe plaat van haar heet Follows en dit stuk heet Flower Sway. Caroline Davis. En dit is niet alleen wat ze maakt. Misschien dat ik, als we nog tijd over hebben, nog een ander stukje laat horen van een plaat, van een track van deze plaat. Caroline Davis, een vernieuwer, een jonge vrouw die haar sporen verdient. En al bijvoorbeeld een aantal jaren geleden, in 2008, geloof ik. Nee, in 2018, sorry, aan de top van de Downbeat magazine stond. Als critics poll alto saxophone player. En in 2019 was zij composer in residence in de McDowell Colony. Dus nee, deze mevrouw pakt haar krachten mee. En ja, daarvoor Bob Brookmeyer, Who Cares. En je mocht ze allemaal even live beluisteren. Allemaal, stuk voor stuk. Herbie Hancock, Stan Getz. En ze gingen als gekken tekeer. Je hoorde ook echt het plezier van jazz maken in deze. En ik heb nog een hele wonderlijke plaat op de draaitafel liggen. Ja, we schuwen niks. Een tijdje geleden vond ik in Den Haag een plaat Nederlandse muziek. Amsterdamse Philharmonisch Orkest Anton Kersjes. Nou, Anton Kersjes is dood. Het Amsterdamse Philharmonisch Orkest bestaat ook al niet meer. Maar wat was nou het gegeven, en dat maakte het wel aardig, vind ik, is dat Anton Kersjes, die toch in zijn tijd een zeer geroemd dirigent was en educator, als we het woord nog maar een keer mogen gebruiken, heeft aan een irriteerde zich er een beetje aan dat bij de gemiddelde concerten er altijd werd geopend met een ouverture, dan komt het soloconcert en na de pauze een symfonie. En hij bespeurde dat Nederlandse muziek überhaupt nauwelijks meer werd gespeeld. Toen heeft hij gevraagd aan een aantal componisten om een stuk te componeren. Voor zeg maar als opening van een concert. Dus in plaats van de ouverture Le Nozze di Figaro, een stuk van bijvoorbeeld op deze plaat Robert Heppener. Nou, het waren behoorlijk wat componisten die dat wel een heel mooi idee vonden en een stuk gecomponeerd hebben. En dat is allemaal zo gebeurd om en bij 1978. Op deze plaat staan componisten, nou, Robert Heppener noemde ik al, Juliaan Andriessen, de broer van Louis, Leon Ortel, Geza Fried, Lex van Delden, Daan Manneke, Rob Dubois, Marius Vlothuis en David Porcelein. Ja, componisten die toen in hun tijd nog wel gespeeld werden. Verdrietig genoeg, ze worden nauwelijks meer gehoord. De ene die nog overblijft op deze plaat, ja, die wordt nog wel gehoord. En dan zeker in mijn programma Willem Breuker. Ook aan hem werd gevraagd om zeg maar een openingsstuk te componeren voor een concert als een symfonieorkest zou spelen. Nou, het wonderlijke is, Breuker was nou niet echt de man van het componeren voor een symfonieorkest. Het was meer de ensemblecultuur, maar in dit geval heeft hij het gedaan. In 1978 voltooide hij een compositie getiteld Export Vivaldi, opus 156. Luister naar het al niet meer bestaande Amsterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Anton Kersjes.

We mochten eerder in deze uitzending Ron Carter al horen op de bas. Bij de plaat van de trombonist. Ja, gosh, nou heb ik al een plaat opgestapeld. Bob Brookmeyer, natuurlijk. 1965, toen de jonge Ron nog speelde bij het kwartet van Miles Davis. De tweede beroemde kwartet. Ja, Ron Carter heeft natuurlijk een gigantische carrière achter zich. Is nu een oude man. En heeft een gospelplaat uitgebracht samen met Ricky Dillard. Ja, dat zegt ons in Nederland niet zoveel, maar in Amerika is dat een hele grote naam. Dat is echt een gospel icon, zoals Ron Carter een jazz legend is. Op de contrabas is deze Ricky Dillard een gospel icon. En die twee vonden elkaar, die kenden elkaar al. En de maestro, zoals die wordt genoemd door Dillard, Ron Carter dus, wilde eigenlijk een ode brengen aan zijn moeder Willie O. Carter. En dat ging dus gepaard met gospelmuziek. En dat leidde tot deze laatste plaat van Ron Carter, die de titel Sweet Sweet Spirit met zich meedraagt. Een prachtige, prachtige plaat. Wonderlijk. Heel vaak keerde Charlie Haden aan het eind van zijn leven keerde ook terug naar zijn jeugd. En dat was de country muziek die opeens centraal stond. En Ron Carter, na zijn zo grote carrière, komt dan terecht bij de gospel. Prachtige plaat. Als je van goede gospel houdt, is dit een stinkende aanrader. Sweet Sweet Spirit heet die plaat. En daarvoor Willem Breuker met het Amsterdams Philharmonisch Orkest. Ook uniek, dat zul je ook niet elke dag horen. En wij gaan er langzamerhand uit met ook muziek die je ook niet elke dag hoort. Alhoewel, veel mensen hebben de plaat toch wel thuis liggen. Vorige week draaide ik al muziek van de grote box die is uitgebracht met alle werk en muziek van Steve Reich. Nu nog een paar minuutjes, het is een beetje oneerbiedig, een paar minuutjes draaien nog een stukje van het begin van een legendarisch stuk uit 1983, The Desert Music. Je hoort Steve Reich en The Musicians uit de eerste sectie. En ik wens je gewoon nog een hele fijne dag. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe of nieuwe oude uitzending van Come Sunday. Tot horens. Hoi.

0: Journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Goedemorgen, luisteraars. Het is vandaag alweer zaterdag 16 mei en we zitten midden in het hemelvaartsweekend, waarin veel mensen genieten van een extra lang weekend. De stad is nog een beetje aan het bijkomen van twee drukke keramiekdagen en komt deze ochtend weer langzaam tot leven. Een mooie dag om samen met ons weer op ontdekkingstocht te gaan en kennis te maken met betrokken en inspirerende Gouwenaars. Mathieu Dekker en ik, Mirjam Voets, zijn vandaag uw presentatoren. En Arlen is er natuurlijk altijd en zorgt voor de techniek. Fijn dat je luistert. Let's go.
1: Let's go.

0: Schoot. Goedemorgen met jou.
1: Goedemorgen, Mirjam.
0: Ja, ben jij nog naar de keramiekdagen geweest?
1: Nee, ik ben niet geweest eigenlijk. Nee, vorig jaar ben ik wel geweest, maar dit jaar... Nee, het was ook een beetje
0: druilig weer
1: en zo.
0: Maar,
1: ja, dat is wel jammer. Maar goed, volgens mij, ik zag wel wat filmpjes voorbij komen. Volgens mij waren er best wel mensen.
0: Ja, ik ben heel even overheen gelopen. Ik moest toch in de stad zijn en het was inderdaad best wel druk.
1: Heb je nog een leuk vaasje gekocht? Of
0: nee, dat niet.
1: Nee? Oké.
0: Okay. Hey, met wie gaan we allemaal in gesprek vandaag met jou?
1: Ja, we hebben een hartstikke leuke mix van gasten vandaag. Onze eerste gast is de Goudse natuurfotograaf Ilse Cox. Afgelopen periode won zij een eervolle vermelding bij de Groene Camera voor haar fotoserie Een Terugkerend Vertrek. En het gaat over de spreeuwen in het natuurgebied van de Hoogboezem bij Haastrecht. Weet je, mooie zwermen en zo, denk ik.
0: Ja.
1: We zijn benieuwd naar haar passie voor de natuurfotografie natuurlijk. Dus we zijn benieuwd. En daarna zijn Hans Sluiter en Annemiek van Engelen in de studio. En zij zijn vrijwilligers bij de Goudse Hofstedendagen. Want die komen er ook weer aan binnenkort. Een hoop mooie activiteiten gaan ze organiseren. En we gaan ze vragen welke dat zijn. En wat er allemaal te beleven is.
0: Leuk.
1: En tenslotte hebben we Lelita Bindraban en Triwish Hanuman bij ons te gast in de studio. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zo niet, dan horen we dat straks. Zij organiseren op 6 juni een herdenking van de Hindoestaanse immigratie vanuit India naar Suriname. En wat heeft dit de Hindoestaanse gemeenschap gebracht? En waarom zijn ze nu eigenlijk in Nederland?
0: Ja.
1: En waarom is er eigenlijk een viering in Gouda? Dat ben ik ook al benieuwd naar.
0: Ja, interessant. Ik ben ook benieuwd naar alle verhalen. Maar zoals eerst gaan we natuurlijk naar muziek. En ik was in de meivakantie met mijn dochter in eigenlijk de stad der steden. Naast Gouda natuurlijk. Dat is New York.
1: Ja, het Gouda New York. Ach, hè.
0: Ik was heel blij dat ik weer terug was, hoor. En omdat ik nog graag wel een beetje met mijn hoofd in de stad wil blijven, draaien we het ultieme New York nummer, vind ik. Empire State of Mind. Alicia Keys.

0: Lekker nummertje, moet jij.
1: Empire State of Mind, ja. Yes. Ja. En mooie stad ook natuurlijk.
0: Tuurlijk, ja.
1: Even weer terug naar Gouda dan maar, denk ik.
0: Ja, goed.
1: De Goudse natuurfotograaf Ilse Koks die won de afgelopen maand een eervolle vermelding bij de Groene Camera voor haar fotoserie Een Terugkerend Vertrek. In deze serie fotografeert zij de spreeuwen in het natuurgebied De Hoge Boezem bij Haastrecht. Die zich daar verzamelen en overnachten en weer vertrekken. En van die mooie zwermen volgens mij ook kun je daar zien. We zijn benieuwd naar haar passie voor de natuurfotografie en haar liefde voor de natuur. En specifiek die van De Hoge Boezem.
0: Ja, welkom Ilse.
2: Ja, bedankt.
0: Fijn dat
2: welkom.
0: Je er bent.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, en gefeliciteerd met je prijs.
2: Ook bedankt.
0: Ja, een eervolle vermelding. Hoe voelt dat om zo'n prijs te winnen?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja?
2: Ja, superleuk. Ja, heel blij mee.
0: Een soort erkenning van waar je dan mee bezig bent.
2: Ja, zeker. Ja. En de spreeuwen zijn ook een veel gefotografeerd onderwerp.
0: Ja.
2: Dus dan is het leuk dat je toch iets unieks daarvan hebt weten maken dat de jury waardeert.
0: Ja.
2: En leuk. Een prijs geeft.
0: Ja, ja. Heel mooi. Hey, want je hebt die prijs inderdaad gewonnen met foto's van spreeuwen in het natuurgebied Hoge Boezem.
2: Ja.
0: Kun je wat vertellen over deze serie? En we hebben natuurlijk, het is radio, dus we hebben, kunnen helaas niet even een mooie foto laten zien.
1: Ik weet niet of je het kunt beschrijven.
0: Maar wat voor foto's gaat het?
1: Ja,
2: het is een serie van 9 foto's. En de eerste foto is 's ochtends vroeg.
0: Ja.
2: Dan zie je de spreeuwen vertrekken uit een mistlandschap. En 's avonds komen ze weer met z'n allen terug. Dus dat vond ik het fascinerend. Dus 's ochtends vroeg vertrekken alle spreeuwen, ongeveer 55.000.
0: Ja.
2: Vertrekken in één keer, gaan allemaal een eigen kant op. En eind van de dag komen ze allemaal een soort van hetzelfde tijdstip weer terug.
1: Ja.
2: En dan verzamelen ze zich daar en dan slapen ze weer in het riet. En 's ochtends vroeg gaan ze met z'n allen weer weg.
0: Ja.
2: Dus de serie opent dan met die spreeuwen die vertrekken. En dan de tweede foto is dat ze weer terugkomen in het gebied. En ze delen het luchtruim ook met vliegtuigen, met luchtballonnen, met andere vogels. Dus de tweede foto zie je een zwerm spreeuwen met een luchtballon ertussen.
0: Ah.
2: En er vliegt dan omheen met nog eentje precies onder het mandje. Ja, dat is dan echt geluk dat dat dan precies geluk zo is. Ja.
0: Ja.
2: En de derde foto zie je een roofvogel in beeld komen die achter de spreeuwen aanvliegt. De vierde foto zie je dat ze van die vormen gaan maken. Dus doordat die roofvogel achter ze aanvliegt, gaan ze die prachtige vormen maken. Werken ze echt samen om die roofvogel in verwarring te brengen.
0: Ja.
1: Okay.
0: Leuk.
2: De foto daarna zie je ze even zitten op de wiek van de molen. Dan hebben ze even een rustmomentje. En de zesde foto heb ik gemaakt vanuit het riet. Dus ze slapen in het riet. Maar ik vond het ook heel, heel interessant om dan vanuit hun slaapplek zo omhoog te fotograferen. Dat ze echt zoekende zijn, want ze vliegen dan zo over het riet, waar ze dan die avond gaan slapen, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus dan aan de zijkanten zie je het riet in het midden opening en daar vliegen ze dan overheen. De zevende foto.
1: Zo. Hoeveel foto's waren er?
2: 9! We zijn er bijna.
1: Nee, jullie zijn nog steeds boeiend. Het is nog steeds boeiend. Maar ik vraag het even voor de zekerheid.
2: Ja. Heb ik gemaakt met langere sluitertijd. Dus dan zie je ze echt in beweging. Zo als schimmen tegen de ondergaande zon. Nog zoekende. De 8e foto hebben ze nog even een rustmomentje in de bomen. Voordat ze daarna echt het riet induiken om te gaan slapen. En wat ik soms ontdekte, na een verloop van tijd, is dat ze dan waar ze het riet ingedoken om te slapen. En dan kwam ik 's ochtends vroeg weer eraan. En dan vertrokken ze vanaf een andere plek. Dus ze moesten nog later op de avond of 's nachts nog verplaatst zijn met z'n allen. 55.000. Dus een verplaatsing wilde ik heel graag nog meemaken. Dus wanneer ze geland waren 's avonds, bleef ik vaak ook nog wachten in de hoop zo'n verplaatsing mee te maken.
0: Maar dan moet je eigenlijk de hele nacht eigenlijk misschien een keer.
2: Het moest nog licht zijn ook. Dus het licht moest nog aan de horizon zijn. Anders kon je natuurlijk ook niet fotograferen.
0: Nee.
2: Dus ik heb dit vaak geprobeerd. En tot een hele heldere dag. En ze waren al met z'n allen in één gebied geland. En ik ging in een ander gebied wachten. En iedereen ging al uit, alle andere mensen waren al lang weg uit dat gebied. Die dachten, nou, ze zijn geland. Maar ik dacht, nee, ik wacht gewoon hier en misschien gaat het gebeuren.
1: Ja.
2: En toen opeens kwamen ze allemaal voorbij mijn camera gevlogen. En dat is het laatste beeld van de serie.
1: Okay. Nou, je geduld heeft in ieder geval geloond.
2: Ja. De serie is ook te bekijken op mijn website.
0: Okay. Dan gaan we straks maar even noemen inderdaad.
2: Want
0: wat wil je graag vertellen met zo'n fotoserie? En even, trouwens even heel praktisch zijn, maar wat doen die spreeuwen overdag? Waar zijn ze dan? Gaan ze dan op zoek naar voedsel? Of zijn ze dan in de regio? Waar gaan ze heen?
2: Ja, ze vliegen echt alle kanten uit. En,
0: Ja, nou, grappig.
2: Ja, ze leven hun eigen leven. En dan s'avonds komen ze weer terug.
0: Ja, ja, leuk. Ja. Hey, en wat wilde je graag vertellen met deze foto's? En wat misschien ook wat de jury misschien aangaf wat ze mooi vonden?
2: Nou, voornamelijk zie je spreeuwen wolken foto's. Ik moet zeggen, dat was ook de eerste keer dat ik dacht, toen ik naar het gebied ging en die spreeuwenwolk zag, was ik helemaal gefascineerd. Ja. Ook dat ze niet tegen elkaar aanvliegen. Ik vind dat zo bijzonder. Ze houden dus 7 andere spreeuwen in de gaten.
0: Ja.
2: Zodat ze dus in informatie mooie, zo mooi kunnen
0: prachtig.
2: Vliegen.
0: Ja.
2: Maar toen kwam ik er dus achter dat ze daar dus ook logeerden. Of ja, logeerden. Ja. Overnachten.
0: Ja.
2: In dat gebied. En elke ochtend, ik hou er gewoon van om vroeg op te staan. Om de natuur in te gaan. En dan zag ik ze allemaal vertrekken. En dan kom je in het gebied en is het helemaal stil.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment hoor je dat gekwetter. Dan weet je waar ze zich bevinden. Dan hoor je het slaan van de vleugels. En dan vertrekken ze met z'n allen. Maar elke dag was anders. Het was zo bijzonder. Dus,
0: hoe laat sta je op dan, Ilse?
2: Nou, het was van augustus tot en met december.
0: Okay.
2: Dus augustus zit heel vroeg. December wat later. Dus ik ga als rond zonsopkomst vertrekken ze.
0: Ja, ja.
2: Dus ben ik er wel. Nu zijn de spreeuwen er niet meer, maar ben ik ook vroeg in het gebied.
0: Okay.
2: Dan sta ik vroeg op. Dus ik wilde iets anders laten zien dan alleen die spreeuwen. Echt het ritme van de spreeuwen, hun overnachtingsplek. En het gebied ook. Het is een prachtig, bijzonder gebied. Het is een waterbergingsgebied.
0: Ja, ik weet niet of ik ken het ook wel. Ben jij wel eens?
1: Ja, ik ben er wel eens. Ja, het is zeker een mooi gebied.
2: Daardoor ook een heel vogelrijk natuurgebied geworden.
0: Ja.
2: Dus ik vind het heel interessant dat het is een door mensen ingericht landschap, maar dat dus hand in hand kan gaan met natuurontwikkeling.
0: Ja. Ja.
2: Dus ik heb ook echt wel de omgeving meegenomen in die fotoserie.
0: Ja.
2: Dus het riet, de bomen, de historische molen die er staat.
1: Ja.
2: Dus niet alleen die spreeuwen.
0: Nee.
2: Wolken, ja.
1: Want je praat er met heel veel passie over in ieder geval. Hoe is die passie bij jou ontstaan voor het fotograferen of de natuurfotografie?
2: Ja, goede vraag. Nee. ik heb de kunstacademie gedaan, grafisch ontwerp. Maar al mijn keuzevakken waren in fotografie.
0: Okay.
2: Dus ik heb wel... En als kind was ik ook al aan het fotograferen. Mijn opa en oma hebben bijna hun hele leven in Afrika gewoond. Mijn moeder is ook geboren. Dus als kind gingen we daar wel naartoe op bezoek. Dus daar is mijn liefde voor de natuur en het wild ontstaan.
0: Ah.
2: Ja, op een gegeven moment ga je puberen, word je student. Dan vergeet je het allemaal een beetje. Ik bleef wel fotograferen, maar voornamelijk mensen en sport. Toen had ik 5,5 jaar geleden kreeg ik een heftig ongeluk. En toen kon ik... Ja, even helemaal niks. En de natuur bood mij heel veel rust. En zo kwam ik weer in de natuur terecht. En mijn liefde voor de natuur teruggevonden. Mijn moeder vertelde over de hoge boezem. Dus zo ben ik er terechtgekomen.
0: Ah,
2: en
0: okay.
2: Nu helemaal verliefd met het gebied. Op het gebied, ja.
0: Ja. Dus eigenlijk dat ongeluk heeft je ook iets gebracht weer.
2: Zeker,
0: ja. Het is natuurlijk een beetje cru, maar...
2: Nou, zeker, ja. Ja. Het heeft me iets heel moois gebracht. Ik had liever niet het ongeluk
0: ervan
2: nodig gehad, maar zeker.
0: Ja. Leuk. En wat je doet dus ook naast de spreeuwen ook andere fotografie, maar wel altijd natuurfotografie.
2: Ja, eigenlijk. Altijd natuur.
0: Ja.
2: Ja, dus nu een paar keer per week ben ik nu wel in dat gebied ook te vinden.
0: Ja.
2: Om alle vogelsoorten daar vast te leggen en dan gedurende het jaar.
0: Ja.
2: Want er komen niet alleen spreeuwen, er komen echt heel veel vogelsoorten.
0: Ja.
2: En naast het fotograferen vlieg ik ook als stewardess voor KLM.
0: Ja.
2: En dan neem ik altijd mijn camera mee en dan ga ik ook lekker de natuur in. Dus ja. Ben ik helemaal mijn element.
0: Het is een mooie combinatie dus.
2: Ja,
0: Leuk. Maar je doet dus ook, want je wilt fotografie als je in Afrika bent. Dan ga je daar ook lekker de tijgers en de...
2: En tijgers heb je daar niet.
0: Oh nee, dat is waar. Dat is Azië. Ja, de leeuwen. De giraffen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Oké, leuk. En hoeveel tijd besteed je dan aan fotografie?
2: Als
0: je
2: ik
0: hebt
2: op reis
0: gewoon een baan, dus je moet het ook allemaal een beetje erbij doen.
2: Ja, ik vind het gewoon zo leuk om echt tot rust. Dus ja, als ik op KLM reisje ben, ik neem altijd mijn camera mee en dan ga ik de natuur in. Dus dan ben ik aan het fotograferen. In Nederland ga ik bijna elke dag wel even naar buiten.
1: Maar je vindt het voorgesprekje, zei je al, dat je ook heel vroeg opstaat ervoor.
2: Dus dan, zeker.
1: Ja, precies. Ja. Dus dan heb je ook nog even die rust.
2: Ja.
1: Momentjes of, dan heb je extra tijd eigenlijk.
2: Dus nou, ik vind het heerlijk. Ja, afgelopen week ook. Ja, want ik wilde wel ongeveer een half uur voor zonsopkomst zijn. Want dan is het licht gewoon echt prachtig. Vaak heb je dan ook nog wel een mooie mist. Ja. Is het lekker rustig? Ja. Geen andere mensen?
0: Ja,
2: vind ik echt heerlijk. En dan ga ik wel rond 8 uur, 9 uur 's avonds naar bed. Dat ik wel gewoon mijn uurtjes pak.
1: Dat je wel ja. fit bent om je camera te zien wat je of aan het fotograferen bent ook. Ja. 's ochtends. Ja.
0: Wat leuk. Hey, en heb je nog andere mooie, bijzondere momenten die je hebt meegemaakt in de natuur? Die je tijdens het fotograferen. Ik kan me voorstellen dat als je zo in een stil moment ergens in de natuur rondhangt in de ochtend, dat je wel bijzondere dingen meemaakt.
2: Je maakt van alles. Maar ook met de mensen die je tegen... Ja, toch ook. Ja. Er zijn ook
0: er zijn meer mensen die dat doen.
2: Ja, elke ochtend kom ik er dus een paar zelfde mensen dan wat.
1: Ja. Het is, met vogelspotters en zo. En met, die komen elkaar ook altijd tegen, toch?
2: Ja, die dan even een ochtendrondje daar lopen. Ja, het is hartstikke gezellig. En ik maak echt hilarische momenten mee. Ik heb ook wel eens een schilderstrap meegenomen, omdat ik dan iets hoger wilde fotograferen.
0: Ja. Ja.
2: Of... één keer, dat was ook heel grappig. Ja, ik weet niet of ik op de radio moet zeggen. Ja. Toen was ik vol verbazing. Vol verbazing aan het kijken naar die spreeuwen met open mond. En je raadt het. Ik werd precies in mijn mond gepoept. Dus dat soort dingen maak je ook mee.
0: Oh, dat is inderdaad. Ja. Dat was de natuur heel dichtbij.
1: Ja. Daar zijn geen foto's van?
2: Nee. Wel een filmpje dat ik echt naar de rest kon rennen. Ik ben in mijn mond gepoept.
0: Oh,
2: ja. Ik lag laatst ook in de bosjes te fotograferen. Maar toen stond er ook opeens een ambulance motor naast me om te vragen of het wel goed bij me ging.
0: Oh.
2: En er waren ook allemaal andere auto's gestopt en mensen op de fiets van, gaat het wel? Ja, heel schattig. Dus iedereen is wel heel betrokken.
0: Ja.
2: En als ik een paar dagen niet in het gebied ben geweest, zeggen mensen, je was er weer even niet. Was je even vliegen?
0: Zelf vliegen. Ja, heel leuk. Ja. Hey, en zijn er dan ook dingen die lastig zijn om vast te leggen? Want volgens mij heb je ook best wel wat geduld nodig. Hè?
2: Heel veel.
0: Met natuurfotografie sowieso. Dat heb je natuurlijk, kan je niet controleren.
2: Ja.
0: Wat vind je lastig daaraan? Of wat zijn lastige momenten?
2: Ja, je kan het niet sturen. Maar dat is ook accepteren. En soms ben ik ik ben nu ook al wekenlang bezig met een foto die ik voor ogen heb. Wat ik heel graag wil maken. Het is nog steeds niet gelukt.
0: Ja.
2: Maar ja, als het dan wel lukt straks, dan ben ik heel blij. En als het... Ja, nu ben ik ook blij, want ik geniet van de natuur om er te zijn. Maar bijvoorbeeld ook die foto vanuit het riet genomen.
0: Ja.
2: Dat het aan de zijkant zie je het riet en in het midden is een opening waar die spreeuwen overheen vliegen. Dan ging ik het riet in en dan zorgde ik voor een mooie compositie. Dat het riet dus eromheen is en een opening in het midden. Dan moet je net hopen dat die spreeuwen daar overheen vliegen.
1: Ja.
2: En dan ga ik niet, als ik ze ergens anders zie, rennen naar dat gebied. Want dan word je gek. Gewoon hopen dat ze er overheen vliegen. Als het niet zo is, morgen weer een dag. En dat scheelt dat het natuurgebied dicht bij huis is, dat je het kan blijven proberen.
1: Dat is waar. En heb je nog een ultieme droom wat je nog zou willen fotograferen? Even als laatste vraag, want we moeten alweer bijna, afronden.
2: Oh,
1: ja, het gaat snel, hè?
0: Of project waar je nu mee bezig bent, wat je...
2: Ja, ik ben nu bezig met het natuurgebied met alle vogels die daar voorkomen.
0: Okay.
2: En ik heb niet echt een bepaalde diersoort die ik graag zou willen fotograferen. Ik vind het meer een uitdaging om een hele creatieve foto, een vernieuwende foto die nog nooit gezien is, van een gewone diersoort te maken dan een gewone foto van een hele bijzondere diersoort.
1: Okay,
0: En kunnen we nog wat verwachten inderdaad qua wat je nu mee bezig bent? Komt er nog een mooie of een tentoonstelling of ga je nog iets doen daarmee? Of weet je nog niet?
2: Ik ben dus een jaar lang nu het gebied aan het fotograferen. Ja. En daarna wil ik daar een expositie van gaan maken inderdaad. Om te laten zien hoe bijzonder dat gebied is. Want heel veel mensen fietsen er langs, wonen er vlakbij, maar hebben echt geen idee eigenlijk van hoe bijzonder het eigenlijk is.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus. Nou ja, we zijn benieuwd naar of er een expositie komt. Hou ons op de hoogte.
2: Ik zal jullie uitnodigen.
0: Ja. Ja. Wij nodigen jou dan graag uit.
1: Dankjewel Ilse voor het inspirerende verhaal. En altijd mooi om te luisteren hoe je vol passie over je vak, je fotografie passie kunt vertellen. En om in de sfeer te blijven gaan we nu ook naar een muziek luisteren. En dat is Birds van Anouk.
0: Ja, en is het nou ook nog Songfestival?
1: Ja, het is een Songfestival nummer. Hè? Ja.
0: Nou, dus het komt helemaal aan bij elkaar alles.
1: Kom er maar in, Arjan.
0: Ja.

0: Ja, Birds van Anouk. Leuk.
1: Best een mooi nummer voor een songfestival.
0: Ja, vind ik ook. Ja. Ja, daarom dacht ik, kan wel deze. Ja. Op 30 en 31 mei zijn weer de Hofstedendagen. Een terugkerend evenement dat plaatsvindt op de historische Bloemendaalsweg. Met ontzettend veel activiteiten voor jong en oud. En Hans Sluiter en Annemiek van Engelen, vrijwilligers bij de organisatie, zijn in de studio om ons meer te vertellen over de Hofstedendagen en wat er de komende editie allemaal te doen is.
1: Welkom allebei.
2: Dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
1: Dat jullie er zijn. Ik weet niet, Annemiek, kan jij uitleggen in één zin wat de Goudse Hofstedendagen zijn? In één zin.
2: De Goudse Hofstedendagen is een evenement wat al de 47e editie ingaat. Punt.
0: Nou, ik ga maar de rest zo vertellen.
1: Ja, precies. En hoe fantastisch het is en waarom je er naartoe moet, gaan we zo vertellen. Maar, ja. Want wat betekent het eigenlijk, de Hofsteden?
2: Weet je, is die voor Hans?
3: Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Ja, hoor. Het is een samengesteld woord. Hof en steden. Hey, verrassend. Hey. Ja. En het hof slaat eigenlijk op de grond, de bijgebouwen en de ruimtes rond boerderijen. Dat woord werd vroeger gebruikt. En steden komt van het woord plek. En het is een samengesteld woord. Dus hofsteden is de plek met een hof eromheen. En hofsteden is dan het meervoud ervan.
0: Okay. En wat heeft dat dan te doen met de Bloemendaalsweg?
1: Ja, precies.
3: Nou, daar kan ik je ook iets over vertellen. Ja. Gouda is gegroeid in de loop der tijd, zoals jullie weten. We hebben natuurlijk een binnenstad hier, maar die is langzaam gaan uitdijen. In de jaren 70 van de vorige eeuw is er een discussie geweest over hoe gaan we Gouda uitbreiden en hoe gaan we dat doen. Toen is er sprake van geweest om het stuk Bloemendaal, wat jullie ook kennen als de wijk Bloemendaal, ja, om daar een aantal gebieden kaal te maken, plat te leggen. En daar is opstand tegengekomen. Dus vanuit zowel de gemeenteraad als daarbuiten is er gezegd, ja, maar er is een historische lintbebouwing daar en dat moeten we bewaren. Die opstand heeft gehoor gekregen en zo zijn eigenlijk de Goudse Hofsteden ontstaan. Er is door de gemeente bepaald dat de lintbebouwing zoals we die nu kennen, dat die beschermd wordt.
0: Okay.
3: En dat de panden die daar nu, die daar destijds al waren en nu nog steeds zijn, een sociaal-culturele bestemming krijgen. En dat is dus vrij relevant voor de historie van Gouda, want we hebben het nog steeds zoals het was. En dat is destijds bepaald door de gemeente Gouda.
0: Okay, maar niet alle gebouwen hebben een sociaal-culturele bestemming.
3: Nee, niet meer. Omdat we hebben natuurlijk een evolutie gezien in de straat. Dat er zijn gebouwen verdwenen, zijn gebouwen bijgekomen.
2: Nieuwe bewoners. Ja. Maar over het algemeen zaten er veel kunstenaars, muzikanten, ja. Een zorgboerderij. Plekken om te schilderen, om te knutselen, scouting.
3: Een kunstcentrum, er is een dagbesteding. We hebben natuurlijk de scouting. Helemaal aan het einde van het stuk waar we nog steeds Gouda zijn, daar is de Ruiterclub.
1: Ja. Dat zijn ook de organisaties of de instellingen die dit initiatief voor die Hofstedendagen dan hebben genomen. Of moet ik dat niet zo zien?
3: Nou, dat initiatief wordt onderhouden door de Stichting Goudse Hofsteden. Okay. Die bestaat al sinds de jaren 70. Want die is ook opgezet om het idee van de Goudse Hofsteden wat vorm te geven en ook te promoten. En daar zijn de Goudse Hofstedendagen ook vandaan gekomen om even terugkeren naar hoe leggen we het uit in één zin. Het is een evenement waarbij het publiek toegang krijgt tot de percelen aan de voorheen Ridder van Catsweg en Bloemendaalseweg. Om kennis te maken ook met al het moois wat daar te bieden is.
1: Ja, want jullie wonen er allebei, toch?
3: Jawel. Yes.
2: En mensen fietsen er natuurlijk regelmatig overheen om naar het werk te gaan of een keer een bezoek te brengen aan de kinderboerderij. Ja. Maar ik denk dat het daarom zo leuk is om 2 dagen per jaar dat helemaal open te stellen en gastvrij te zijn, als bewoners ook. Van kom eens kijken op ons erf en we maken er gewoon een mooie feestdag voor. En dat zorgt ook voor verbinding met de rest van Gouda. We horen er zeker bij en we zijn er ook heel trots op. Dus dat is ook wel het doel van die dag.
1: Ja, nou ja, en het is al inderdaad, het bestaat al lang. Dus het is
0: 47e editie, zei je.
2: Ja.
1: Leuk. Een succes. Maar als je er woont, moet je dan ook meedoen? Of doet iedereen mee?
2: Nee, mensen zijn wel allemaal uitgenodigd. En daar beginnen we geloof ik ook mee. om mensen te vragen, wil je je erf openstellen? Heb je een idee? Want het is ook echt heel fijn als mensen meedenken over wat vind je belangrijk dat er nu gebeurt. Kunnen we er een thema aan hangen en wil je meedoen? En als mensen niet mee willen doen, dan is dat ook helemaal prima. Maar er zijn een aantal vaste bewoners die eigenlijk elk jaar wel meedoen. En dat groeit een beetje aan. De clubs en zo doen allemaal wel mee.
0: Want hoeveel mensen doen er mee?
2: Dat weet ongeveer. Ik eigenlijk niet.
3: Ja, zo rond de 20-30 percelen die meedoen tijdens het evenement. En dat kan meer zijn, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met, zijn mensen in staat om hun perceel open te stellen en iets aan te bieden. Ja. We hebben ook te maken met vergrijzing in onze buurt. En dat speelt ook een rol. En ook wisseling van de wacht. Dus dat er nieuwe bewoners zijn die bekend moeten raken met, of moeten kunnen raken met het evenement.
1: Ja, maar waar moeten we allemaal aan denken? Wat zijn voorbeelden van activiteiten die er zijn? Kan jij er iets over vertellen, Annemiek?
2: Nou, nu vind ik het heel leuk dat even kijken, een beetje oud en nieuw samenkomt eigenlijk. Dus we hebben wat oude evenementen. Footfolk loopt daar bijvoorbeeld volgens mij al jaren rond.
0: Wat en is dat?
2: Zij maken muziek en zij maken muziek over de hele weg. Dus dat is heel leuk.
1: Ja.
2: Maar we hebben bijvoorbeeld ook dit jaar wel heel modern Miss Starling. Zij heeft de Popprijs 2025. Ja. Ken je het?
1: Ja, we hebben er wel eens gedraaid ook hier.
2: Nou, wat cool. En zij komt dus ook. Dus er is nu gewoon wel echt een mooie mix van toen en van nu. Roblox ook heel super gaaf. Een rapper die komt. En die komt teksten schrijven. Met mensen die gewoon langskomen lopen. Die mogen aanschuiven. En teksten, rapteksten maken. Of poet. Dus het is goed gemixt. Er zijn ook koren. Bijzondere koren. En bijna iedereen komt uit Gouda. Klopt dat ook?
3: Ja, of de artiesten. Gemixt. Dus
2: gemixt.
3: We nodigen mensen uit natuurlijk voor het vermaak. Er is ook wat te eten hier en daar. Wordt voor de kinderen veel gedaan op de kinderboerderij. En ook op de Ruitenclub die een jaarlijkse dag hebben op de zaterdag. Ja. Dus er, is een heleboel, er zijn een heleboel verschillende dingen te doen.
0: Ja, en hebben jullie zelf ook iets op jullie perceel? Wat kunnen we bij jullie zien?
1: Ja, precies, Hans. Oh, ja. Wat komt er bij jou allemaal op het terrein?
3: Ik ga mee in het verhaal van Annemiek met vernieuwing en iets anders. Ik heb op zaterdag heb ik een DJ staan bij mij op het terrein. Dus er kan bij mij gedanst worden.
0: Een goudse DJ?
3: Nee, geen goudse DJ. Nee, helaas niet. Dus het is een imports DJ, maar...
2: Dat mag, hè?
3: Dat mag. Maar er kan gedanst worden. En we zullen kinderen ook uitnodigen om mee te kijken naar de knopjes en op knopjes te drukken. Zelf te DJ'en. Dus dat probeer ik te faciliteren op de zaterdag.
0: Ja, leuk. Ja, en jij?
2: Bij mij staat op zondagmiddag gepland Trio Bordeaux. En dat is een trio, een cellist, een pianist en een violist. Of heb ik dat al gezegd?
1: Nee.
2: Oké, en een violist. En zij maken echt prachtige muziek. En ze spelen voornamelijk veel muziek.
0: Oh.
2: Echt heel mooi.
0: Leuk.
2: Dus, ja.
1: Nou, een heel afwisselend programma, als ik het zo hoor. Ook voor jong en oud. Ook,
2: voor jong en oud, ja.
1: En het duurt 2 dagen ook, hè? Dus dat is ook nog best een uitdaging misschien om het programma vol te krijgen. Of gaat dat redelijk soepel?
3: Nou, in de voorbereidingen is het altijd een beetje, ik wil niet zeggen een gevecht, maar het is soms een beetje een moeilijke voorbereiding om te zeggen van wie kunnen we nou wel al vastleggen en wie nog niet. Het is ook een beetje afhankelijk van de subsidieaanvraag die we doen. De gemeente Gouda doet dit jaar ook weer mee. Dus als ze luisteren, hartelijk dank daarvoor.
1: Ja. Dank voor de gemeente. Ja.
3: We zijn erg blij met de bijdrage. En dan kunnen we ook meer dingen gaan intekenen. Je ziet wel dat het programma soms op het laatste moment nog wat wijzigt. Omdat we soms ook te maken hebben met opzeggingen. Omdat mensen, het zijn vaak vrijwilligers ook. Of mensen die muziek maken en dan toch op het laatste moment nog wat een kink in de kabel krijgen. Dus we blijven tot op het laatste moment aan het programma sleutelen. Proberen zoveel mogelijk vast te leggen. En die 2 dagen, ja, dat klopt. Dat is soms even een uitdaging om te zien van wat smeren we nou uit over de zaterdag en de zondag. Dat klopt.
1: En met hoeveel vrijwilligers zitten jullie dan in dat bestuur? Want ik kan me ook voorstellen dat je bent verantwoordelijk voor je eigen optreden op je eigen terrein. Maar er zijn wel meer vrijwilligers denk ik ook nodig dan alleen maar de bewoners misschien.
3: Ja, dat klopt. Kijk, we hebben formeel een bestuur. En dat is ook een beetje een. Dat is wel spannend om daar ook bestuursleden voor te krijgen. Omdat het komt ook met wat verantwoordelijkheden. Maar dat hebben we nu afgedekt. En daarnaast hebben we een groep van ongeveer 7 à 8 mensen die permanent bezig is om het programma vorm te geven, het voor te bereiden. En tijdens de uitvoering zie je natuurlijk dat mensen op de percelen zelf handen uit de mouwen steken. Ja. Ook de kinderboerderij wordt een hoop gedaan. En er zijn een aantal percelen, waaronder bijvoorbeeld de Schouting en de Ruitenclub en ook de Ridderslag, voorheen bekend als Vrije School.
2: Het Goudspalet of het Palet.
3: Ja. En die organiseren een heleboel dingen zelf. Dus ja, hoeveel mensen daar uiteindelijk bij betrokken zijn, ja, daar heb ik geen tellertje lopen. Maar dat zijn er redelijk wat tijdens die 2 dagen.
0: Ja, en verwachten jullie veel bezoekers altijd? Want het ligt misschien ook een beetje aan het weer, of niet in dit geval?
2: Het ligt zeker aan het weer, maar tussen de 5.000 en de 10.000 bezoekers.
0: Echt waar? Wauw.
2: Echt waar, ja.
3: Ja, en het is heel erg weersafhankelijk. Ja. Dus je ziet wel dat op het moment dat het met bakken uit de lucht komt, en dan blijven de mensen liever thuis. En dan kan ik me heel erg goed voorstellen.
0: Ja.
3: We meten niet precies
1: hoeveel.
3: Maar dat heeft een aardige invalshoek, omdat het is geen betaald evenement.
1: Nee, precies.
3: Dus op het moment dat het betaald wordt, weet je hoeveel kaartjes je verkocht hebt. Maar dat doen we niet. Dus iedereen is van harte welkom.
0: Ja, en als het slecht weer is, heb je dan nog een soort regelprogramma of niet?
2: Activiteiten gaan vaak wel door. Schuren worden geopend. Ja. En we verplaatsen mensen naar binnen in de schuur.
0: Ja.
2: Maar met regen. Ja, we hopen gewoon op zon.
1: Ja.
2: En we hopen
1: precies,
2: op veel mensen.
1: Daar gaan we gewoon vanuit. Ja.
2: Ik wil ook nog even toevoegen dat het heel erg leuk is voor koren en bands en beginnende artiesten. Om daar natuurlijk te mogen optreden. Dat is echt wel een unieke kans ook. Ja. Dat is echt wel heel leuk. Want je hebt gewoon een divers publiek wat langskomt. En,
3: en dat is natuurlijk ook het mooie van dit evenement. We draaien wel op subsidie. Dus dat is helemaal helder. Maar dat zorgt er ook weer voor dat beginnende of al bekende muzikanten die op zoek zijn naar een optreden. Een laagdrempelig evenement kunnen vinden waar ze ook voor betaald krijgen en daarmee in staat zijn om ook hun passie te onderhouden en mensen te vermaken. Dus dat schuift eigenlijk heel mooi door op deze manier.
0: Ja. En voor alle praktische informatie hebben jullie vast ook een website of waar de laatste programma kunnen vinden?
3: Ja, absoluut. We hebben www.hofstedendagen.nl.
0: Kijk, dat zou ik zeggen. Heel relevant stempelen.
1: Ja. Nou, dat super bedankt dat jullie kwamen aanschuiven om erover te vertellen. Ik denk dat iedereen gewoon moet gaan kijken, toch?
2: Ja, ja. Komen jullie ook?
0: We hopen op mooi weer.
2: Goed zo.
1: Dan kom ik, als ik er langs kom, denk ik, oh, kijk, wat gebeurt daar? Dat is denk ik. Nee, zeker.
0: Ja, leuk. Dus luisteraars, ga lekker naar de Hofstedendagen op 30 en 31 mei. En meer informatie en het programma dus op hofstedendagen.nl.
1: En wij gaan nu naar muziek, volgens mij.
0: Ja, met een verzoeknummertje.
1: Een verzoeknummertje van Hans. Dit is Ray met Worth It.

0: Goudsnieuws.
1: Ja, we gaan nog even een nieuwtje doen.
2: Ja.
1: Even kort. Nou ja, ik dacht misschien wel leuk, want normaal hebben we altijd onze vriend van de show Alex Moren van de Schouwburg.
2: Waar is Alex?
1: In de studio, hij is er niet. Maar hij schijnt nu maandag gaat hij het nieuwe programma presenteren van de Schouwburg samen met de directeur. In de Schouwburg, daar kun je volgens mij nog kaarten verkopen. En dan krijg je wat voorproefjes van wat er allemaal het nieuwe seizoen te zien is.
2: Dus leuk.
1: Dus hij is niet hier, maar je moet even naar de Schouwburg.
2: Ja,
1: maar,
2: hij is ook in, leuk. Altijd bij ons.
1: Precies,
2: Alex.
1: Dat is waar.
2: Ja, en nou ja.
1: Heb jij nog wat?
2: Ja, nou ja, ik zag dat volgende week begint ook weer de avondvierdaagse.
1: Oh ja.
2: Ja, dat is altijd de hele stad vol.
1: De hele stad op zijn kop. Ja,
2: ja, dus let op waar de routes lopen, denk ik altijd, met de auto. Want dan,
1: ja, precies, dan kan je er even niet langs. Want dan moet je even.
2: Dan moet je heel veel geduld hebben. Ja. Dus, maar het is superleuk met al die kinderen. Dus,
1: ja, zeker.
2: Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze een beetje lekker weer hebben.
1: Ja, volgens mij wordt het goed weer. Zelfs warm. Dus dat een beetje,
2: nou, dat
1: ze moeten genoeg water meenemen.
2: Ja, leuk. Nou, mooi.
1: Wij gaan naar onze volgende gasten. Want die zijn inmiddels al aangeschoven. Lelita en Triwish, volgens mij. Even mijn hoofd. Ja. Zij organiseren op 6 juni in Gouda een herdenking van de Hindoestaanse immigratie vanuit India naar Suriname. Maar ja, wat heeft die Hindoestaanse gemeenschap gebracht? En waarom zijn ze nu eigenlijk in Nederland? En,
2: ja.
1: En waarom hebben we daar een herdenking van in Gouda? Dat is ook een leuke vraag.
2: Ja.
1: Welkom.
3: Dankjewel.
1: Ja. Dankjewel.
2: Ja, welkom. Wat wordt er precies herdacht op 6 juni, Lelita?
3: Wat wij herdenken is dat het 153 jaar geleden is dat bijvoorbeeld mijn eigen oom en opa vanuit India naar Suriname zijn gegaan als contractarbeiders om daar zeg maar te gaan werken na de afschaffing van de slavernij.
2: Okay.
3: Het is een tijdperk wat eigenlijk bijna niemand kent. Mm-hmm. Want mensen weten de afschaffing van de slavernij.
2: Ja, ja.
3: Maar wat daarna gebeurt, daar gaat het nou juist om.
2: Okay.
3: Ja.
2: Ja.
1: Okay,
2: en waarom is deze dag dan zo belangrijk voor de Hindoestaanse gemeenschap?
1: Triwish, misschien kan je wat zeggen.
4: Ik denk dat er heel veel is gebeurd. De hele reden dat en de manier waarop wij nu in Nederland leven, dat heeft weer hele sterke links met Suriname.
2: Yeah.
4: En daar is eigenlijk op een gegeven moment in tijd een groep mensen naar Suriname gegaan die cultuur en identiteit hebben meegenomen, wat in de Caribië weer wat extra ontwikkelingen heeft gehad. En dan zich hier zo nu in Nederland is gaan vestigen.
2: Ja.
4: En ik denk dat de Hindoestaanse gemeenschap best een onzichtbare gemeenschap is geweest, heel lang. Ja, ik denk dat dat komt omdat de ouderen toen veel bezig zijn geweest met settelen.
2: Ja.
4: Zichzelf vinden en hoe, wat is de positie in de maatschappij? Hoe kan je jezelf een manier van leven ontwikkelen voor jezelf? En nu misschien met de nieuwe generaties merk je dat er meer ruimte is voor oké, maar wat is er nu eigenlijk gebeurd? Er was niet zoveel bekend. De afgelopen 15 jaar komen er wat steeds meer documenten vrij. En daar wordt mee gewerkt. En mensen vinden dat heel inspirerend.
1: Ja, dan kun je ook een beetje je eigen identiteit en historie wat meer ook over het voetlicht brengen. Bij
4: dat is het, ja. Dus ook de mensen van de gemeenschap, dat je de woorden hebt om te vertellen wat er precies is gebeurd. En eigenlijk zitten we midden in dat onderzoek.
2: Ja, oké. En kan je wel een beetje vertellen, wat is er gebeurd? Want jullie zijn net al, 153 jaar geleden zijn die naar Suriname vertrokken als contractarbeiders. En waarom is dan dat moment, zal ik zeggen, voor jullie belangrijk?
3: Waarom dit belangrijk is, is het is een stuk geschiedenis. Het is een stuk erkenning. Het is zelfs onze eigen kinderen, kleinkinderen, die weten dat vaak ook niet. Omdat het nergens wordt verwoord. Zolang wij het als ouders niet gaan vertellen, zullen zij dat ook niet weten. Dus het is heel belangrijk om dat te belichten. En om ook te laten zien, wat heeft het ons eigenlijk gebracht?
2: Ja.
3: Dat onze voorouders, niet wetende, sommigen gewoon echt gedwongen, anderen vrijwillig, daar is nog altijd heel veel discussie over, naar een land zijn gegaan die ze helemaal niet kenden.
2: Ja.
3: En helemaal niet wisten wat hun te wachten stond. Dus het is heel belangrijk om dit stuk ook zeg maar te vertellen. En ook te laten zien dat ze eigenlijk ook wel gewoon slaven waren. Want ze hebben op dezelfde plantages gewerkt, onder dezelfde eigenaren, hetzelfde werk gedaan. Tuurlijk, Ze kregen ietsjes betaald.
2: Ja.
3: Maar goed, dat was niet het verschil. En ja, daar willen wij eigenlijk als Hindoestaanse gemeenschap hier in Gouda toch zichtbaar maken. Wat Triwis net zegt. Wij zijn onzichtbaar geweest. Nog steeds best wel. Want ja, wat weten jullie eigenlijk hè, als Nederlandse mensen?
1: Ja, niet zoveel,
3: de vraag stel ik dus nu.
1: Ja. Ja.
3: Dus dat. Nou, ik heb vorige keer een heel leuk interview gehad over Diwali. Ja. Nou, dan leer je daar weer wat over. Het is heel belangrijk om met z'n allen, want we leven in Nederland en multicultureel ook wel. Hè? Dus waarom zouden we van elkaar niet veel meer gaan leren? Dat is eigenlijk het doel van ons event.
1: Oké, en wat betekent dit voor jou persoonlijk? Zo'n die herdenking of dat, van dat moment?
4: Nou, ik ben muzikant. En ik heb eigenlijk de eer gehad om, ik denk nu zo'n 16, 17 jaar geleden, werd ik dus al gevraagd om een keer een nummer te maken over... toen waren er twee A4'tjes met wat informatie van, nou, dit is wat we tot nu toe weten. Zou je een liedje willen maken? Toen heb ik uiteindelijk een nummer gemaakt over iemand die van India naar Suriname reist, van Suriname weer naar Nederland en daar dan keuzes in moet maken.
1: Want jij wist eigenlijk ook niet.
4: Ik was op dat moment 20, inderdaad. Ja. En dan, wij hebben veel mondelinge verhalen. Dus, en maar ook tegelijkertijd een cultuur waarin niet heel veel wordt gesproken over deze thema's. Eén, omdat er niet veel gedocumenteerde informatie is. En omdat de verhalen zelf vaak veel met pijn en leed zijn. En dat wordt dan de nieuwe generaties continu bespaard. Maar tegelijkertijd ben je ook zoekende als jonge generatie. Van oké, wie ben ik nou? Waar kom ik vandaan? En dan merk je dat in de geschiedenisboeken verhalen worden verteld, maar niet altijd alles wordt belicht. Dus daar kan je het niet vinden. En voor mij gebeurde het in Utrecht dat ik met andere gemeenschappen in contact kom. En op een gegeven moment merk ik van, hé, we hebben veel verschillende gebeurtenissen. Het zijn verschillende gemeenschappen, maar er zijn heel veel links. En vaak is die link dat er een groep mensen is geweest die is gaan reizen en continu dan weer opnieuw moet opbouwen, tegelijkertijd cultuur bewaart, op welke manieren dan ook. En voor mij persoonlijk is het dus dat ik stiekem geniet ik ook van het onderzoek nu en ontdek ik hele mooie dingen. Maar is het vooral praten met veel generaties, verschillende generaties, van wat weten we nu eigenlijk? Ja. Wat is er gebeurd? Hoe zijn dingen ervaren? Hoe komt het dat er bepaalde rituelen eigenlijk van India naar Suriname naar Nederland zijn gekomen, nog steeds in stand zijn? Welke werken wel, welke werken niet? Ja. En het zijn allemaal leuke dingen die een beetje naar voren komt.
1: Daar heb jij een nummer over gemaakt?
4: Daar heb ik een nummer over gemaakt. Die heb ik niet meegenomen. Stom eigenlijk.
1: Oh, ja. Stom eigenlijk. Ja. Ik had dat moeten weten. Nou, ja. Ja.
4: Maar daarop volgt ben ik een aantal jaar later weer teruggevraagd. En zo zijn er continu ook samenwerkingen van artiesten die dan onderzoek gaan doen en daarover muziek maken. En dat helpt gemeenschappen en verschillende generaties weer om bewustzijn te krijgen van wat er allemaal is gebeurd.
3: Ja. Nou, daar wil ik een mooie aanvulling op maken. Want ik nodig jullie natuurlijk van harte uit, hè, 6 juni. Want Triwish gaat daar samen met Yashan Budlu zoiets gelijks ook laten horen, jongens.
2: Oké, okay. Ja, leuk. Dat gaan we zo even hebben over de dag die jullie organiseren.
4: Ja.
2: Ik wil één vraag, want je vertelde dat 153 jaar geleden zijn de Hindoestaanse gemeenschap naar Suriname vertrokken. En nu is een groot deel hier. Wanneer zijn jullie naar Nederland gekomen?
3: Ja, mooie vraag. Het grootste gedeelte van de Hindoestaanse gemeenschap, Surinaamse gemeenschap moet ik het eigenlijk noemen. Want ook in die tijd zijn niet alleen Hindoestanen, maar ook Javanen, Kriolen, Chinezen. Iedereen is in die tijd naar Nederland gekomen en in die tijd is 1975.
2: Ja.
3: De onafhankelijkheid van Suriname. Wat ik weet van mijn eigen ouders is waarom zij die stap gezet hebben, is zij wilden voor hun kinderen een goede toekomst hebben. En dat zagen ze dan niet meer als Suriname onafhankelijk zou worden. De vrees. Hoe zal het gaan? Ze hadden echt zoiets van, oh jee, er zal een soort misschien wel heel grote ruzie ontstaan tussen verschillende culturen. En mijn ouders hebben toen bewust bijvoorbeeld gekozen om met de rest van de kinderen, want heel veel broers en zussen waren al in Nederland, want onze ouders stuurden de kinderen naar Nederland om te studeren. Maar toen zijn wij, mijn ouders met 6 kinderen, zijn wij naar Nederland gekomen. Dus 1975 is een hele grote groep gemeenschap uit Suriname. Die zijn toen naar Nederland gekomen.
1: Ja. Okay, en hoeveel, wat de Hindoestaanse gemeenschap in Gouda, is die groot?
3: Ik weet geen aantallen. Die krijgen natuurlijk ook niet.
1: Nee, maar goed, dat is wel een herdenking. Maar daar, komt wel, ja. daar komen ook mensen op af van buiten Gouda. Ja, ja. Eigenlijk uit het hele land.
3: Ik moet zeggen, Diwali-gemeenschap, Diwali-feest. Toen waren er echt heel veel Goudenaren. En die hebben toen ook te kennen gegeven. Wow, 40 jaar hebben wij hier nog nooit iets meegemaakt. Wat goed, Lilita, dat jij dit nu doet. En ik weet dat er een hele grote gemeenschap hier in Gouda is. Alleen nogmaals, wij zijn niet zichtbaar. Ja. En dat probeer ik nou als Hindustaanse persoon hier in Gouda wat meer naar voren te halen.
1: Ja. Ja, hoe ziet het programma eruit van de herdenking?
3: Ja. Nou, die ziet er hartstikke leuk uit. We hebben een inloop om 12:30. 1:00 strak beginnen we, want Triwish heeft heel veel te vertellen. Ja. En we hebben dansoptredens. We hebben klassiek muziek. We hebben ook, we willen het programma zo inzetten dat we ook teruggaan een beetje naar India. Dus we hebben ook muziek bijvoorbeeld dat ze vroeger in India ook speelden, meegenomen hebben naar Suriname. Wij vervolgens ook hier doen. We hebben, Nagara dans. Dat is ook een dans van vroeger. Triwish en Yashwant gaan iets met muziek doen. En daarna als laatst gaan we lekker de voetjes van de grond ook. Dan is er een Baitagana. Uiteraard geef ik als voorzitter van Quality for Life Foundation een speech. De wethouder Anna van Popering is aanwezig. Linda Verschut van Leefbaar Gouda is aanwezig. Dus er zijn zeker ook wat mensen aanwezig vanuit de gemeente. Daar zijn we heel, heel blij en heel trots op.
2: En moeten mensen zich aanmelden? Is iedereen welkom? Hoe gaat dat?
3: Iedereen is welkom. Ik vergeet nog één punt. Triwish gaat een heel mooi panelgesprek doen. Wat heel belangrijk.

0: wilde doen. En toen was ook kwam de vraag eigenlijk van oké, maar wat weten we nou inderdaad over Gouda en de Hindustanen die zich in Gouda hebben gevestigd? En dat is iets waarvan ik zei, nou laten we dat ook als een onderzoek benaderen. Laten we eens mensen proberen uit te nodigen en in de komende tijd nog onderzoeken van hé, wat is er nou allemaal in Gouda geweest? Of was Gouda niet de plek? Ik kom zelf uit Utrecht, dus ik heb altijd ervaren heel vaak naar Den Haag, naar Rotterdam, naar Amsterdam. Omdat daar de gemeenschap groter is, is dat misschien ook voor Gouda zo geweest. Dat zit natuurlijk ook dicht bij die plekken. Maar tegelijkertijd, onderweg hier naartoe dacht ik, wat weet ik eigenlijk van Gouda? Nou, de kaas. Dat is heel overduidelijk. Zelf kom ik uit de cricketwereld. Ook iets wat ik vanuit via mijn ouders vanuit Suriname heb meegekregen. Ja. En in Gouda is er altijd een cricketclub geweest.
1: Zeker, ze waren vorige week nog hier.
0: Nou, wat leuk. Nou, zo zie je maar. Dat is een link. Dus ik kom al sinds kleins af aan op die manier in Gouda. En bij het trouwen, ik ben een aantal jaar geleden getrouwd. Dan hebben wij meerdere feesten. Een van die feesten is het feest met je eigen familie. Ja. De Batois noemen we dat. En in Gouda is er een bowlingcentrum. Die ook als zalenvuur wordt gebruikt. Maar dat is tegelijkertijd dus ook een zaal waar elke week misschien wel een bruiloft of een verjaardag of iets is geweest. En dat zijn dan toch plekken waar de gemeenschap zich verzamelt. En ik denk dat wat ik bedoel, maar dat is onzichtbaar, maar dat mag ook niet onderschat worden. Dat dat wel degelijk wordt gezien als plekken waar mensen bij elkaar komen.
1: En daar ga je ook aandacht aan besteden?
0: Daar gaan we zeker aandacht aan. We gaan eigenlijk op zoek naar meer van die plekjes. Wat zijn die plekjes geweest in Gouda afgelopen jaren?
2: Ja.
1: Volgens mij wordt het een hele leerzame dag. Ook voor niet-Hindoestanen, denk ik.
3: Ja, zeker. Ja, dus dat is zeker ook de bedoeling van dit event. 6 juni. Dat we eigenlijk alle Goudenaren uitnodigen. Van kom gezellig, luister. Hoor ook een stuk geschiedenis van de Hindoestaanse gemeenschap. En ga ook vooral genieten. Want we hebben ook natuurlijk Surinaams eten. Hebben een entree. Heel weinig. €5 betalen mensen voor een entree. Ze kunnen heerlijk hapje kopen, drank. Maar het belangrijkste is, proef ook een stuk cultuur van de Hindustanen.
2: Leuk.
3: Daar gaat het om.
2: Ja. En waar kunnen mensen eventueel meer informatie vinden? Hebben jullie nog een plek?
3: Ja, zeker. Ze kunnen op onze socials kijken. Quality for Life Foundation. Daar staat informatie op. Mensen kunnen mij altijd bereiken op 06 50 50 1122. En ik denk hier bij jullie.
1: Ja, ja, hoor, zeker. Okay, ja hoor.
2: We sturen alles door als er vragen zijn.
1: Ja, is dat sowieso. Ja. Nou, 6 juni in de Theaterbakkerij. Dat lijkt me een leerzame avond. Hoe laat begint het?
3: Inloop is 12:30. 12 uur strak. Of 1 uur strak willen we beginnen. En het is tot 7 uur met een pauze ertussen. En nou, wees welkom jongens.
2: Ja, leuk.
1: Nou, dankjewel Lalita en Triwish voor jullie enthousiaste verhalen over deze herdenking. En het heeft wel nieuwsgierig gemaakt volgens mij. Bij mij in ieder geval wel. Dus bij onze luisteraars hoop ik ook. En heel veel succes en veel plezier bij deze herdenking op 6 juni.
3: Dankjewel.
1: Ja, nou volgens mij, ik weet niet of we nog tijd hebben. We hebben niet zoveel tijd meer, denk ik, voor een muziekje. Arjan. Ja, dus Arjan. We gaan afsluiten, denk ik.
2: Ja,
1: het gaat sneller dan we denken. Ja.
2: Ja, nou bedankt voor het luisteren, luisteraars, naar Weekend Gouda weer. We hebben vandaag weer mooie, gepassioneerde inwoners van Gouda gezien en gehoord. Ilse Cox met haar prachtige foto's. Hans en Annemiek over de Hofstedendagen. En net Lalita en Triwish over de Hindoestaanse gemeenschap en de herdenking die zij organiseren.
1: Ja, nou, de presentatie van vandaag was in handen van Mirjam Voets en mijzelf, Mathieu Dekker. De techniek werd zoals altijd natuurlijk gedaan door de onvolprezen Arjan Doelman. Je kunt ons volgen op Instagram via weekendgouda.nl. En dat schrijf je met W-I-E-K-E-N-T. Daar kun je ons terugluisteren en ook terugkijken. Want we hebben ook een film gemaakt.
2: Fijn weekend.
1: Fijn weekend.
2: Tot volgende week.
4: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten.

0: geslapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
0: Een zeer goedemorgen luisteraars, van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Arjan Doelman. Onze gast van vandaag is Gouwenaar Max de Groot, historicus met een fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog, oud-docent van het Cornhert Gymnasium, politicus en ook nog eens Beatle-fan. Geweldig, van harte welkom Max.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Laten we eens beginnen. Je bent geen geboren Gouwenaar, zag ik op internet. Er stond in dat je een bepaalde tijd in Gouda woonde. Dan denk ik, nou, dan ben je waarschijnlijk niet geboren, klopt dat?
2: Nee, ik ben inderdaad geboren in Utrecht. Maar daar heb ik heel kort met mijn ouders bij mijn grootouders in gewoond. Want dat was in die tijd nog zo. En daarna zijn wij verhuisd eerst naar Gouda. En daar hebben we toen kort gewoond. En daarna zijn mijn ouders doorverhuisd naar Stolwijk. En vanuit Stolwijk heb ik mijn lagere school gedaan. En ook weer de middelbare school in Gouda, het Cornhert Gymnasium. En later zijn mijn ouders doorverhuisd naar elders. En ben ik naar Amsterdam gegaan om daar te studeren. En weer teruggekomen in Gouda.
0: Ja, als je eenmaal in Gouda geweest bent, dan kom je er weer naar terug.
2: Precies.
0: Ja.
2: En dus daar woon ik al meer dan 40 jaar nu in Gouda.
0: Ja, ik had het ook zelf verteld. Want ik heb ook een poosje in Rotterdam gewoond. Toen kwam ik terug. En toen heb ik een poosje in het Westland gewoond. Toen kom ik ook weer terug.
2: Ja,
0: en we zijn heel blij dat we weer terug zijn in Gouda. Uit wat voor gezin kwam je eigenlijk?
2: Mijn vader had een bedrijf, een stempelfabriek en een graveerinrichting met een man of 30, 40 personeel. En mijn moeder was zeker de laatste jaren was zij schrijfster en zij schreef, zo noem je dat, meisjesromans.
0: Oh ja.
2: Maar dan wel meisjesromans met een vooruitstrevende inhoud. Je moet je voorstellen dat in de jaren 60, als je dan als titel hebt Patricia trouwt met een Turk, dat in die tijd nog omstreden was. Ja, hè? Dus zij was heel vooruitstrevend in haar ideeën. En ze kregen het dan ook voor elkaar dat die boeken dan ook wel uitgegeven werden. Soms met commentaar van de uitgever. Maar ze heeft ook een hele serie gemaakt. De zuster Britta, 20 delen of zoiets dergelijks.
0: Nou, dat klinkt dat ze toch wel succes had.
2: Zij was na Leni Saris was zij een van de betere verkopende schrijfsters wat dat betreft. En zelfs nu krijg ik nog wat leengeld af en toe. En mijn moeder is al heel lang geleden overleden.
0: Nou, kijk eens aan. Je hebt gestudeerd in Amsterdam, maar je hebt hier op de middelbare school gezeten. Op het Cornhert.
2: Ik heb het Cornhert hier gezeten en ik heb in Amsterdam geschiedenis gestudeerd.
0: Ja, je hebt van 67 tot 74 op het Cornhert gezeten en toen ben je naar de UvA gegaan.
2: Ja, klopt.
0: Waarom de keuze geschiedenis?
2: Bij mij was de keuze van of politicologie of geschiedenis. En geschiedenis vond ik toch interessanter. En ik moet zeggen, bij politicologie zat een tentamen wiskunde, wat mij niet zo aansprak. Want ik ben alfa en ik had ook geen wiskunde in mijn pakket. Ja. Dus dat heeft een kleine rol meegespeeld.
0: Ja. Maar dat betekent dat je al wel in de politiek geïnteresseerd was op dat moment. Anders had je dat niet overwogen om politicologie te gaan studeren.
2: Nee.
0: En daar heb je van 8 jaar gezeten, vanaf 1974. Ja. Waar ben je op afgestudeerd?
2: Ik ben afgestudeerd in de oude geschiedenis. Met als bijvak een Byzantinologie en Mediterrane pre- en proto-historie. Dus ik ben eigenlijk afgestudeerd in de wat klassiekere geschiedenis. Ja, omdat me dat boeide. En later is pas die fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog gekomen.
0: Ja, en hoe is die ontstaan? Want ik kan je voorstellen dat mensen van onze generatie, dat zeg ik even, ik ben van 52, jij bent van 54, die hebben bij spreken de sporen van de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt.
2: Zeker.
0: Ik heb mijn zus van 91, die heeft heel actief meegemaakt. En daar heb ik nog wel af en toe gesprekken over de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader heeft de geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog. Die is namelijk ondergedoken om de arbeidseinsatz om te lopen en is opgepakt en uiteindelijk in kamp voor terechtgekomen. Dus dan merk je, en in mijn jeugd was die serie van Lou de Jong, die was heel populair. Dus je kan je voorstellen dat iemand van onze generatie juist meer geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja.
0: Hoe kom je dan toch bij de Eerste Wereldoorlog?
2: Kijk, van huis uit heb ik die Tweede Wereldoorlog meegekregen. Mijn vader was verbindingsofficier bij de Canadezen. En mijn moeder was koerierster en verzetstrijdster en had dus ook een verzetspensioen. Dus ik ben opgegroeid met de Tweede Wereldoorlog. Maar op een gegeven moment kwam ik bij toeval verzeild in Ieper. En daar ook met de Eerste Wereldoorlog, die daar natuurlijk heel erg levend is. Hè? Elke dag de herdenking al vanaf 1928. Dat ging me zo fascineren. En ook de volstrekte zinloosheid van die hele oorlog. Dat vond ik zo indrukwekkend. Ja, daar ben ik me in gaan verdiepen. En uiteindelijk heeft het toegeleid dat ik nu al jaren rondleidingen geef in Ypres verder en het Somgebied. Het is vanuit één keer een bezoek geworden tot een bijna dagelijkse hobby.
0: Ja, dus vooral de grote veldslagen die in België en Frankrijk hebben plaatsgevonden.
2: Ja, zeker.
0: Het Westfront.
2: Het Westfront.
0: Ja, precies.
2: Ja, zeker.
0: En de Eerste Wereldoorlog is overigens niet... Nederland was natuurlijk neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Nederland heeft wel gemerkt dat de Eerste Wereldoorlog plaatsvond als neutraal land. Hè?
2: Zeker hebben we dat gemerkt, maar we waren ook wel op andere manieren zie je die Eerste Wereldoorlog in Nederland terugkomen. Ik bedoel, als je herinnert, Ypres is natuurlijk vrijwel tot puin geschoten, 60 centimeter hoog was de hele stad. En dat puin is voor een gedeelte door Nederlanders opgekocht. En bijvoorbeeld de restauratie van het stadhuis in Schoonhoven.
0: Blijven altijd handelaars.
2: Is voor een gedeelte met puin uit Ypres bijvoorbeeld. Ja, hè? Ja. Dus dat is zo'n voorbeeld van die invloed. Er zijn veel meer invloeden. Als je dan ziet dat na de Eerste Wereldoorlog wij een rekening sturen naar de Belgen. Voor het opvang van Belgische soldaten. Dat heeft jarenlang de verhoudingen met de Belgen verziekt.
0: Ook enigszins begrijpelijk.
2: Ja, dat vind ik ook eerlijk gezegd.
0: Ja, want de Eerste Wereldoorlog was natuurlijk tussen de Triple Entente, Frankrijk, Engeland, Rusland en de centrale mogendheden. Hè, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Italië.
2: Zeker.
0: Italië, Zwitserland. Italië, Zwitserland,
2: ja, precies.
0: Maar dat deden ze altijd. Bij alle oorlogen.
2: Ja, dat is een goede gewoonte.
0: Ja, ja. En 16 miljoen doden, 21 miljoen gewonden. Je zou zeggen, daar hebben ze wat van geleerd.
2: Ja, was het maar waar. Hè?
0: Ja,
2: was het maar waar dat we daar wat van geleerd hebben. En dat is dus het trieste dat op de dag van vandaag je niks van geleerd hebt. En ook als je nu naar Oekraïne kijkt, dan zie je in feite, met uitzondering van die drones, zie je natuurlijk in feite de loopgravenoorlog die we in de Eerste Wereldoorlog hadden. Hè? Dus een statisch front met soldaten in loopgraven onder ellendige omstandigheden. Het is een beetje alsof je de Eerste Wereldoorlog ziet met een aantal technische veranderingen die het misschien nog gruwelijker maken dan het toen was. Ja. De geschiedenis herhaalt zich.
0: Ja, als geschiedenis ons iets leert, is dat de geschiedenis ons niets leert.
2: Klopt. Ja. Dat is helaas een droeve constatering, moet je zeggen.
0: Ja. We gaan nog even terug naar je schooltijd. Want dat Kornhert heb je hier doorlopen. Hoe heb je je schooltijd ervaren?
2: Ik ben begonnen voor de Mammoetwet. En ik moet toegeven, ik ben één keer blijven zitten.
0: Daar had ik wel eens vermoeden van gezien het aantal jaren.
2: Ik kwam al 7 jaar, hè? Ja, je had zitten rekenen. Ja. En toen viel ik in de Mammoetwet. En dat vond ik een stuk prettiger, moet ik eerlijk zeggen. Want toen ik in klas 1 zat, had ik alleen al voor Latijn 9 uur Latijn in de week.
0: Wat doet een mens zichzelf aan?
2: Ja,
0: dan,
2: dat vond ik eerlijk gezegd ook. Ja. Maar goed, ik vond de Mammoetwet prettig. En met name heb ik enorm veel plezier gehad de laatste 3 jaar toen ik als alfa door kon. Ik kon de exacte vakken lozen. In die tijd kon je wiskunde nog laten vallen.
0: Ja.
2: Nou, dat vond ik niet erg eerlijk gezegd. Ja. En ik heb dus alle talen en aardrijkskunde en geschiedenis in mijn pakket gehad. En daar ook, zeker de laatste jaren, waren wij met een klas van 6-7 leerlingen. Want dat waren de alfa's. En de rest was beta.
0: Ja.
2: En tot op de dag van vandaag hebben wij nog jaarlijks een reunie met de
0: klas. Kijk eens aan.
2: Elk jaar.
0: Ja, gezellig. Na je studie had je natuurlijk de keuze, wat ga je doen? Want wat kan je doen met geschiedenis? Hè? Je kan iets in de onderzoekskant gaan doen. Je kan iets in de museumkant gaan doen. Je kan iets echt als historicus verder. Maar je hebt er toen voor gekozen om leerkracht te worden.
2: Ja, in eerste instantie heb ik natuurlijk aan de universiteit als kandidaatsassistent gewerkt bij Byzantinologie. Ja, toen heb ik wat onderzoek kunnen doen en dat soort dingen meer. En toen dacht ik van er waren dagen dat ik daar op de bibliotheek werkte en helemaal niemand zag.
0: Ja.
2: Want er kwam nooit iemand. Dus ik wil toch een beetje meer tussen de mensen. En ik heb toen vrijwillig wat stage gelopen bij de geschiedenisdocent destijds van het Kornhert Gymnasium, Jaap Smit. Dat beviel me zo goed dat ik dacht van ik wil gewoon het onderwijs in. En ik moet zeggen, de vakanties waren ook aanlokkelijk, want die was ik gewend als leerling natuurlijk.
0: Ja, dat hoor je toch van iedereen op een gegeven moment.
2: Zeker, zeker.
0: Dus wanneer ben je precies begonnen?
2: Ik ben in 1977 ben ik al begonnen met een klein baantje van 4 uur daar. Toen werkte ik ook nog als kandidaatsassistent in Amsterdam. En dat is in de loop van de jaren is dat gaan groeien. Ik heb ook nog een tijdje daarnaast in het voorzet speciaal onderwijs gewerkt in Gouda, toen de slalom was. Bestaat nu niet meer. Dus op een andere variant is dat doorgegaan. En uiteindelijk fulltime aan het Kornhert. En de laatste 15 jaar ook in de staf van de school.
0: Ja. Je bent overigens nooit gepromoveerd, want je had het. Had je al die ambitie aanvankelijk?
2: Nee, omdat me dat veel tijd kostte, eerlijk gezegd. Met mijn hobby's ook op politiek gebied. Ja. Heb ik de keuze gemaakt om dat niet te doen.
0: Nee. En hoe is dat lesgeven je eigenlijk bevallen? Want er zijn ook mensen die stappen erin en begrijpen het eigenlijk niet zo goed waar ze aan beginnen. En merken dan toch na verloop van tijd dat het niet iets voor hen is. Kan ik me voorstellen dat je bij het Cornhead een bepaalde populatie binnenhaalt. Een van mijn kinderen heeft er ook nog een poosje op gezeten. En dan zeiden we wel eens, dat zijn gelijkgestemden, weet je wel. Dat zijn een beetje nerds bij elkaar. Ja. Dat is een vertekend beeld hoor. Maar dat beeld hadden wij ervan toen wij zagen welke keurige jongetjes heel gezellig spelend met dezelfde soort interesses op bezoek kwamen. Dat viel ons wel op.
2: Dat is in de loop van de jaren is dat wel veranderd, vind ik. Als een van jouw kinderen daar zit, dan zal die ongetwijfeld mij moeten kennen. Aangezien ik er meer dan 40 jaar gezeten heb. Dus in die zin.
0: Vermoedelijk wel, maar hij heeft er maar 1 jaar op gezeten.
2: Ja, maar goed. Misschien dat ik een onuitwisbare indruk gemaakt heb. Ik vraag het nog maar.
0: Dat is vraag aan hem.
2: Maar ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Ook speciaal het mentorschap van leerlingen waar, laten we zeggen, problemen mee zijn, heb ik ook altijd bijzonder gevonden. Want zelfs nu nog heb ik met zo'n 10 oud-leerlingen heb ik nog heel regelmatig contact. En met 1 daarvan, die beschouw ik zelfs als mijn stiefdochter, die zie ik elke 2 weken zo'n beetje.
0: Ja, ik heb een heel indrukwekkend filmpje gezien op internet bij toeval van jouw afscheid op 17 september 2021. Ja, ja, ja. Toen je de school uitliep en dat er een hele haag van leerlingen zo jou uitgeleide deed, zal maar zeggen. Hoe heb je dat ervaren? Op dat
2: moment? Ja, dat was heel bijzonder. En ik heb ook zo'n bijzonder feest gehad toen ik 40 jaar aan de school verbonden was. Dus nou ja, in ieder geval bleek daar een stuk waardering uit. Dat is duidelijk.
0: Ja, ja, ja. Ja. En dat is wel heel belangrijk natuurlijk, dat je het gevoel hebt als je een werkbaar leger achter de rug hebt van ik heb ook iets betekend in dat.
2: Ja, zeker.
0: Heb je ook gemerkt dat door jouw enthousiasme over geschiedenis ook andere leerlingen geschiedenis zijn gaan studeren?
2: Er zijn er zeker een paar van die dat zijn gaan doen. Of ook soms in de richting van politicologie. Maar ik loop er nu ook nog tegenaan. Vorige week kreeg ik nog een mailtje van een oud leerling die nu in de 40 is. Van ja, ik herinner me jouw lessen nog zo goed. En ik heb je nou 40 jaar niet. Kunnen we een keer afspreken om koffie te drinken?
0: Ja, geweldig, nou,
2: dat was wel heel leuk weer.
0: Ja, Want er zijn natuurlijk ook kinderen die geschiedenis een saai vak vinden. Wat deed jij om het niet saai te maken?
2: Nou ja, dat kan ik je niet beloven. Er zullen ongetwijfeld ook kinderen geweest zijn die het wat minder interessant vonden. Ja, ik vertel graag, maar in mijn tijd was er ook nog de verplichting bij dat ze er ook nog aantekeningen van moesten houden.
0: Ja.
2: Ja, dat ene vond dat prettig, de andere minder prettig. Ik heb ook een oude leerling die zei tegen mij van, nou ja, ik was zo goed getraind dat ik aan de universiteit, dat was een tijd voor de computers, kon ik gewoon hoorcolleges gewoon prima schriftelijk verwerken tijdens het college zelf.
0: Ja, ja. Ik zag dat je ook nog staflid bent geweest. Je had het net over mentorschap, maar staflid is toch heel wat anders, denk ik?
2: Zeker, nee. Dat is ook zo. Ik was coördinator bovenbouw, dus klas 5 en 6. Ik had ICT in mijn portefeuille en ook onderwijsondersteunend personeel viel onder mij. En gebouwenonderhoud. Dus het was een vrij brede functie vanuit de staf. Maar daarnaast, uiteraard tijdens mijn lesgevende carrière was ik mentor, maar ook toen ik in de staf zat heb ik altijd ook uit de bovenbouw leerlingen waar iets mee was, welke problemen ik dan ook maar altijd in mijn portefeuille gehad.
0: Ja, dus is ook een periode geweest dat je helemaal geen les meer gaf?
2: Ja, de laatste jaren gaf ik helemaal geen les meer. De laatste 3-4 jaar toen, omdat ik ook heel veel tijd kwijt was aan mijn raadswerk. En daarvoor gaf ik altijd nog één klasles.
0: Ja, ja. Heel even terug te komen op de Eerste Wereldoorlog. Want ik heb vorig jaar meegedaan aan Open Monumentendag. En toen had ik de kapel bij de katholieke begraafplaats aan de Graaf Floresweg moest ik staan, zeg maar, om mensen te ontvangen. En toen las ik daar ook dat hele verhaal over Belgische vluchtelingen die in Gouda hebben gezeten. Ja. Er ligt er ook iets van 80, 90 begraven op die begraafplaats. En dat die opgevangen werden in een kas waar nu ongeveer, waar de school zit, ik op gezeten, de professor Klomster school, daar ergens in de omgeving.
2: Ja.
0: Wat weet je eigenlijk over Gouda in de Eerste Wereldoorlog? Nou, heb je er wel eens in verdiept?
2: Nou, beperkt, maar bijvoorbeeld in de Witlofkwekerij zaten zij. En het is natuurlijk heel leerzaam om te realiseren dat doordat die mensen zich daar vestigden, die Brusselse lof, naar Nederland gekomen is. Want voor die tijd aten we dat helemaal niet.
0: Ja, ja.
2: Een groot gedeelte van die mensen is uiteindelijk weer teruggegaan naar België.
0: Wat verbaast mij, er waren allemaal jong Belgen, maar de meeste zijn al in het eerste jaar teruggekeerd. Er zijn er maar 100.000 achtergebleven.
2: Ja, klopt. Ja. Los van de militairen natuurlijk, want die mochten niet terug. Hè. Die mochten pas na.
0: Ja, maar er zijn wel een flink aantal illegaal vertrokken uit Nederland, heb ik gelezen. Dus er waren ongeveer 33.000 militairen zijn geïnterneerd in Nederland. Ja. Maar een deel daarvan is toch via een omweg weer aan het front.
2: Ja, maar dat mocht niet. Hè,
0: nee, dat mocht niet. Nee. Als neutraal land mochten ze dat niet doen. We gaan naar muziek luisteren. En dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Je hebt wat muziek meegenomen en dan heb je al met Arjan afgestemd.
2: Ja, zeker. Ik had twee.
0: Was er vermoeden van?
2: Ja.
0: Wat is je eerste keuze?
2: Mijn eerste keuze is van de LP Rubber Soul van de Beatles, Norwegian Wood. En dat is een nummer waarin Lennon eigenlijk verkapt iets zegt over een relatie die hij had met een vrouw, terwijl hij nog getrouwd was met zijn vrouw Cynthia. En wat ook heel speciaal aan dat nummer is, is dat daar voor het eerst ook een sitar door George Harrison wordt geïntroduceerd in de popmuziek. McCartney heeft wel een bijdrage aan het nummer geleverd, maar was wat dat betreft een mindere bijdrage. Het is in hoofdzaak een Lennon nummer met als specialiteit de sitar van Harrison.
0: De Beatles.

0: Ja, dat is een nadeel. Die nummers waren niet zo lang vroeger. Hè? Die waren voor een single bedoeld eigenlijk. Ongeveer 3 minuten. Dus ja, dan zij was aan de verkeerde kant van het glas.
1: Zo is dat.
0: Ja. Maar het waren de Beatles en daar gaan we het nu uitgebreid over hebben. Want ja, je muzikale ontwikkeling vindt vaak plaats in je middelbare schooltijd. Was dat bij jou ook zo?
1: Ja, ja. Die belangstelling voor de Beatles die stamt uit die tijd natuurlijk. In die tijd was het een beetje een keuze tussen de Beatles en de Rolling Stones. En ik heb niks tegen de Rolling Stones, voor de duidelijkheid. Ook een prima band. Maar de Beatles vind ik muzikaal gezien veel interessanter, omdat ze zich enorm ontwikkeld hebben in de loop van de jaren. Hey, je kunt hun begintijd met Help niet vergelijken met Rubber Soul. En je kunt het weer niet vergelijken met een wit dubbelalbum of een kies maar uit Sgt. Pepper. Ja, een enorme ontwikkeling.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Maar hoe oud was je toen je de Beatles ontdekte? Want ik ben van 52, jij van 54. Ik heb ze denk ik eerder ontdekt dan jij. Maar misschien was je wel heel erg jong.
1: Ja, ik denk toch op het eind van een lagere schooltijd. Ergens in. Ik denk dat ik mijn eerste singeltje, dat was trouwens niet van de Beatles. Maar dat was Summer in the City van The Love and Spoonful. En Sunny Afternoon van The Kings. Maar los daarvan zit het in die tijd dat ik singeltjes ging kopen natuurlijk. En voor zo'n pick-upje wat ik toen van mijn grootouders gekregen had.
0: Maar het was dus eigenlijk al na de Beatle-periode, zou je kunnen zeggen.
1: Nou ja, na de Beatle-periode, laten we zeggen dat het toch redelijk nog in hun bloeitijd.
0: Nou ja, het einde van je schoolperiode was 74. Dus.
1: Nee, einde van mijn lagere schooltijd.
0: Verkeerd verstaan, excuses. Ja, nee, nou snap ik het. Maar dan was je inderdaad heel jong er dus bij.
1: Ja,
0: want ik was echt iets ouder, ik denk 14 of zo, toen ik voor het eerst de Beatles ontdekte. Wat sprak je zo aan de Beatles? Want ze hebben inderdaad een hele ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Maar er moet iets geweest zijn wat je het meest getriggerd hebt. Heeft.
1: Ja, dat is zo moeilijk. Nou ja, toch de nummers, de muziek zelf die me aansprak.
0: En wat waren bijvoorbeeld de vroegste nummers die jij van hen leerde kennen? En die je zo goed
1: een prachtig nummer, bijvoorbeeld Paperback Writer.
0: Ja. Ja,
1: een leuke tekst, een prachtig nummer. En dat is uit een vroegere periode natuurlijk.
0: Stond die Rain op de achterkant?
1: Ja, ja. Heel goed. Ja. Heel goed. Je kent je klassieker.
0: Ja, ja. Ik heb precies hetzelfde proces meegemaakt. Dus ja. Wat betreft Kindred Spirits. Heb je voorkeur voor Beatles albums? Want als ik nu terugkijk op de Beatles, vind ik toch eigenlijk het middenstuk het meest interessant. Dus Rubber Soul, begon al een klein beetje met Help. Toen Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's. En daarna vond ik het al iets minder worden. Hè? Maar heb je dat nooit zo...
1: Ik had niet voor niks Norwegian Wood. Rubber Soul is mijn favoriete album. En dan moet ik zeggen, eerlijk gezegd, Abbey Road. Want daar vind ik toch ook een aantal nummers op staan die van een ongelofelijke schoonheid zijn.
0: Zoals?
1: Something.
0: Something.
1: Bijvoorbeeld.
0: Een George Harrison nummer.
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja. Vroeger hadden mensen ook vaak een meest populaire Beatle. Hè, van welke Beatle je het meest aanspreekt. Bij mij was het bijvoorbeeld John Lennon. Op de een of andere manier.
1: Ja, bij mij was het in ieder geval niet Ringo Starr.
0: Nee, die keuze was makkelijk.
1: dat was makkelijk.
0: En dan is het grappige verhaaltje nog van John Lennon. Dat hij vroeg van, is Ringo Starr de beste drummer van de wereld? Hij is niet eens de beste drummer van de Beatles. Zei hij toen. Ja.
1: Nee, goed. Ze hebben Pete Best misschien om een andere reden geloofd. Maar daar zullen we het nu niet over hebben. Ik denk dat Lennon wel interessanter is op een aantal gebieden. Maar helaas te jong overleden. En McCartney vind ik het knap dat hij zich dus ook tot op de dag van vandaag heeft ontwikkeld. In allerlei verschillende genres ook. Inclusief het klassieke natuurlijk. Heeft hij ook gedaan.
0: Ja, laten we even teruggaan nog naar de echte Beatles tijd. Ja. Zeg maar. Dan gaan we zo nog even over hun solo carrière praten. Liverpool is natuurlijk het mecca voor Beatle liefhebbers. Ben je alles op bedevaart geweest?
1: Jazeker, ik ben er meerdere malen geweest. Ik heb zelfs een aantal keren groepjes meegenomen om ze rond te leiden langs de belangrijke locaties waar de Beatles opgetreden hebben. Al is de cavern helemaal niet meer op de plaats waar de cavern was.
0: Nee, maar dan ga je in ieder geval naar de plek waar het gestaan is.
1: Die moet naar het winkelcentrum ernaast gaan en zeggen, want daar was het eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar dat hebben ze dichtgegooid.
0: Ja.
1: Maar ook inderdaad, de cashbar ben ik geweest met mensen en zo. En dat is natuurlijk nog wel authentiek. Hè? Dus dat is heel leuk. Het graf zogenaamd van Eleanor Rigby, het is maar de vraag van of ze daar het nummer van vandaag gehaald hebben. Maar in ieder geval is het leuk om een grafsteen te zien waar Alan Rigby op staat. Al dat soort dingen is natuurlijk fantastisch. En het natuurlijk het grote museum. Ze hebben nu, Piet Best familie heeft natuurlijk een nieuw museum gecreëerd.
0: Dat wist ik niet.
1: Dat zit in Matthew Street. Maar het grote museum zit natuurlijk aan de rivier.
0: Verdiende Piet Best een eigen museum? Want je noemde hem net even heel even. Nou, vertel nog even over Piet Best voor de luisteraar.
1: Kijk, het is niet zozeer dat hij een eigen museum heeft. Zijn familie heeft dus ook een Beatles museum opgericht in Matthew Street. En Piet Best, ik denk eerlijk gezegd dat hij was helemaal geen slechte drummer.
0: Want hoe lang heeft hij bij de Beatles gespeeld?
1: Maar vrij kort natuurlijk. Ja. Anderhalf, twee jaar of zo. Ja. Maar ik denk dat mogelijkerwijs Ben op zijn uiterlijk enigszins jaloers was. Hij was nogal populair bij de vrouwen.
0: Oh jee.
1: En ik weet niet of Lennon daar nou zo blij mee was. Ik kan het niet bewijzen hoor.
0: Ja, ja.
1: Maar ik heb niet het idee dat Ringo nou een aanzienlijk betere drummer was in die tijd dan Piet Best.
0: Maar wat is er in het Piet Best Museum dan te zien?
1: Het is gewoon de collectie die klaarblijkelijk de familie heeft opgebouwd rond de geschiedenis van de Beatles. Ik ben helaas in dat museum dus nog niet geweest. Want dat is ook pas een jaar of drie, vier. Het is net rond die coronatijd is het ontstaan. Dus daar moet ik nog heen.
0: Ja, dus het staat nog op je lijstje, zeg
1: dat
0: maar.
1: Dat staat nog op mijn lijstje.
0: Op je to-do-lijstje, zeg
1: zeker,
0: maar.
1: Zeker.
0: En als je naar de collectie van de Beatles kijkt die jij hebt opgebouwd. Laat even over de gewone Beatles hebben. Daarna gaan we nog even over de solo-carrière praten. Hoe uitgebreid? Waar hebben we het dan over?
1: Wat ik heb staan bedoel. Ongelooflijk veel bootlegs. Maar ook, bij wijze van spreken, nylon kousen van de Beatles.
0: Dus ook voorwerpen.
1: Ook voorwerpen.
0: Herinner je dat er ooit een speciaal Beatleblad is geweest? Dat was in mijn jeugd.
1: Zeker.
0: Was er iemand in Korte Akkeren. Daar ontdekte ik toen dat die hele stapel, hele boeken, hele dozen vol met die Beatlesbladen had. Ik heb ze toen met tientallen gekocht. Ja, daarna weer allemaal weggedaan.
1: Dat was dom, maar goed.
0: Ja, zo gaat dat met
1: die zijn nu over het algemeen geld waard. Ja, ik heb ook een hele collectie. Ook bijvoorbeeld oude muziekexpressen. Popfoto's. Zelfs de posters van de Beatles uit die tijd. Ja, die ben ik zo verstandig geweest om die te bewaren. En die hangen zelfs nog aan de muur.
0: Ja, heb je een soort mancave in je eigen huis? In de zin van dat je een speciale ruimte hebt waar die muziek staat en waar ook die posters hangen. En al die andere verzamelobjecten liggen.
1: Ja, de hele begane grond is vooral de bibliotheek van mij. En de rest van mijn huis het hangt ook nog wel het een en ander. Maar ik moet mij beperken van mijn vrouw tot als ik nieuwe dingen koop. Dat die zich dan tot de begane grond beperken.
0: Ja, het is nog niet zo erg dat je als je iets in het huis haalt. Dat je ook weer iets uit het huis verwijderen.
1: Dat zou de voorkeur van mijn vrouw hebben. Ja. Maar dat heb ik tot nu toe nog te kunnen tegenhouden.
0: Ja, precies. Maar ik kan me de frustratie wel voorstellen. Dat mensen die echt zo'n verzamelaars hobby hebben. Hè, die kunnen wel eens overdrijven.
1: Ik ben bang dat ik daar ook onder val.
0: Je noemt het woord bootleg. Laat het netjes zeggen, waren onofficiële uitgaven. Zijn die nog steeds te krijgen?
1: Zeker. Ik doe, in Alkmaar heb je het Beatles Museum van Azing. En via Azing.
0: Die heeft die serie boeken geschreven.
1: Ja. 95.000 boeken. Dat is echt een hobby. En hij leeft er ook van. Dus via hem krijg ik altijd een signaal als er iets interessants is. Heb je interesse, dan leg ik het voor je apart.
0: En lukt het nou nog steeds om, ondanks wat er allemaal officieel is uitgebracht, toch nog steeds dingen tevoorschijn komen waarvan je denkt van, nou, hoe is het mogelijk?
1: Dus dat blijft
0: noem eens een voorbeeld van wat je het laatste gekocht hebt.
1: Dat zijn bijvoorbeeld het laatste heb ik weer gekocht. Een alternatieve Sergeant Pepper. Waar er weer een aantal opnames die dan niet eerder gepubliceerd zijn.
0: Outtakes, zeg maar.
1: Outtakes, ja precies. Ja. En dat blijft interessant natuurlijk.
0: Ja, en de vraag is al een beetje beantwoord door je, maar nadat de Beatles ophielden te bestaan, dat was 71.
1: Ja,
0: 71. Zijn ze natuurlijk allemaal met een solo carrière verder gegaan.
1: Ja.
0: En ik heb het ook wel eens gehoord dat tegen de verwachting Ringo Starr een van de meest succesvolle was. Maar dat zal wel niet waar zijn. Ik denk dat het Paul McCartney is. Maar
1: ik denk dat het McCartney is. Ja. En, kijk, het was natuurlijk klaar met het rooftopconcert. Toen was het voorbij. Ja. Wat trouwens vanaf komend jaar kunnen we het weer gaan bezoeken, die locatie. Die gaat open.
0: Oké. Okay. Dan kan je het dak op.
1: Dus dat staat nu ook op mijn lijstje. Ik krijg een signaal zodat dat zo is. Nee, ik denk dat qua succes in McCartney natuurlijk, omdat hij doorgegaan is
0: met Wings
1: solo. Zal ik maar zeggen, het grootste succes geboekt heeft. Ik heb hem natuurlijk ook een aantal keren live gezien. En Lennon is natuurlijk te vroeg overleden.
0: Ja.
1: Maar laten we zeggen, het werk wat Lennon gemaakt heeft, blijf ik indrukwekkend vinden. En in tegenstelling tot de rest van de wereld heb ik ook een bepaalde sympathie voor Yoko.
0: Ja.
1: Het blijft een hele bijzondere dame ook als artieste. Ja, maar... Ook een bijzonder naam muzikaal gezien. Kun je
0: nou,
1: misschien
0: dat wou ik net zeggen.
1: Kun je misschien je vraagtekens erbij zetten?
0: Ik kan misschien best een heel interessante vraag vinden. Maar ik denk dat ze in muzikaal opzicht niet heel veel heeft bijgedragen.
1: Maar ik heb wel haar complete collectie, moet ik zeggen.
0: Ja, dat hoort erbij. Als je echte verzamelaars die doen dat. Hè? En de andere twee?
1: Harrison, het allereerste werk vind ik van hem uitstekend. En ja, wat hij later doet, blijf ik leuk vinden. Maar kwalitatief vind ik het niet het niveau van Lennon en McCartney. Maar hij blijft wel mooi werk maken. Terwijl ik Ringo Starr... Ja, Sentimental Journey is aardig wat hij doet. En Photograph is een aardige LP. Maar ik schaf het nog steeds wel aan. Ik draai het dan één keer. En dan ben ik bang dat het in de kast blijft staan.
0: Nou ben je een muziekliefhebber die natuurlijk niet alleen van de Beatles houdt. Want ik hou ook van de Beatles, maar ik hou ook van heel veel andere muziek. En hoe is dat bij jou?
1: Bij mij ook. Ik ben een grote liefhebber onder andere van de Kings. Wat ik een hele goede band vind. Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel bands die ik heel goed vind uit de jaren 60. Waarvan sommige af en toe nog opgetreden hebben. Die heb ik nog wel kunnen zien. Maar ook bijvoorbeeld een band als de Small Faces. Fantastische band. Helaas is er nog maar één van in leven.
0: Ja.
1: Maar ook een enorme liefhebber van Love and Spoonful.
0: John Sebastian.
1: Ja, John Sebastian. Natuurlijk een begenadigd muzikant. Kies maar uit. Heel veel muziek uit de jaren 60 ben ik een liefhebber van. Ook van die eendagsvlieg als Zeger en Evans in de year 2525. Prachtig nummer.
0: One hit wonder.
1: Maar ik moet je ook zeggen, waar ik nog steeds twee keer per jaar naartoe ga, is Adamo.
0: Ja, dat zou ik niet onmiddellijk aan denken.
1: Nee, maar binnenkort ga ik weer. Meestal moet ik naar België, om zoals ik kon zitten. En zijn stem is nog steeds aan de meneer. Een nummer als Inshallah is nog steeds, gezien de situatie in de Gaza-strook, heel relevant.
0: We gaan nog even naar muziekje luisteren. Vind je het goed? Nog een Beatles nummer, neem ik aan?
1: Nou ja, in dit geval heb ik gekozen voor Mother van Lennon. Omdat het een van de allereerste nummers is waarin zo persoonlijke emoties naar boven komen. En zijn relatie met zijn ouders was natuurlijk heel moeilijk. Zijn moeder is jong overleden. Bij een tante is die opgegroeid. Dus die frustraties die komen bij de psychiater naar boven. En daar maakt hij dit nummer over. Ik vind het een waanzinnig indrukwekkend nummer.
0: We gaan luisteren naar John Lennon.

0: Ja, ik zou zeggen niet het meest toegankelijke nummer van John Lennon, maar dat het een therapienummer was, was wel te horen.
1: Dat dacht ik wel, ja. Dat dacht ik wel. Prachtig nummer.
0: Want vertel nog eens even, je vertelde net nog iets over die vader van hem.
1: Ja, die vader van hem, die is natuurlijk was redelijk spoorloos verdwenen. Die zat op zee en die heeft natuurlijk zijn moeder in de steek gelaten. Maar toen de Beatles succes kregen, toen dacht vader van, nou, dat is toch wel interessant. Toen heeft hij nog een singeltje gemaakt. Niet te geloven. In de hoop dat hij nog enigszins zou kunnen profiteren van het succes van de Beatles. Dat is niet echt een groot succes.
0: Heb je het wel in je collectie?
1: Uiteraard heb ik het in de collectie.
0: Dat
1: uiteraard.
0: Wel.
1: Ja.
0: Wat is jouw visie op het einde van de Beatles? Hoe ze nou uiteindelijk uit elkaar zijn?
1: Ja, ik denk toch langzamerhand dat ze uit elkaar gegroeid zijn. Ook muzikaal gezien. En ik wil daar Yoko zeker niet de... als oorzaak of de schuld van geven. Iedereen ging langzamerhand zijn eigen weg. Ook muzikaal gezien gingen ze steeds meer hun eigen dingen doen. Harrison wilde natuurlijk ook steeds meer aandacht krijgen met zijn eigen muziek. Nou, dat is volstrekt terecht. Dus men groeide uit elkaar. En nou ja, het is gewoon zoals het is gegaan.
0: Ja, om even op Harrison terug te komen. Je had het net over zijn solowerk. Maar eigenlijk, Revolver heb ik eigenlijk een heel sterk album altijd gevonden.
1: Zeker.
0: En dat was de eerste keer geloof ik dat Harrison 4 nummers geloof ik.
1: Ja,
0: vier nummers, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat was ongekend eigenlijk. Want meestal werd hij met 1 nummertje afgeschreven. Soms met 2. Ja. Maar 4, dat was een beetje...
1: En ook terecht, wat ik zeg. Van, hij heeft echt mooie nummers gemaakt in de loop van de jaren. Zijn stem is natuurlijk in vergelijking tot de andere twee wat aan de magere kant. Maar goed, daar valt technisch gezien viel dat altijd wel te compenseren in de studio.
0: Ja, dat is waar. Maar dat geldt voor heel veel andere zangers.
1: Zeker,
0: ook.
1: Zeker.
0: En sommige zangers zijn er niet beter op gewonnen. Denk bijvoorbeeld aan Bob Dylan. Hè?
1: Dat is verschrikkelijk.
0: Ja, precies.
1: En zijn laatste concert ook geweest. Ja. Echt abominabel.
0: Ja, precies. Dat helpt geen enkele bewerking meer tegen.
1: Nee, klopt.
0: Je had het net over dat je helaas ook een concertkaartje weer moest leveren. Dat is een mooi blokje naar het volgende onderwerp, het politiek. Maar het vertelt het verhaal nog even.
1: Ja, goed. Ik was natuurlijk fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Maar zoals je misschien weet is in afgelopen november toch nog besloten op een ledenvergadering dat de Partij van de Arbeid niet zelfstandig door zou gaan.
0: Ja.
1: Maar in combinatie gelijk met GroenLinks zou gaan. Nou, ik ben geen voorstander van die combinatiepartij geweest. Dus ik heb daar mijn consequenties ten uitgetrokken en gezegd van nou oké, dan treed ik terug. In eerste instantie had mijn fractie gevraagd, nou blijf tot aan de verkiezingen. Dat was ook de bedoeling en stop dan. Maar vlak voor de kerstvakantie kwam een lokale partij naar me toe en die zei van nou, zou je bij ons op de lijst willen? Ik zei nou ja, dat ligt eraan aan het programma. Nou, ik heb toen de gelegenheid gekregen om aan het programma van gemeentebelangen Gouda mee te schrijven. Dus daar is toen een programma uitgekomen waar ik me wel in kon vinden. Toen ben ik eerder uit de raad gestapt en ik heb mijn zetel teruggegeven aan de Partij van de Arbeid. Dus niet zoals je soms ziet dat mensen aan zetelroof doen.
0: Zetelroof,
1: daar hou ik niet van, dus ik heb hem teruggegeven.
0: Ja.
1: En nou ja, toen ben ik op de plek 2 gekomen van gemeentebelangen Gouda. En helaas kwamen we 140 stemmen tekort voor een tweede zetel. Dat leidde ertoe van, dat ik dus niet direct in de raad zou komen, maar... aanstaande woensdag zal ik beëdigd worden als burgerraadslid.
0: En dat is nieuws voor ons, dat wisten we nog niet.
1: Ja, dat is het nieuwtje. Maar ja, diezelfde avond had ik al een half jaar geleden tickets gekocht voor Emmylou Harris in Rotterdam. Dus die heb ik op Ticketmaster helaas moeten verkopen. Want ja... dit gaat voor. Dus ik ben uiteraard in de raad om benoemd te worden als burgerraadslid.
0: Dan zijn we eigenlijk een beetje aan het einde van je carrière begonnen. Dus we gaan het toch even terug in de tijd. Want wanneer ben je nou voor het eerst echt geïnteresseerd geraakt in politiek?
1: Eigenlijk al vanaf mijn middelbare schooltijd. Ik herinner me nog dat mijn beste vriend Ad Melkert, waar ik mee in de klas gezeten heb en waar we ook samen in Amsterdam gewoond hebben, gingen wij altijd naar Brandpunt toe. En mijn vader reed dan. En bij Brandpunt destijds kon je als publiek vragen stellen. Dus wij zorgden er altijd voor dat we in beeld kwamen om een vraag te stellen. Dus uit die tijd stond het al. En dat is dus echt in de jaren 70.
0: Ja, en wanneer ben je lid geworden van de Partij van de Arbeid?
1: Ook in de jaren 70.
0: En het gezin waar je uitkwam, hadden die ook een Partij van de Arbeid achtergrond of nee, iets heel anders?
1: Die zaten nog linkser.
0: Nog linkser?
1: Ja, zaten nog linkser.
0: Ik zou bijna zeggen de CPN?
1: Daar werd wel op gestemd, ja. Daar waren geen lid van, maar daar werd wel op gestemd. Ja, ja, mijn moeder met name.
0: Nou, ook niet heel onbegrijpelijk gezien wat je net vertelde over
1: vanuit
0: je moeder.
1: Uit het verzet, ja. Dus ja, daar kwam het uit voort. Ja.
0: Wanneer ben je actief geworden in de politiek? Dus echt dat je zegt van nou, ik ga zelf iets in de politiek doen. Ja, wanneer is dat begonnen?
1: Ik denk ergens toch in de jaren 80 ben ik actief geworden. Eerst als bestuurslid van de Partij van de Arbeid en later ook als
0: afdeling. Dat was in Gouden al?
1: In Gouden, als afdeling, want ik woonde toen al in Gouden. Vanaf het begin jaren 80 woon ik al in
0: Gouden.
1: Dus
0: je kwam natuurlijk als lid, je was al lid toen je in Gouden kwam.
1: Ja.
0: En toen ben je ook actief geworden in de partij.
1: Ja, ja.
0: En welke functies heb je precies gedaan, zei je?
1: Ik ben begonnen als gewoon bestuurslid, maar ik ben een jaar of 10 partijvoorzitter geweest.
0: Ja, want wat doet een partijvoorzitter nou eigenlijk? Wat voor invloed heeft hij nou? Waar is hij nou mede verantwoordelijk voor?
1: Nou ja, partijvoorzitter is verantwoordelijk voor het tot stand komen van het verkiezingsprogramma. Natuurlijk is verantwoordelijk voor dat er een lijst wordt samengesteld. Maar de partijvoorzitter gaat natuurlijk niet aan een fractie vertellen van wat de politieke koers is. Dat is aan de fractie. En een fractie die koppelt terug aan een ledenvergadering op basis van wat ze gedaan hebben en het programma en eventueel het coalitieakkoord wat er ligt.
0: Ik neem aan dat de meeste fractieleden ook een bijdrage leveren aan zo'n verkiezingsprogramma. Maar uiteindelijk het besturen van de partij dat vaststelt dan. En dat geldt ook voor de kandidatenlijst.
1: Uiteindelijk besluit de ledenvergadering alles.
0: Ja. Dat is zo. Maar
1: op voorstel van.
0: Op voorstel van. Ja. En hoeveel leden heb je dan over die dan normaal gesproken stemmen bij zo'n...
1: Ja, in de tijd dat ik partijvoorzitter kwam, bij dat soort vergaderingen waren het toch wel 30, 40 leden. Dus dat was in feite een relatief gezien een vrij hoge opkomst.
0: Nou, ik zou bijna zeggen relatief gezien een lage opkomst, maar het is maar net wat je verwacht.
1: Ja, hoeveel mensen zijn actief? Heel veel mensen zijn lid van een partij, maar komen nooit naar een ledenvergadering. En normaal heb je 20, 25 leden. En bij dat soort vergaderingen heb je 30, 40 en soms misschien wel 50.
0: En wanneer heb je besloten dat je verder wilde gaan dan partijvoorzitter? Dat je dus echt ook de raad in wilde en misschien wel fractievoorzitter wilde? Nou, hoe is dat gegaan, dat proces?
1: Ja, op een gegeven moment was ik natuurlijk klaar als partijvoorzitter. Want je kunt dat niet tot in de eeuwigheid doen. Dus toen ben ik een paar jaar eigenlijk niet zo actief geweest. En op een gegeven moment begon het toch weer te kriebelen. En toen heb ik mij aangemeld dat ik op de lijst wilde. Nou, de eerste keer was dat nog niet zo hoog. Destijds. En een tweede keer kwam ik op een veel hogere plek terecht. En kwam ik toen ook in de raad uiteindelijk.
0: En dat was in...
1: 8 jaar geleden.
0: 8 jaar geleden ongeveer.
1: Ja. Ja.
0: Toen was je nog niet onmiddellijk fractievoorzitter?
1: Nee.
0: Hoe is dat proces verlopen?
1: Toen was Mohamed Mohandes was natuurlijk nog fractievoorzitter. En die had mij wel gevraagd, omdat ik heel veel functies gehad heb waarmee ik voorzitter was van de vakbond en vereniging openbaar onderwijs. Van zou jij de fractie wel willen voorzitten? Want dan is het voor mij makkelijker om zal ik maar zeggen, aan de discussie deel te nemen. Dus al vrij snel werd ik wel in de fractie zelf degene die de vergadering voorzat. En werd ik dus ook vice-fractievoorzitter. En toen in november van de eerste periode zei Mohamed, nou ik ga stoppen, want hij ging naar de Tweede Kamer toe. Toen is in overleg met de fractie ben ik zijn opvolger geworden.
0: Ja, dat
1: is
0: in november 2021 geweest.
1: In de vorige periode in november. Ja.
0: November 21 heb ik tenminste ergens gevonden.
1: Ja, en daarna herkozen.
0: Je vertelde trouwens nog iets interessants. Je had je vakbondachtergrond. Want dat is iets wat je bij PvdA'ers vaak ziet. Hè?
1: Ja.
0: Vertel daar nog eens wat over. Hè?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk van de ABOP was ik lid.
0: De ABOP, leg eens even uit.
1: Algemene Bond van Onderwijs en Personeel.
0: Ja, goed.
1: En later de Algemene Onderwijsbond, de AOB, geworden. Worden, natuurlijk. En ja, daar zat ik in het bestuur en daar werd ik ook voorzitter van de afdeling. Want ja, ik vond ook altijd dat je je moest inzetten voor het personeel, voor de mensen die op de werkvloer het moeten doen. En dus ook alle arbeidsvoorwaarden, et cetera. Dus ik heb daar jarenlang met plezier gedaan, moet je zeggen.
0: Ja. Nog even terug te komen op de pro situatie. Er is natuurlijk, net je verteld, is natuurlijk een fusie die nog afgerond moet worden nog ja, steeds. Hè? De officiële fusie tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En wat jij al het najaar van vorig jaar tot de conclusie kwam van dit is toch niks voor mij. Nee. En wat was eigenlijk de reden daarvoor? Wat vond je daar zo verkeerd aan?
1: Nou ja, verkeerd is een raar woord. Ik vind in die zin, als mensen dat willen, dan moeten ze dat doen. Maar ik ben sociaaldemocraat van huis uit, altijd geweest. En ik zie dat veel minder terug in zoals die formatie nu zich ontwikkelt.
0: Ja, maar laten we even teruggaan naar de eigen partijen. Partij van de Arbeid GroenLinks was een combinatie. Ja. En blijkbaar is GroenLinks een kant op gegaan waarvan jij zei van daar voel ik me niet meer zo thuis. Nee, en wat is daar dan zo kenmerkend aan geweest?
1: Nou ja, kijk, ik vind nog steeds dat de mens tussen aanhalingstekentjes centraal moet staan. Dat moet op één staan, de zwakker in de samenleving. En dat is heel breed. Hè. Dat zijn ook de mensen met de lagere middeninkomens, de ZZP'ers. En ik vind vanuit GroenLinks ligt vooral de nadruk op het milieu. En nogmaals, dat vindt iemand vanuit de Partij van de Arbeid ook van belang. Maar mijn prioriteit ligt daar, zal ik maar zeggen, net iets anders in. En dat vind ik dus minder herkenbaar in de ontwikkelingen die je nu ziet. En als ik nu ook kijk naar wat zijn nou de successen van de combinatiepartij, die zijn niet zo groot.
0: Nee.
1: Sterker nog, die zijn niet goed. Als je kijkt naar de Europese verkiezingen waarin de combinatiepartij deelneemt, dan kun je zeggen, de combinatiepartij is de grootste. Dat is niet helemaal waar, want er waren 10% meer kiezers. En de combinatie ging van 9 naar 8 zetels. En binnen die 8 schoof er nog een van de Partij van de Arbeid naar GroenLinks. Dan krijg je de voorvorige Tweede Kamerverkiezingen waren we de 1 na grootste. De winst komt met name van D66 af. De laatste Tweede Kamerverkiezingen waren desastreus. Het is de slechtste uitslag ooit.
0: Ja. Dat is meer de pragmatische kant. Je hebt vooral de inhoud waarop je minder goed thuis voelt.
1: Maar dat betekent dus niet voor niks. Dat dus klaarblijkelijk dat de kiezers dus minder aanspreekt.
0: Ja, nee, dat lijkt mij ook. Ik heb GroenLinks zelf altijd een klein beetje elitaire partij gevonden ten opzichte van de oude Partij van de Arbeid. Heb je dat gevoel ook een beetje?
1: Ja, ik vind het een ongelukkig begrip. En wat dat betreft moeten wij als Partij van de Arbeid, als je terugkijkt, ook nog eens goed bij onszelf te raden gaan. Want ik denk dat wij ook een heleboel dingen hebben laten liggen. Al is het landelijk gezien alleen al dat we de AOW hebben weggegeven.
0: Nou zag ik onlangs dat Rob Oudkerk en Melkert noemde je trouwens ook, die worden ook bij die groep. Dat is een groep
1: Rood Vooruit.
0: Ja, precies. Die het idee hadden dat er misschien wel ruimte is in het Nederlandse bestel voor nieuwe partij, Rood Vooruit. Wat niet helemaal de oude PvdA is uiteraard. Nee, er moet weer iets nieuws zijn. Maar hoe kijk je tegen dit soort initiatieven aan?
1: Nou, om te beginnen moet ik zeggen dat Rood Vooruit er niet naar streeft om een partij op te richten.
0: Ik had begrepen uit een interview met
1: Rob Oudkerk. Ja, maar dat is iets anders.
0: Okay.
1: Oudkerk heeft daar ook niet gezegd dat hij namens Rood Vooruit sprak.
0: Ah.
1: Ik denk ook niet dat niks ten kwade van Rob Oudkerk hoor, maar als je al een andere sociaaldemocratische of een nieuwe sociaaldemocratische partij zou moeten komen, dan moet dat vanuit jongeren komen. En dat moet niet komen vanuit de generatie van Oudkerk. Melkert zelf trouwens is gewoon nog lid ook van Pro. Wat dat betreft. En ik bijvoorbeeld dus niet. Hè? Ik ben geen lid meer, want ik ben daarmee gestopt. Dus in die zin, de jongeren moeten, er moet behoefte zijn vanuit de jongeren om dat te doen. En zolang dat signaal er niet is, is het ook kansloos. Het moet niet vanuit, tussen aanhalingstekens, de oudere generatie komen.
0: Nee. Je hebt al duidelijk gemaakt dat je eigenlijk verder gaat in de politiek. Want je wordt weer burgerraadslid. Heb je daar al een bepaalde portefeuille voor in gedachten?
1: Ja, die is vrij breed. Maar met name de fysieke leefomgeving ga ik doen. Maar ook een aantal andere dingen. Omdat het natuurlijk maar een kleine fractie is. Betekent dat je heel divers bent in wat je allemaal in je portefeuille krijgt.
0: Ja.
1: Dus noem het maar. En het zit in mijn portefeuille. Met een paar uitzonderingen natuurlijk. Financiën zit natuurlijk uiteraard bij de fractievoorzitter.
0: Ja.
1: Maar voor de rest hebben we het gewoon met elkaar verdeeld.
0: Hoe kijk je tegen de huidige politieke situatie aan? Na de verkiezingen hebben natuurlijk de coalitiepartijen 4 zetels verloren. Andere partijen hebben zetels gewonnen. Dat heeft ertoe geleid dat er eigenlijk een initiatief is geweest van Leefbaar Gouda om andere partijen te benaderen. Terwijl er overigens een ander proces was afgesproken. Verkenners zou een gesprek gaan voeren. Maar toen die verkenners gingen praten, bleek dat er toch al andere afspraken gemaakt werden met een aantal partijen. Zeg ik het zo goed? Of?
1: Je formuleer het netjes. Ja,
0: ja, ik zeg het ook netjes. Ja, en daarna zijn er wel allerlei gesprekken gevoerd. Maar bij een aantal partijen, zoals Pro, CDA en Gemeentebelangen Gouda, ontstond in ieder geval het gevoel, ook dat zeg ik netjes, dat ze buitengesloten waren bij van dat proces. Of in ieder geval in te laat stadium daarbij betrokken.
1: Ja, meer te laat betrokken. Ja, ja. Er is duidelijk het idee van dat er al afspraken waren over wie wethouder zou moeten worden. Eigenlijk al voordat er überhaupt een programma ligt.
0: Wat een vreemde volgorde, normaal gesproken is.
1: In onze ogen is dat een vreemde volgorde. Men is nu aan het praten over een programma, dus ik ben heel benieuwd.
0: Dat ze dan een samenlevingscontract noemen.
1: Ja, want het is al niet meer raadsbreed natuurlijk, voor de duidelijkheid. Natuurlijk wat ik erg zorgwekkend vind, is natuurlijk dat de grootste partij, wat je er ook van vindt, dat die eigenlijk al in het duidingsdebat te horen kreeg van, nou, jullie willen we niet.
0: Ja.
1: En dat vind ik toch wel een... wat je er ook van vindt. Bedoel, je hoeft het voor mij geen fan te zijn van Pro. Maar dat je de grootste partijen eigenlijk buiten spel zet, vind ik niet gelukkig. Laat ik het zomaar uit.
0: Ja, en ook het CDA werd er behoorlijk door overvallen, had ik de indruk.
1: Ja, zeker.
0: Want de ideologische verschillen zijn natuurlijk niet zo groot dat je denkt van de CDA zou er niet bij moeten zijn bij zo'n...
1: Nee, en dat zou te maken kunnen hebben met het feit natuurlijk dat je niet de... alle christelijke partijen mogelijkerwijs in een college wil. Want de SGP schuift daar wel bij aan. De ChristenUnie schuift aan. Ik kan me voorstellen dat dat een rol gespeeld heeft. En kijk, het is natuurlijk ook een... wat je er ook van vindt. Maar de Partij van de Arbeid en het CDA hebben natuurlijk voor een vrij lange periode altijd in het college gezeten. De Partij van de Arbeid sinds 1948.
0: Ja.
1: En het is nu voor het eerst dat ze zelfs niet eens mee kunnen praten. Al is het dan niet meer de Partij van de Arbeid.
0: Je zou kunnen zeggen dat is wat anders.
1: Is aan de andere kant denk ik dat continuïteit ook wel van belang is. En nogmaals, steeds met verschillende partners. Het is niet zo dat wat er nu gebeurt identiek is aan wat er in de 50e jaren gebeurt. Dat weet jij ook, dat niet zo is.
0: Maar Gemeente Belangen Gouda hoort ook bij de partijen die, die vinden dat ze eigenlijk in het te vroeg stadium uitgesloten zijn. En de SP heeft er zelf voor gekozen om niet mee te werken aan die constructie. Ja. En 21 is wel benaderd, maar zeiden van wij mogen meer gedogen en wij denken wel mee met het proces, want alles wat wij kunnen beïnvloeden om onze doelen te behalen, daar willen wij aan meewerken, maar andere dingen weer niet.
1: Ja, dus wat zij precies gaan doen,
0: is
1: een beetje onduidelijk. Partij voor de Dieren, die wil ook meepraten. Ja. Wij hebben ervoor gekozen om dat echt niet te doen. We willen inderdaad maar afwachten van wat eruit uit de schrijfsessies komt.
0: Er zijn nu acht partijen, of negen partijen, ben ik even kwijt. Maar acht partijen minimaal betrokken bij het vormgeven van dat samenlevingscontract of akkoord.
1: Ja.
0: Waarbij een soort hoofdlijnen van dingen die uitgewerkt zijn. De onderdelen zijn wat minder ver uitgewerkt. Er zou een financiële paragraaf bij komen, zodat

0: manieren wat er allemaal gedaan wordt, uit de kast getrokken wordt, weten we nog niet. Maar dat uitgangspunt moet jou kunnen aanspreken.
1: Zeker. Participatie.
0: Ja,
1: participatie is denk ik van een heel groot belang. Alleen de suggestie die nu gewekt wordt is natuurlijk dat de afgelopen 4 jaar er nooit participatie geweest is. En er zijn best wel een aantal onderwerpen. Het meest gevoelige is parkeren, waarvan je kan zeggen van nou, daar is participatie had daar nog wel beter gekund. Dat zal ik ook direct zeggen van dat had veel beter gemoeten. Maar om te zeggen van dat participatie de afgelopen 4 jaar niet gebeurd, dat is natuurlijk onzin. Dat is per onderwerp is dat heel verschillend geweest. Maar het blijft van belang, participatie, en dat zal dus nu ook moeten blijken. Maar wat ik wel nog spannend vind, is dat natuurlijk de partijen die nu met elkaar in gesprek zijn, natuurlijk op een aantal gebieden totaal verschillend zijn. Denk alleen maar aan parkeren. Ja. Gouden Vitaal en Leefbaar willen het terugdraaien en de anderen niet.
0: We zijn allemaal heel benieuwd.
1: We zijn heel benieuwd, ja.
0: Wat er uiteindelijk in die overeenkomst of dat akkoord komt staan. Maar een ander punt wat ook positief zou kunnen zijn, is meer invloed van de raad. Hè? Dus dat je niet alles dichttimmert en dat eigenlijk een beetje zoals het landelijk niveau nu niet lukt overigens. Dat op lokaal niveau wel maar zou kunnen lukken. Dat je per onderwerp eigenlijk coalities gaat zoeken.
1: En maar dat is precies waar je op doelt. En daar zit wel een beetje mijn angst. In hoeverre gaat dit leiden tot besluiteloosheid. En dingen die ik bedoel. Je geeft geen duidelijke richtlijnen mee. Dus elke keer kan het weer anders zijn.
0: Ja,
1: dus,
0: nou, ik denk dat op hoofd hele belangrijke onderdelen wel richtlijnen gegeven zullen
1: worden. Nou ja, dat is maar de vraag. Denk maar aan parkeren. Ja, dat is maar de vraag van of daar een hoofdlijn over komt. Dus ik ben heel benieuwd.
0: We gaan het zien en beleven.
1: Dat leg ik ook.
0: Rond 1 juni zou er een stuk moeten liggen. Dat moet ook naar de raad toe. En dan weet iedereen wat erin staat.
1: En dat gaan wij ook beoordelen dan.
0: Ja, gaat jullie ook beoordelen. Heel veel succes met je werkzaamheden. In ieder geval als burgerraadslid. Heb je nog tijd voor hobby's of buiten muziek en de Eerste Wereldoorlog? Nog andere hobby's?
1: Nou ja, de Franstalige muziek en uiteraard ook musea bezoeken wat dat betreft. En ik kom ook heel graag ik geef rondleidingen ook voor zover van toepassing af en toe in Berlijn. Wat ik een fascinerende stad vind, met name ook de geschiedenis uit de Koude Oorlogperiode. Ik was er afgelopen weekend nog met mijn stiefdochter. En onder andere met dat thema. Dus in die zin doe ik dat ook nog heel graag.
0: Nou, je verveelt je geen moment.
1: Ik verveel me geen moment.
0: Heel fijn dat je hier was, Max. Arjan, bedankt voor de techniek. Volgende week zijn we er weer met een gast uit de streek. En dat is een special gewijd aan het afscheid van Roelie Spijkerboer, die dit programma jarenlang richting heeft gegeven.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te houden.

0: te lijnen. De negende etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finishte als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Gouwestad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marjan Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buijs. En Helene, wat kunnen de luisteraars deze keer verwachten?
0: Ja, het is begin mei en we hebben net de dodenherdenking van 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei achter de rug. En daar is in Gouda natuurlijk ook bij stilgestaan. Jij was bij zo'n bijeenkomst, hè Marjan, begreep ik?
1: Ja, zeker. Ik was bij de 4 mei herdenkingsdienst en bij het officiële gedeelte daarna in de Sint-Jan. En bij dat laatste waren er 1500 mensen.
0: Zo, ja, dan zat de kerk wel vol, denk ik.
1: Ja, zat echt vol, ja. En de focus voor dit hele jaar van Nationale 4 en 5 mei richt zich op actuele vraagstukken over uitsluiting. Ze zeggen, je hebt zelf ook een aandeel als het gaat om vrijheid. En de toespraken gingen daar ook over. En dan zeggen ze, uitsluiting begint en gaat met hele kleine stapjes. En daar moet je niet aan meedoen. Het is echt het terugkijken waard.
0: Okay, waar kunnen we dat zien?
1: Het eerste deel kan je vinden bij Sint-Jans gemeente. En het tweede deel bij RTV Gouwestad.
0: Oké, okay, nou. Terugkijken waar dus. Ja. In de studio hebben we dus vandaag iemand die heel nauw verbonden is met de 4 mei herdenkingen en de 5 mei vieringen. Namelijk Rina Meerding-Ideburg. We gaan zo met haar erover in gesprek en ook over wat ze verder allemaal doet in Gouda en heeft gedaan.
1: Het thema van deze uitzending is dan ook vrijheid. En ons eerste muzieknummer heeft daar ook mee te maken. Neil Young, Rocking in the Free World.

0: Zo, voor zover u nog niet wakker was, dan is dat nu denk ik wel gebeurd met Neil Young. Zoals al gezegd, in de studio hebben we Rina Meerding. Welkom Rina. We hebben u uitgenodigd om te praten over uw betrokkenheid bij de 4 en 5 mei bijeenkomsten in Gouda. En ook over bijvoorbeeld de gastlessen die u geeft. Maar wilt u zich eerst even voorstellen?
1: Ja, ik ben Rina Idenburg, geboren in Gouda en getogen in Gouda. Ik ben er maar 5 jaar uit geweest in Den Haag. Dat waren de eerste huwelijksjaren. En toen kreeg mijn man een baan weer in Gouda. En toen zijn we weer in Gouda gewoond. Ah,
0: dus geboren en getogen.
1: Geboren en getogen in Gouda. Ja, dus dat is het aparte. De 4 mei viering. Ik weet niet anders dan dat ik in Gouda daar geweest ben.
0: Ja. Ook al van jongs af aan dus eigenlijk?
1: Als kind af aan. Ja. Mijn zus heeft de Sint-Joris en de Draak onthuld.
2: Oh, zo.
1: En ik weet nog dat ik daar als... Hoe oud was ik? 4, 5 toen? Ja.
2: Zo. Ja, want Sint-Joris en de Draak, dat is op het stadhuis.
1: Ja,
2: hè?
1: Is op het stadhuis. Ja, met daaronder de plaquetten met de namen van de verzetsmensen die omgekomen zijn in de oorlog.
0: Ja. Ja, want we gaan dus gelijk de inhoud eigenlijk in.
1: Dat was niet de bedoeling.
0: Nee hoor. U bent dus nou betrokken bij die 4 en 5 meer.
1: Ja.
0: En kunt u vertellen hoe dat is gekomen?
1: Ja.
0: Het is een heel verhaal.
1: Ik was er natuurlijk bij betrokken omdat mijn moeder ieder jaar naar die 4 mei herdenking ging. En wij gingen gewoon mee. Dat was een vanzelfsprekendheid. En op een gegeven moment, maar ben ik toen gevraagd ook om in het 4 mei comité te komen. Maar toen was ik, dat was in 1990. Okay. Toen ben ik pas gevraagd om er echt in te komen. En toen heb ik dat 20 jaar lang heb ik dat opgepakt.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, de burgemeester was toen voorzitter. En op een gegeven moment kwam er een burgemeester en die zei, dat kunt u beter doen. Dus toen ben ik het geworden. Ja. Dus zodoende ben ik bij die viering, bij die herdenking geweest, ja.
0: En de achtergrond is natuurlijk...
1: Begon ik eerlijk gezegd mijn naam met Rina Idenburg. Ik wil ook in Gouda dat het er dan bijgezet wordt in dit verband. Omdat mijn vader, Willem Idenburg, in de oorlog in het verzet zat. En het was het gewapende verzet, want hij had ook... Hij had ook te maken niet zozeer met de wapens had hij te maken. Dan, als er een wapendropping was geweest, dan haalde hij dat op. En zodoende was hij natuurlijk in het gewapende verzet. En hij is verraden door een vrouw bij ons uit de straat.
2: Oh, wat erg.
1: En hij is toen 21 februari 1945 is hij opgepakt. En 27 april, op Koningsdag nu.
0: Zo.
1: Is die, heb ik een officieel papier dat hij toen overleden is. Maar hij is overleden in Neustadt. Op de Capacona. Dat vertel ik in de klasse. Ik geef gastles en dat vertel ik dan uitgebreider. Dus de Capacona is een schip. En daar zijn toen al de gevangenen uit Neuengamme onder andere terechtgekomen. Met de bedoeling... Dat ze op die manier, het klinkt heel bitter wat ik nu zeg, maar het is gewoon zo, dat ze door de Engelsen zouden worden beschoten. Daar hebben ze alles aan gedaan en dat is ook gebeurd.
2: Ja, want ze deden net of het een schip van Duitsers was,
1: die op de vlucht ging.
2: Ja.
1: En ze hebben zelfs geparadeerd bovenop, echt om te laten zien, wij gaan vluchten. Maar ze waren zelf weg.
2: Oh.
1: En de brandbusinstallaties waren allemaal onklaargemaakt, heel bewust. Ja. Maar in ieder geval, mijn vader heeft het dus niet meegemaakt. Hij is al voor die tijd overleden. Gewoon honger.
2: Ja.
1: Ze kregen geen eten en geen drinken. Dat hou je niet lang vol.
2: Ja. En toch hard werken misschien ook nog?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja. Nee, want het is 21 februari en hij ging niet gelijk naar Neuengamme. Hij ging eerst naar het Oranje Hotel. En toen ging hij naar Amersfoort. En vanuit Amersfoort met het laatste transport naar Neuengamme. En in Neuengamme zagen ze al heel gauw aankomen dat ze de boel schoon moesten maken.
2: Ja.
1: Omdat de Engelsen eraan kwamen. En toen is hij naar Neustadt gegaan, de Lübecke Bocht. Waar dat ze prachtige cruiseschip lag. Ja. Ja. Want het was een prachtig cruiseschip.
2: Ja, ja.
1: Goed.
0: Dus u heeft de oorlog heeft wel een grote invloed op uw leven dan?
1: Ja, ik was exact anderhalf toen mijn vader is weggehaald. Zo. En het verdrietige is eigenlijk dat ik mijn vader dus nooit gekend heb. En dat men de waan had, als je iemand niet kent, dan mis je hem ook niet.
2: Ach, ja.
1: En zo ben ik opgevoed. Ja. Maar,
2: dus nooit echt erover gepraat?
1: Nooit is erover gepraat. Nooit. Ja. Nooit. Het was een stilte, maar ik ben niet de enige hoor.
2: Nee, iedereen hoor je heel vaak. Hè?
1: Dit hoor je zo vaak. Ja.
2: Ja.
0: Maar u ging wel naar die 4 mei, denk ik.
1: Oh nee, maar dat wel. Dat leefde wel. Nee, dat was vanzelfsprekend. Ja. Ik had een zus die was 12 jaar ouder.
0: Okay.
1: En nog een zus die was 5 jaar ouder. Nee, dat was een vanzelfsprekendheid. Maar ik heb van hem gehoord door zijn werknemers. Die kwamen bij ons thuis en die vertelden hoe mijn vader was. En dat was heel apart achteraf, denk ik. Wat gek dat die werknemers nog kwamen. Maar mijn vader was heel geliefd. En ze bleven bij mijn moeder en komen.
2: Ja.
1: Is er zelfs één die altijd zei, mevrouw Idenburg, voor u zorg ik altijd als er iets gestuken door moet worden en zo. Echt waar.
2: Ja, mooi.
1: Want uw vader was zo, uw man was zo'n fijne man.
0: Wat was het in Gouda wel bekend, dat hij verzetsstrijder was?
1: Ik weet het niet. Nee. Kijk, het was natuurlijk, na de oorlog is dat natuurlijk gelijk wel bekend geworden. Ja. Maar goed, die zoektocht, die zal ik je besparen. Maar dat wel.
0: Ja.
1: Ja, het was gelijk bekend dat hij in het verzet was. Hij was trouwens niet de enige uit zijn verzetsgroep. Abraham de Korte was de andere uit zijn verzetsgroep die ook verraden is. Ja. En die is ook niet teruggekomen. Ja. Doodgeschoten.
2: Ja.
1: Dus ja.
2: Nu herdenken we het steeds, gelukkig. Want wat vindt u de waarde van die herdenkingen?
1: Ik vind het, de waarde vind ik alleen als ik kijk. Ik ben natuurlijk ook in de Sint-Janskerk geweest dit keer. En de waarde vind ik dat men weer betrokken is bij de rijkdom ook die we hebben. Dat we in vrijheid leven.
2: Ja, dat dat niet gewoon is.
1: En ook nadenken van. En daar word je ook toe gedwongen door wat er verteld wordt. Door lezingen die gehouden worden. Dat je ook gedwongen wordt van, het is een rijkdom.
2: Ja. En je bent er zelf ook verantwoordelijk voor.
1: En je bent er verantwoordelijk voor en zorgen voor. Hè? Dus
2: ja.
1: Dat vond ik het mooie van in de Sint-Janskerk. Dat eigenlijk alles werd steeds meer duidelijk van, je hebt het nu ook min of meer in de hand, natuurlijk nooit helemaal. Nee. Maar je kunt er wel aan bijdragen.
2: Ja,
1: en
2: zeker
1: hoe belangrijk
2: eigen
1: dat is.
2: In je eigen omgeving ook.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat vind ik dus het grote belang van herdenken.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Ja, en dat er zoveel mensen kwamen, dat wil echt al zeggen dat mensen dat ook belangrijk vinden.
1: Ja. Dat vond ik ook, ja.
2: Ja, is echt mooi.
1: Ja. En ik vond ook de, nou ja, wat er gezegd werd, vind ik erg mooi. Ook zo'n jonge dichter die dan haar op haar manier het verwoord, vond ik prachtig.
2: Ja, want dat was de jeugdstaatsdichter.
1: De jeugdstaatsdichter, ja.
2: Ja, dat had ze zeker mooi gedaan.
1: Ja.
2: Ja. Ja, en u hebt ook een paar nummers uitgezocht, 2.
1: Ja.
2: En de eerste is Sonatina uit de cantates van Bach. Kotteszeit is die allerbeste tijd. Kun je toelichten waarom je dat hebt gekozen?
1: Nou, ik hoorde vroeger bij ons thuis geen muziek van Johann Sebastian Bach. Wel licht klassieke muziek, zoals de Bolero van Ravel en de Moldau van Smetana. Maar Bach moest ik echt leren waarderen. Maar toen ik de cantate 106 hoorde, kwam die echt bij me binnen. Vanaf de eerste noot. Gottes Zeit is die beste Zeit. En ik kan natuurlijk alleen maar het begin laten horen. En daarom wil ik het begin graag laten horen.
2: Nou, we gaan er naar luisteren.

0: dat was inderdaad een heel mooi nummer. Ja, fijn dat je dat gekozen
1: Jammer.
0: Had.
1: Jammer. De rest is ook mooi.
0: Ja, nou, wat was het? De kantate?
1: De 106.
0: Dus als mensen thuis willen luisteren, kunnen ze het vast op YouTube of Spotify vinden. Je hebt vorig jaar een onderzoek afgesloten naar verzet in Gouda bij het Nationale Archief. Hoe kwam je daartoe om dat te doen?
1: Nou, ik wou al heel lang natuurlijk meer weten over mijn vader. En je krijgt het natuurlijk wel een beetje in beeld. Maar op de een of andere manier nam ik nooit die stap. En toen zei mijn zoon, die zei op een gegeven moment, mam, ga toch naar het Nationaal Archief. En ik denk, wat zullen ze daar beginnen? Wat zullen ze daar vinden? Maar goed, ik was ook, en dat was het ook eerlijk gezegd, ik was ook heel erg benieuwd naar de verraadster van mijn vader. Toen heb ik dat opgevraagd en ik zei tegen mijn zoon, tegen Teus, dan ga jij mee, want jij wou het zo graag. Okay. Nou, dat was zo'n beetje 10 centimeter dikte.
2: Zo.
1: Wat ik kreeg, die stapels, want ik denk, ik ben met een uur klaar. Dat was dus niet waar.
0: Een paar velletjes, dacht ik.
1: Dat was dus niet waar. Ik ben toen ongelooflijk veel te weten gekomen. Ik ben gewoon, je mag dus daar niks opschrijven, uiteraard. Je mag wel opschrijven, maar je mag niet fotograferen. Ja. En, maar goed, ik heb geschreven, maar op een gegeven moment dan wordt het je gewoon, gaat het helemaal
0: te veel.
1: Te veel. Maar het was ontzettend veel en heel interessant.
0: Ja, dat raakt je natuurlijk
1: ook. Ik vond brieven niet te geloven. Ik raad ook sinds die tijd, is iedereen die op zoek is, dan zeg ik, ga naar het Nationaal Archief. Het is werkelijk, je wordt er geweldig geholpen en het is geweldig.
2: Maar hoe komen die brieven daar dan? Dat iemand die dan daar
1: dat is allemaal via het Rode Kruis. Aha. Het Rode Kruis zit er ook. Want alle correspondentie, ook van mijn moeder, toen ze mijn vader kwijt was, dat ging allemaal via het Rode Kruis. Aha. En die werden bewaard. Ik heb zelfs een brief van mijn moeder gevonden daar.
0: Zo, bijzonder zeg.
1: Dus ja. En, rechtbankverslagen heb ik gelezen. Dat was dus voor die verraadster. En dus kreeg ik een hele brief onder ogen van echt wat ze die avond toen ze bij ons thuis kwamen om mijn vader op te halen. Samen met Joop Veitsoe. Die zat er toevallig die avond. Dus ze zijn samen opgepakt. Oh. Die zat ook in hetzelfde verzet hoor. En exact verteld werd er van wie er binnenkwamen, dat ze met z'n vijven waren, ook de man, de naam van de man die brief schreef. Dat schreef hij ten behoeve van de rechtszaak van de vrouw die mijn vader verraden heeft. Het stond precies in wat hij deed. Zelfs dat mijn moeder zei, toen hij op een gegeven moment naar boven wou, van nee, dat mag niet, de kleine slaapt. Staat er letterlijk in de brief. Dat was ik.
2: Ja.
1: Niet te geloven, hè?
2: Lijkt me ook wel heftig om te lezen.
1: Zo, dat, ja. Ik heb natuurlijk dat een beetje mogen schrijven. Maar je werd natuurlijk pas strikt bekeken dat niet alles mocht.
0: Ja.
1: Maar dat krijg je allemaal te zien. En daar ben je gewoon verbaasd over.
0: Ja. En hoe heb je dat vastgelegd?
1: Je mocht een kladblok meenemen. Dat werd gecontroleerd. En een potlood mocht je hebben. En meer niet, alles moest weg. Je mocht niks fotograferen, dat was echt verboden.
2: Zo.
1: Ja. Maar, dus ik heb niets anders dan geschreven en gelezen.
0: Ja, maar is dat nog ergens terug te vinden wat u gevonden hebt? Heb je daar iets over gepubliceerd of zo?
1: Nou, ik ben gaan vertellen.
0: Vertellen?
1: Toen ben ik gaan vertellen.
0: Aan wie?
1: Het was namelijk mijn wens toen ik al voorzitter was van de 4 mei-comité, was het mijn grote wens al dat de gastlessen gegeven werden. Die werden toen al lang gegeven. Maar zelf dacht ik, ik kan geen gastlessen geven, ik weet te weinig.
0: Ja. En toen dus wist u iedereen, heel veel.
1: En toen langzamerhand, dan ga je een beeld krijgen en dan ga je het langzamerhand uitbreiden en dan...
2: Ja, en dat zijn gastlessen op basisscholen of middelbare scholen?
1: Het aparte is, mijn eerste gastles was notabene op het Sint-Antonius College. Oh. En dat duurde 2 uur.
2: Zo.
1: En ik heb ze volgemaakt.
0: Ja, dat stond ervoor.
1: Dat stond ervoor.
0: Heb u dat vooral volgemaakt of kwamen er veel vragen?
1: Nee, ook veel vragen. Ook veel vragen, maar ik heb het wel volgemaakt. En vragen dan tussendoor, ja. Ja, dat...
0: En wanneer was dat, de eerste gastlessen?
1: Ik vermoed zelfs zo in 2006. 16, pas nadat ik voorzitter af was.
2: Zo.
1: Ja. Ja, en toen ben ik gaan zoeken.
0: Dus dat is 10 jaar geleden al.
1: Ja. En toen ben ik het ook gaan. En toen zei degene die toen dit allemaal organiseerde, die zei: en nou moet jij eens een keertje beginnen. Ja. Ze had gelijk, ik moest gewoon een drempel over.
0: Ja. En 10 jaar geleden stelden we kinderen dus vragen.
1: Ja.
0: En u geeft ze nu nog steeds?
1: Ik geef ze nog steeds.
0: En zie je verschil tussen de vragen van toen en van nu?
1: Nou, wat ik heel bijzonder vond, was ik op een gegeven moment dat op het Antonius College een meisje zei, want daar ben ik meer keer geweest, een meisje ineens zei: maar wat heeft dat nou u gedaan? En toen viel ik echt stil van, ja, dat... De vragen die gesteld worden is gewoon zakelijk in die zin van hoe ging dat toen en kan dat wel enzovoort. Hè?
0: Ja, en toen ineens een hele persoonlijke
1: en toen kreeg ik vraag. Dat gebeurt nog wel eens, maar het is meer de zakelijke vragen van... Dat ze iets nog preciezer willen weten en dat wel.
0: Ja.
1: Ja.
2: En heeft u een soort missie om de kinderen iets mee te geven? Of,
1: ja, wat is mijn missie? Mijn missie is uiteindelijk, want dat verwerk ik wel in mijn lessen. Mijn missie is dat je in oorlogstijd, want ik heb zulke verhalen, dat je in oorlogstijd, we hadden inkwartiering. Inkwartiering, dat wil zeggen dat we Duitse militairen in huis hadden ook. We hebben ook onderduikers gehad, hoor. Het is...
2: Terwijl uw vader in het verzet zat.
1: En mijn vader zat in het verzet. En mijn zus die zei: ik haat de mannen, want het huis van ons zat altijd vol met mannen.
2: Oh.
1: Die haat de mannen. Dus, en ik weet niet hoe, want daarna, na de oorlog kwam de grote stilte bij ons, hè?
2: Ja.
1: Maar in ieder geval, het was een wende, maar mijn vader had een slogan. En dat was: in huis ben je mijn gast, buiten ben je mijn vijand. En mijn moeder zei: echt kind, ze hebben nooit ruzie gemaakt. Wel discussies.
0: Ja.
1: Nou, en dat vertel ik aan de kinderen door. Van in oorlogstijd kun je toch, je kunt het totaal niet eens zijn met elkaar. Dat is niet erg. Maar wel op een gegeven moment elkaar respecteren.
0: Ja.
1: Zelfs in het grote verschil. En het moet toch in vredestijd zeker kunnen. Ja.
0: Ja, mooi als je
1: nou,
0: dat zo
1: en
0: zegt.
1: Dat
0: ja.
1: Heb ik aan de hand van verhalen, probeer ik dat ook door te geven.
2: Ja.
1: Eigenlijk is dat zo'n beetje mijn missie.
0: Ja.
1: In het verhaal gewoon daar laten zien hoe het in het klein is, oorlog.
2: Ja.
1: Want het is uiteindelijk in het klein. Het is een gezin.
0: Ja.
1: Het is in een gezin.
0: En hoe je daar dan mee om kan gaan. Ja.
1: Ja. Dus.
0: En dat verzet en misschien ook die gastlessen, heeft dat ook nog iets met een christelijke achtergrond van u te maken?
1: Nou, dat moet ik u heel eerlijk zeggen. Ik ben met mijn vader... heb ik een brief onder ogen gekregen. Dat was omdat mijn moeder alles in een doos had en die heeft het nooit laten zien. En ik heb op een gegeven moment, toen ze overleden was, toen kwam die doos, die wisten we wel allemaal, die doos.
0: Maar daar mocht je ook niet in kijken?
1: Nee, ze had het sleuteltje.
0: Ja, ja.
1: En op de een of andere manier kwam je er ook niet toe om dat te vragen.
2: Ja, dat, een blokkade of zo.
1: Dat, ja, een blokkade. Maar goed, toen kwam ik een brief onder ogen van mijn vader. Dat was de laatste brief... in Amersfoort geschreven, mochten ze allemaal één brief schrijven. En nou ben ik niet zo christelijk opgevoed, moet ik eerlijk zeggen. Mijn moeder bad wel, maar we gingen nooit naar de kerk.
0: Ja, ja.
1: En wat mijn moeder bad, weet ik ook niet. Dus zo zijn we opgevoed. Ik ben wel naar de zondagsschool gegaan, heb ik niet zoveel aan gehad. Nou, in ieder geval, en ik ging ook naar... op een gegeven moment heb ik voor mezelf toen gekozen om naar een christelijke kweekschool te gaan hier in Gouda.
0: Ja, ja.
1: En daar was mijn moeder niet eens erg blij mee. Maar goed, ik ben zelf toen ben ik op een zoektocht gegaan naar de kerk. Maar ik wist dus niets van mijn vader. En toen kreeg ik een brief onder ogen. En dat was een brief in Kamp Amersfoort waarin op een gegeven moment staat: als ik 's avonds mijn gebed doe, dan denk ik aan jullie. En nou, dan komt het hele verhaal. En toen dacht ik: mijn vader bidt.
0: Ja.
1: En hij bad voor ons. En toen dacht ik, nou ga ik vertellen.
2: Zo, ja. Het is heel bijzonder. We kunnen nog wel lang hierover doorspreken. Maar we gaan... U had nog een mooi nummer uitgezocht.
1: Ja.
2: Van een van onze favoriete artiesten in deze show. namelijk Ellie Erica. het nummer heet... Hoe heet het ook alweer? Thuis, ja. Ja. Waarom heeft u dat uitgezocht?
1: Door mijn kinderen. Aha. En de kinderen van school hoorde ik de liedjes van Ellie en Rickert. En wat ik zo bijzonder vind met hun liedteksten is dat ze kernachtig kunnen verwoorden wat moeilijk uit te leggen is.
0: Ja.
1: Een voorbeeld hiervan vind ik dus het wat ik wel graag wil laten horen. Ja. Dat is Thuis. Wat is nou thuis?
2: We gaan het horen.

0: nog bedanken. We gaan je nog bedanken.
1: Ja, heel erg bedankt voor dit hele mooie gesprek.
2: Oké.
1: En nou, geef nog heel veel mooie gastlessen.
0: Allerbeste.
1: Vandaag hebben we ook weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is weer in de studio. De vakantie is voorbij. Welkom, Paul.
3: Dankjewel.
1: We zijn benieuwd.
3: Het gaat vandaag over de vrijheidsdriehoek in de Sint-Janskerk. De dodenherdenking wordt traditioneel gehouden op de markt. Bij het monument voor de oorlogsslachtoffers. Dit monument, dat Sint Joris voorstelt die de draak overwint, is gemaakt door de beeldhouwer Oswald Wenckebach en werd onthuld op 4 mei 1948. Door de restauratie van het stadhuis was het dit jaar niet mogelijk om op die plek de traditionele kranslegging te doen. Vandaar dat werd uitgeweken naar de Sint-Janskerk. Daar werd een foto van het monument geprojecteerd op een van de muren van de kerk. Toch was het niet nodig geweest om Sint Joris in de Sint-Jan te halen. In de kerk zelf is immers een plek te vinden die misschien nog wel beter het belang van vrijheid voor Gouda illustreert. Staande voor het prachtige Moreau-orgel zijn 3 gebrandschilderde glazen te zien die vrijheid als een grote verbindende thema hebben. Allereerst is daar het glas Vrijheid van Conscientie van Joachim Uitenwaal. Uit de tijd van de 80-jarige oorlog. Het verbeeldt hoe de vrijheid van geweten, gepersonifieerd als een naakte vrouw, op een zegenkar zit en beschermd wordt door een gewapende escorte. Ook zij is een vrouw, net als de 5 personen die de kar trekken en de deugden liefde, gerechtigheid, eendracht, trouw en standvastigheid voorstellen. Het is een feministisch beeld dat ons getoond wordt. Want al deze vrouwen verpletteren een man die onder de wielen van een kar vermorzeld wordt. De man is een tiran en staat, of liever gezegd ligt, voor alle vormen van onvrijheid. Daarmee is het een hoopvol beeld. De zachte krachten overwinnen uiteindelijk de onderdrukking. Als de beschouwer vervolgens naar rechts kijkt, ziet hij een ander vrijheidsglas. Dat is eigentijds en eigenwijs. Het is het Erasmusglas en pas in 2016 geplaatst. De maker, Mark Mulders, heeft niet gekozen voor een traditionele weergave van de persoon Erasmus, maar voor een meer abstract en symbolisch beeld. De geest van Erasmus, die gericht was op bevrijding en zuivering van kerkelijke patronen en denkwijzen, is weergegeven in de vorm van kleurrijke bollen, die tussen 2 donkere apocalyptische zuilen opstijgen naar het licht in de richting van een pauw, het symbool van de opstanding. Deze beweging stelt dus de bevrijding van de mens voor dood en bederf voor. Het derde glas in deze glazen driehoek dat betrekking heeft op vrijheid bevindt zich recht tegenover het Erasmusglas en is het bevrijdingsglas van Charles Eyck uit 1947. Het is misschien wel het meest uitbundige raam in de kerk, zowel qua kleur als qua afbeeldingen. Alle denkbare ellende die Nederland in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, wordt erin afgebeeld. Van bombardementen tot overstromingen, arrestaties en hongersnoden. Ook de vreugde van de bevolking bij de bevrijding van de Duitse bezetting en onderdrukking wordt explosief in beeld gebracht met grote, wapperende Nederlandse vlaggen. De vrijheid wordt hier uitbundig gevierd. Maar bij nadere beschouwing geldt dat niet voor iedereen. Want nadrukkelijk ontbreekt in dit glas het tragische lot van de Joden. Op het moment van vervaardiging van dit glas waren de Nederlanders toch vooral bezig met de verwerking van hun eigen leed en het vieren van hun eigen vrijheid. Dat maakt duidelijk dat vrijheid een groot goed is om in te leven, maar altijd in het besef dat anderen nog steeds in onvrijheid kunnen leven en dat ook de vrije mens de ogen niet mag sluiten voor de onvrijheid van anderen.

0: Ja, na de column van Paul Abos, waar we altijd weer wat van leren, hoorden jullie het lied Vrijheid van Rut Elings. Zij is een Utrechtse cabaretière en heeft dit nummer geschreven ter gelegenheid van een 5 mei-viering in Zeist. En er zit ook een gouds kantje aan dit nummer, want ze wordt begeleid op de piano door Ruben Drent. En dat is de zanger van de Goudse band, de Tembels. En dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken, los van de vieringen?
1: De Federatie Gouda organiseert dit voorjaar weer de Preek van de Leek. En de laatste is op zondag 17 mei. Ze sluiten aan bij de tentoonstelling Geloof in Museum Gouda, die daar is van maart tot en met augustus. Dace Sietena, ik weet niet hoe je het uitspreekt, sluit de serie Preken af met een reflectie op opgroeien in het Sovjet-regime, waarin geloof verboden en strafbaar was. Dace is kunstenaar en verzamelde voor de tentoonstelling Geloof verhalen en voorwerpen van 31 Goudenaars. Die zijn daar dus te zien. In het museum. Aanvang is 4:00 middags in de Sint-Joostkapel op de Lage Gouwe 134.
0: En op diezelfde dag, op 17 mei, kunt u om 5:00 naar de Goudse glazendienst. Dus dat is even haasten, maar misschien kan het allebei. En sowieso is er elke woensdagavond om 7:30 een vesper in het koor van de Sint-Janskerk.
1: Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl.
0: Krijgen we daar eigenlijk wel eens mailtjes?
1: Ik geloof het niet. Ik heb het nog nooit gezien. Maar wel privé dat mensen dingen doorsturen.
0: Blijf
1: dus ze weten ons
0: mee.
1: Wel te vinden.
0: Heel goed, heel goed. En de luisteraars zijn ook voor ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. En er zijn heel veel gedichten over vrede en vrijheid gemaakt.
1: Ja, klopt. Dus het was best moeilijk kiezen. Maar we kozen er een van Toon Tellegen, die ons in ieder geval tot nadenken stemde.
0: De vrede. Kijk, daar gaat de vrede. Iedereen springt op. Waar? Daar, in die blauwe jas. Ze drukken hun neus tegen het raam en leunen op elkaars schouders. Hij is heel klein. Ze hebben hem nog nooit gezien. Ze roepen, vrede, vrede. Hij hoort hen niet, verdwijnt uit hun gezicht.
1: Ze voelen hun hart bonzen en gaan weer naar binnen, grijpen elkaar beet en aarzelen. Moeten ze elkaar doodslaan? Of moeten ze elkaar kussen? Wat moeten ze doen? Jij mag het zeggen, fluisteren ze. Nee, jij. Nee, jij. Jij.

0: Ja, dat was Rob de Nijs, ook met een stem die je herkent uit duizenden, met een heel toepasselijk lied over vrede, Alles wat ademt.
1: En U2 heeft dit jaar op Ash Woensdag een nieuwe EP uitgebracht, een nieuw album. En dat heet Days of Ash. En dat gaat allemaal over conflicten in de wereld van nu. En we gaan nu luisteren naar het nummer Tears of Things. En dat gaat over tranen door wat er nu allemaal in de wereld gebeurt.

0: Ja, dat was U2 met Tears of Things van een nieuwe album, zoals Marianne net al zei. En dan komen we alweer bij het eind van deze uitzending. En als het goed is, komt de tune ook zo door. Dit was Kerk in Gouda met Marianne Rekswinkel en Helene Verkade. Daar is de tune. Al onze uitzendingen die, kun je ook terugluisteren. Dan moet je even naar de website van Gouden Stad en dan moet je Kerk in Gouda selecteren en dan luister. En als u natuurlijk vragen of suggesties heeft, dan kunt u ons benaderen via dat mailadres wat we net al noemden, redactie@gouwestad.nl, of ons gewoon persoonlijk.
1: Ja. Dank Jaap Buijs voor de techniek. Dank Rina Meerding voor het inspirerende gesprek. En Paul A.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten.

0: slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma. I wanna grow up
1: to be a politician. Welkom, goedemorgen bij Machiavelli, het wekelijkse interviewprogramma over de lokale politiek op Radio Gouwestad. Vandaag wordt de techniek verzorgd door Arjan Doelman en zijn Elian Griffioen, dat ben ik, en Chris Vogel, die zit hier naast mij.
2: Goedemorgen, Gouda.
1: Goedemorgen, goedemorgen. De interviewers, wij hebben deze periode na de verkiezingen nieuwe raadsleden te gast, afgelopen weken ook nog de komende weken, zo ook vandaag. Vandaag zijn bij ons Esther Punt namens Progressief Nederland en Robert Brandt namens de Socialistische Partij. Welkom allebei.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Morgen, zo even wennen, hè? Elian, Progressief Nederland.
1: Ja, klopt inderdaad. Is, ja, de Telegraaf noemt het structureel PN, maar wij zullen het gewoon pro noemen, zoals de partij het ook beoogd heeft. Maar, dus wij gaan keurig pro zeggen vandaag en de SP uiteraard, daar is geen discussie over. Misschien Esther, om bij jou te beginnen, zou jij eens kort wat over jezelf willen vertellen? Wie ben jij?
4: Goedemorgen en dankjewel. Superleuk om hier te zitten. Namens Pro Gouda of Pro Nederland. Ik woon nu ruim 5,5 jaar met heel veel plezier in Gouda. En daarvoor in Den Haag. Ik woon hier met mijn gezin. Het gezin is een kleuter en een man en een hond. Vooral die hond. Dus het is een onwillekeurige volgorde belangrijke gezinsformatie. Ik werk als stratege high-tech in de technologie.
2: Leg eens uit.
4: Ja, dat is heel interessant. Ik vraag me ook elke dag af. Ik heb een achtergrond in bestuurskunde en Europese studies. Maar ik ben een jaar geleden begonnen als onderwijsstratege voor de gemeente Almere. Dat doe ik vanuit BMC. En de ontwikkelingen daar rondom technologie, rondom wat er nodig is qua inzet voor Nederland, ook rondom defensie, is heel urgent. In Almere is er heel veel ruimte om daar mee aan de slag te gaan. En zodoende ben ik daar beland. Dus zo verdien ik mijn geld.
1: Ja, en wat je bent nu in de gemeenteraad verkozen, zoals dat heet. Waarom wilde je daarvoor verkiesbaar zijn? Wat hoop je te bereiken daar?
4: Mooie vraag. Ik ben ongeveer 20 jaar geleden lid geworden van GroenLinks. Ik moet altijd ook even schrikken van hoe snel de jaren dan toch gaan. Ik heb dit werk ook in Den Haag gedaan, in de Haagse Raad als fractievertegenwoordiger. De basis is gewoon een supersterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat zit er heel diep in en dat gaat niet weg. En voor mij zijn die groene en sociale thema's ook heel nauw met elkaar verbonden. Dus rechtvaardigheid gaat wat mij betreft over goed zorgen voor elkaar en goed zorgen voor de planeet. Daar kan ik allemaal andere platitudes op loslaten. Want als er geen planeet meer is, voor wie moeten we dan zorgen? Dat klinkt heel, heel, heel dramatisch. Maar dat betekent dat je ook gewoon hier op lokaal niveau een rol van betekenis kan spelen. En in Gouda heel specifiek.
2: En op welke manier? Zeg maar, kan je misschien iets concreets zeggen?
4: Ja, zeker. Dus dit is de abstracte inleiding. Ja. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind Gouda echt een fantastische stad. Maar het is ook een stad met heel veel uitdagingen. Ik geloof dat we op 4x4 vierkante kilometer met elkaar de ruimte moeten verdelen. We hebben te maken met een hele grote gevolg van klimaatverandering. Gouda is kenmerkend voor hittestress. Ik noem even een aantal groene thema's. Maar er spelen ook gewoon grotere problemen rondom ondermijning, sociale binding. En ik zeg niet dat ik of mijn partij per se alle waarheid in pacht heeft om daarmee aan de slag te gaan. Maar je kunt wel iets heel concreets doen door bijvoorbeeld, ik gooi hem maar alvast even in het hoenderhok, parkeren te reguleren bijvoorbeeld. Het kindbudget op je Rotterdampas te verhogen. Dat zijn hele concrete politieke maatregelen waar Pro Gouda heel graag iets mee wil. En ik ook.
1: Ja, ik snap hem helemaal. Ja, parkeren gaan we zeker nog over hebben. En ik ben ook heel benieuwd hoe degene die naast jou zit daarnaar kijkt. Ik heb zo'n vermoeden, maar dat gaat allemaal komen. Misschien Robert, of wil jij nog een vraag stellen?
2: Ja, dat kan. Een vraag stellen. Wat zijn je persoonlijke raakvlakken met Pro?
4: Persoonlijke raakvlakken?
2: Ja, waarom?
4: Waarom Pro? Ja, dat is een mooie vraag. Dus ik zei al 20 jaar geleden GroenLinks. Ik ben, ik zeg maar heel eerlijk, een Halsema meisje, zeg maar. Ik was totaal geïnspireerd door wat zij deed in de politiek. En ik vind ook dat ze het nu als burgemeester supergoed doet. Dus dat was echt een soort voorbeeld van hoe je concreet verwoordt waar mensen tegenaan lopen. En daar gewoon hele mooie antwoorden op hebt. En die zijn complex. Het is niet makkelijk, politiek. Ik ben denk ik nu ook al 5 jaar lid van de PvdA. Omdat ik ook heel erg geloof in een grote, sterke linkse beweging. Nou heb ik toevallig... Dat voelt niet helemaal goed hoor, Robert. Jij zit aan mijn rechterkant. Maar eigenlijk moet je aan mijn linkerkant zitten. Wat mij betreft mag die beweging ook groter. Hè? Die krachten zijn ook groter. En we moeten ons ook verenigen om tegengeluid te bieden. Tegen latent fascisme. Of nou, niet links, latent. Dat is gewoon aanwezig qua solidariteit. Maar goed, ik weet dat we elkaar op de in ieder geval rode thema's heel goed zouden kunnen vinden. En op de groene ongetwijfeld ook. Dus zo.
1: Ja, en Gouda is een stad van samenwerken, denk ik. Dus in dat opzicht zal dat ook, dat is mijn verwachting in ieder geval, gaat dat zeker gebeuren. Dan even naar jou, Robert. We hebben jou nog, behalve dat je hallo zei, nog niet aan het woord gelaten. Eigenlijk dezelfde vraag, wie ben jij?
3: Ja, Robert Brandt. Ik ben 40 jaar, gewoon in Plaswijk met mijn gezin. Vrouw, twee zoontjes, allebei naar de basisschool. In het dagelijks leven ben ik bij een gemeente in het Groene Hart, niet hier in de buurt, maar dan in de provincie Utrecht bezig met het aardgasvrijmaken van die gemeente. Dus het isoleren, het naar beneden brengen van de kosten, stookkosten, maar ook kijken welke alternatieven zijn er. Dat is een hele uitdaging. En ik ben sinds 2012 lid van de SP en ik ben sinds 6 weken ben ik raadslid en fractievoorzitter van de SP, die daarmee ook weer is teruggekeerd in de raad na 4 jaar afwezigheid.
1: Ja, en dat is natuurlijk een superknappe prestatie sowieso al, omdat je hebt niet de airplay en niet zeg maar de raadsaanwezigheid die andere partijen wel hebben.
3: Je dus, mist een podium inderdaad, ja, dat is absoluut waar. Ja,
1: ja, dus ik denk kan me ook voorstellen heel fijn dat jullie weer in de raad zijn en dat jij in de raad bent verkozen. Wat hoop je te bereiken allemaal de komende jaren?
3: Wij zijn de campagne ingegaan met dat we zeiden, maak Gouda weer betaalbaar. We merken dat er, Esther zei het al, Gouda is een prachtige stad waar mensen echt naar elkaar omkijken, echt een sociale stad. Maar je ziet wel een aantal problemen. Je ziet echt enorme woningnood. Vooral betaalbare woningen is echt een probleem. Je ziet dat mensen steeds meer betalen voor minder zorg daarvoor, die ze daarvoor krijgen. En je merkt dat er een groeiend onbehaag is dat mensen zich niet serieus genomen voelen in hoe de stad bestuurd wordt en niet in die zin gehoord worden. Dat zijn eigenlijk 3 punten waar we eigenlijk best wel hard op willen gaan. Daarnaast, wij zijn een kleine partij, bedoel, wij zijn 1 zetel. De kleinste in het percentage stemmen wat we gehaald hebben. Wij zijn ook echt als waakhond zijn we nu in die raad gaan zitten. Want politiek betekent ook dat je open en eerlijk moet zijn. Er gebeurt te veel in kamertjes achteraf. Terwijl het moet juist het debat moet in de raad zijn en zoveel mogelijk met de straat daarbij betrokken. Dat je open en eerlijk politiek bedrijft, dat mensen ook snappen welke keuzes er gemaakt worden en dat ze niet moeten te gissen wat er allemaal in het duister is bekokstoofd.
2: En Robert, voor jou ook dezelfde vraag. Zijn persoonlijke raakvlakken met de SP? Waarom de SP en niet een andere linkse partij?
3: Ik denk dat de eerste stap was rond de Irakoorlog in 2003. Dat was er eentje waar iedereen zag dat het gewoon onzin was. Er zouden massavernietigingswapens zijn. Nou, die waren er niet, zijn ook nooit gevonden. En de SP sprong daar als een van de eerste heel goed bovenop. SP was ook de eerste die heel kritisch was tegenover de golf van privatisering die er vanaf de jaren 80 gaande was, eigenlijk in het publiek domein. Ze hadden gewoon die analyse altijd vrij snel scherp klaar. We werden ook soms verguisd, maar hebben bijna altijd is het gelijk wel een beetje onze kant op gekomen. Dat vond ik altijd heel bijzonder hoe dat ging. En Jan Marijnissen was iemand die gewoon hele duidelijke taal daarin sprak. Dat sprak me erg aan. Daardoor ben ik altijd bij die partij in de buurt gebleven. En in 2012 ooit een keer het was geen nederlaag, maar we gingen van 15 naar 37 naar 15 in de peilingen. En naar de uitslag. Dacht van, nou, ik moet gewoon lid en misschien hebben ze wel een folder aan nodig waar ik woon. Nou, dat klopte. En daarna is het een beetje uit de hand gelopen, zeg ik altijd maar. Dat is hetgeen. Ik heb een enorm rechtvaardigheidsgevoel. Ik haat het. Nederland is een verschrikkelijk rijk land. Een van de rijkste landen ter wereld. Maar we kiezen ervoor dat er enerzijds een heel klein clubje is wat 5, 6 megavilla's heeft en miljardairs zijn. En aan de andere kant kinderen met honger naar school gaan. Dat is een keuze. En dat is een keuze die ik eigenlijk onacceptabel vind. En dat is de reden waarom ik ooit politiek actief ben geworden.
1: En hoe kijk jij naar het samenwerken? Dus jouw buurvrouw Esther zei al van, nou, ik werk graag samen en we vinden elkaar in ieder geval op de rode thema's. Herken jij dat? En hoe sta jij in samenwerken voor de komende periode met Pro?
3: Ik denk dat je, inderdaad werk je samen. Het is geen Amerikaans model of een Engels model waarin de winner takes all, waarin de winnaar alles kan bepalen. Je bent een coalitieland. Dat maakt ons ook, vind ik altijd, superieurder aan landen waar je een soort van alleenrecht hebt. Dat zorgt voor polarisatie, dat zorgt voor heel veel onvrede. Kijk maar naar het Verenigd Koninkrijk met de Brexit, wat gewoon een grote splijtslam is geworden. Kijk naar de Verenigde Staten. Je bent een coalitieland en daar moet je samenwerken. Net als Esther heb ik ook in de andere stad al eerder politiek wat dingen gedaan. Zij het wat meer op de achtergrond. Daar werkten we goed met de Partij van de Arbeid samen en met GroenLinks samen. Dat is nu samen pro. Dus in die zin, de samenwerking is daar altijd geweest. We hebben er ook samengewerkt trouwens met de VVD en D66. Het gaat erom dat je elkaar gaat zoeken in wat je bindt. En ik denk dat op sociale thema's staat een partij als pro dichtbij. Partij voor de Dieren staat relatief dichtbij. En voor de rest moet je gewoon kijken, wat bindt jou? En waar kan je dingen op doen die voor de Gouwenaars een meerwaarde zijn?
2: Ik hoor dat er toch best wel veel raakvlakken met jullie partij, met pro en SP. Maar ga ik toch eens een vraag stellen. Wat zijn de verschillen eigenlijk tussen de SP en pro?
3: Wat is het verschil tussen sociaaldemocratie en socialisme? Wij zijn een anticapitalistische partij. Wij hebben fundamentele kritiek op hoe het kapitalisme is georganiseerd. En daar willen we ook een andere alternatief voor hebben. En ik denk dat wij daar als SP fundamenteler en verregaander in zijn dan pro en dan GroenLinks. Alhoewel GroenLinks wel uit de CPN in een ver verleden afkomstig is, is dat niet meer hun basisprincipe. Maar ik ga ook een beetje kijken nog naar Esther in aanvulling. Maar dat is het verschil. Ik denk dat het iets fundamentele verschil is, maar je zit wel dicht bij elkaar.
1: Zit het op groen? Misschien laat eerst Esther eerst reageren.
4: Ja, ik zou daar zeker nog wel iets tegenover willen zetten. Je hebt gelijk, onze partijen hebben een traditie en een achtergrond en dat neem je mee. En ook nu met die nieuwe fusie, dan praat ik even als GroenLinkser, is er misschien van ouds wat meer sociaaldemocratie ingeslopen. Maar ik kan je verzekeren, als je ons partijprogramma leest, dat we flink kritisch zijn op alles wat het neoliberalisme heeft voortgebracht. Oneerlijke, de belastingvoordelen. Er zitten heel veel kritische kanttekeningen richting dat kapitalisme. Ook omdat dat niet per se de duurzame economie of de circulaire economie die je voor ogen zou willen hebben, realiseert eigenlijk. Oké, dat klinkt allemaal een beetje hoogdravend. Maar heel praktisch, ik hoor dat jij in de duurzame ontwikkeling zit. Dus ik denk zeker ook qua groen thema's. Ik zei het net al, Gouda is superklein. We hebben schaarse ruimte. Als het dan ons ligt, moet daar altijd goed naar worden gekeken. Er zijn gewoon heel veel wijken die heel erg versteend zijn. Er zijn veel groenere wijken, die hebben we ook. Maar zeker om bijvoorbeeld kinderen speelruimte te geven, om je hittestress tegen te kunnen gaan, je klimaatverandering, je bodemverzakking, daar heb je allemaal groen voor nodig. En dan heb ik het alleen nog maar over dat soort groen. Het gaat natuurlijk ook over wat voor industrie wil je, wat voor economie heb je voor ogen. Nou ja, kan nog wel even met heel veel andere groene thema's aanvullen. Doe ik zo, hè? Ik heb nog 3 kwartier. Nee, is niet eerlijk.
1: Ja, nee, misschien voordat we naar het volgende blokje vragen, heb ik nog wel ook een vraag die vooral vaak aan vrouwen wordt gesteld. Daarom stel ik hem bewust aan jou. Hoe wil je raadswerk met je privé gaan combineren? Want ik heb wel begrepen uit eerdere interviews dat niet altijd makkelijk is. Dat je best wel op kan slokken.
3: Zeker. Daar moet je scherp zijn. Zeker als kleine fractie. Er komen 2 burgerraadsleden aan in juni. Dus dat is heel fijn. Maar we zijn een kleine partij. En we hebben ook vanaf het begin af aan gezegd, ook bij de verkenners toen we daar kwamen, toen de eerste stappen richting een stadsbestuur, hebben wij gezegd, we zijn de kleinste partij. Op het moment dat ze naar ons gaan kijken voor bestuurders of wethouders, dan hebben de 12 partijen voor ons iets echt verkeerds gedaan. Wij zijn een waakhond. Wij gaan kijken wat er goed gaat, wat er beter kan. En dan gaan we ons onderwerpen op uitkiezen. En dat is dus, zoals we dat zeggen, scherp aan de wind zeilen. En goede afspraken thuis maken. En dat is gewoon heel fijn dat je ook dan een echtgenote hebt die daar heel erg goed in meedenkt. En dat is wel echt heel fijn.
1: Ja, nee, dat kan ik me wel voorstellen. Esther, wil jij hier nog iets over zeggen met de werkprivé? Dan zeg je van, nou, ik laat hem gaan en We gaan door naar het volgende onderwerp.
4: Ik dacht, jij gaat vragen of het bang is dat hij op zijn uiterlijk beoordeeld wordt.
1: Daar heb ik nog niet eens over nagedacht. Maar
4: heel goed.
1: Kan ik ook nog doen. Maar dat gaat aan het uur niet passen, denk ik.
4: Nee, heel goed. Nee, vergelijkbaar. Ik denk, ik ben al zo lang politiek actief en betrokken op allerlei verschillende manieren. Ik heb mezelf tot nog toe wijsgemaakt dat ik daar ongeveer evenveel tijd mee kwijt ben als hiervoor. En daarnaast moet er ook gewoon brood op de plank. Dus het gaat echt ook over. Maar goed, dan kunnen we heel betoog houden over hoe democratisch is een raad en hoeveel tijd en geld staat daar tegenover. Je wil dat die raad toegankelijk is voor iedereen. Dat betekent dat je ook gewoon daarnaast moet kunnen blijven werken. Nou ja.
1: Ja, ook om gewoon mensen uit de hele breedte van de samenleving de raad in te kunnen krijgen. Zodat je ook al die perspectieven hebt.
4: Precies.
1: Dan gaan we nu door even ook nog een stukje actualiteit. Namelijk... En eigenlijk landelijk of eigenlijk lokaal, maar dan op een andere plek. Namelijk de rellen in Loosdrecht. In Loosdrecht waren er deze week rellen waarbij struiken en bomen rondom het asielzoekerscentrum in de brand vlogen. Terwijl er 15 asielzoekers in het gebouw aanwezig waren. Iets wat niets met demonstreren te maken heeft, maar puur geweld is om te intimideren. Ook de lokale politiek heeft het daar zwaar te verduren. Ja, dat lijkt me allemaal... het is een vreselijke beelden om te zien. Het is ook wel een beetje gênant, vind ik zelf. Mensen zullen er heel verschillend in denken. Maar ik denk de grote meerderheid van Nederland vindt dit toch wel. Esther, hoe kijk jij hiernaar? Als je dat allemaal het nieuws ziet. Wat doet dat met je?
4: Nou, dat raakt me heel erg. Ik vind het hartverscheurend. Wat we in Loosdrecht zien, dat er fakkels worden gegooid naar mensen die in oorlog zijn ontvlucht, is hartverscheurend en onacceptabel. Ik zou zeggen, in dat land wil ik niet leven. En dat is dus ook tegelijkertijd een enorme drijfveer om dat te bestrijden. En niet door weg te kijken, maar om echt actie te voeren. En gelukkig zien we ook dat dat gebeurt, want er zijn heel veel grote solidariteitscampagnes. Donderdag is er ook een vreedzame optocht in Utrecht. Ik zou willen zeggen, kom alsjeblieft meelopen met mij. Ja. en duizenden andere mensen zeer waarschijnlijk. Want die stille meerderheid die is er echt wel. En ik vind ook dat we dat in Gouda, waar je ziet dat op landelijk niveau een debat enorm verhardt, je op lokaal niveau echt het verschil kunt maken. Want wij hebben gewoon een permanent AZC kunnen openen.
1: Ja.
4: Dus en even wat er aan ten grondslag ligt aan onvree of niet gehoord worden, dat heeft wat mij betreft heel erg te maken met jojo-beleid van eerdere kabinetten. Specifiek, ik ga het gewoon maar even zeggen, een VVD die ervoor kiest om enorm te bezuinigen op het moment dat er even geen vluchtelingenstromen zijn.
1: Ja, ja.
4: Maar als dan morgen klimaatverandering is opgelost en er zijn geen oorlogen meer, dan kun je dat doen. Maar je hebt gewoon altijd een soort van structurele basis nodig, hulp. We hebben net 4, 5 mei gehad, jongens. Ja. Dus ik ben er trots op hoe we dat in Gouda doen. En ik zou willen zeggen tegen iedereen, zwicht niet voor geweld en protesten. Want dat gebeurt in veel raden en bij veel bestuurders. En dat is alleen maar meer olie op het vuur. Want daarmee zeg je eigenlijk tegen relschoppers, het zijn ook heel vaak mensen van buiten, extreem rechtse groeperingen, dat ze worden beloond voor het bedreigen van mensen. En het is een totale ondermijning van onze democratische rechtsstaat.
1: Ja,
2: Robert.
3: Ja, laat ik daar ook nog bij toevoegen dat meer dan 2/3 van Nederland vindt dat wij mensen moeten opvangen die vluchten voor oorlog. Die vinden ook dat de spreidingswet zoals die er nu ligt, dat die uitgevoerd moet worden. Klopt inderdaad, de VVD is veroorzaker van deze opvangcrisis. Het is geen asielcrisis. De vluchtelingen zijn niet meer geworden de afgelopen jaren dan in het verleden. Het is stabiel geweest en zelfs een daling. Maar er zijn echt heel veel bezuinigingen die er zijn geweest door Klaas Dijkhoff, toenmalig VVD-leider, die dat voor mij als staatssecretaris toen heeft doorgevoerd. Wat we hier zien is ontoelaatbaar. En wat nog erger is, het is een klein clubje wat overmatig veel aandacht krijgt en wat overmatig veel begrip krijgt, ook vanuit de politiek. Ik bedoel, mevrouw Jezilkus, tegenwoordig VVD-leider, die om het minst of geringste gooit ze er een tweetje uit wat ze dingen vindt en ze is niet opeens doodstil. Dit zijn de momenten waarop je als politiek leider moet gaan opstaan en zeggen tot hier en niet verder, dit hoort niet en we gaan dit hard aanpakken. Maar het wordt aangewakkerd door rechtse politici, door de rechtse pers en daardoor krijg je gewoon terreur. Het is niet anders dan extreemrechtse terreur. Een rondreizend circus van beroepsracisten die overal waar dit soort dingen zijn, gaan ze langs, gaan ze met de politie op de vuist en gaan ze dingen onveilig maken. Er waren arrestaties gepleegd in Loosrecht. De man kwam uit Ermelo. Dat ligt totaal niet in de buurt. Het is een rondreizend circus wat online enorm aan het radicaliseren is. Kijk online naar filmpjes op TikTok. Ik zag laatst weer een filmpje met AI gegenereerd waar dan Johnny en Kees Vlodder asielzoekers in elkaar aan het slaan waren. Filmpjes waarop Rob Jetten fysiek belaagd wordt in dat soort AI-filmpjes. Er wordt enorm opgejut. En dat is extreem rechts en niks anders. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar gewoon met z'n allen zeggen tot hier en niet verder. Wij gaan niet aan de kant. En hier moet gewoon echt opgetreden worden. En dat geldt ook voor politici die dat aanwakkeren, zoals een smeerlap van Gidi Markusauer die van openlijk pleit voor het afschieten van vluchtelingen. Daar moet echt tegen opgetreden worden. Anders is het hek van de dam en is er echt een soort barbarij in dit land.
2: Maar zou je, hoe kan je die verrechtsing, hè, naar extreem rechts, zeg maar. Hoe kan je dat verklaren? Waarom is dat toch wel een groeiende groep?
3: Sociale media. Er wordt gecoördineerd, wordt er naar bepaalde groepen gekeken hoe die geradicaliseerd worden. Dat is iets wat van bovenaf wordt gedaan. Met algoritmes wordt dat versterkt. En zo gebeurt dat. Als je gewoon constant desinformatie gevoed krijgt over wat allemaal niet meer, dan radicaliseer je. En dan moet je heel sterk in je schoenen staan als je niet media wijs bent of wat dan ook om daar tegen bestand te zijn. Als je constant elke dag non-stop in je feed te horen krijgt, daar zijn misstanden, daar zijn misstanden, daar zijn misstanden. Wat 99% volledig uit de duim gezogen is. Maar je gaat het wel geloven. Als je maar lang genoeg leugens voor je neus krijgt, ga je dat geloven. En dan ga je radicaliseren. Maar dat is iets wat niet vanuit onderuit de samenleving komt. Mensen zijn barmhartig. 2/3 van Nederland steunt gewoon dat je barmhartig moet zijn voor mensen die vluchten voor oorlog. Ik heb in het verleden ook naast een gezin gewoond wat uit Syrië was gevlucht voor oorlog. We zijn een barmhartig land. Alleen we laten ons gijzelen door extremistische elementen. En daarbij moeten echt rechtse partijen echt scherp gaan kijken. En ik vind ook de reactie van premier Jetten daarin ontoereikend. Daar moet je gewoon hard mee afrekenen en niet zeggen, we hebben begrip voor je onvrede. Nee, ik heb geen begrip voor extreemrechtse tuig. Wil je het hebben over in welke wijken zo'n opvang komt? Prima. Het gaat te vaak in volkswijk en te weinig in de rijke stinkerswijken. Ik bedoel, we hebben hier in Bloemendaal een asielzoekerscentrum. Dat is goed, maar Bloemendaal aan zee, waar de miljonairs wonen, die drukken hun snor. Daar mag je de discussie over voeren. Of je dat op een eerlijke, solidaire manier doet. Maar wat nu gebeurt, is daar totaal niet aan de orde. Dit is gewoon tuig en dat moet zo benoemd worden en moet ook zo aangepakt worden.
2: En Esther, hoe verklaar jij het, de radicaliseren?
4: Nou ja, Robert noemt het terecht. Social media is een middel waarin er heel makkelijk en heel snel grote platforms worden opgetuigd om hier voeding aan te geven. Maar er is altijd op een bepaalde manier latent fascisme aanwezig. Suzanne Smits heeft daar een prachtig boek over geschreven. Dus ik koppel dit heel concreet aan fascisme, want dat zit daar. Ja, Chris?
2: Even tussendoor een vraag stellen. Ja. Fascisme, wat
4: is dat
2: nou eigenlijk?
4: Ja. Nou ja, misschien.
2: Heel kort, toch?
4: Ja, ik zal het proberen. Een lesje politicologie van 20 jaar geleden. Er zijn verschillende varianten van fascisme, maar de kern is dat er altijd ergens ruimte wordt geboden aan een autocratische leider die vaak op een democratische manier aan de macht komt. Kijk naar Trump, Hitler, Orbán, Poetin. Een soort van democratische manier aan de macht komt. En die vervolgens probeert, en dat is vrij succesvol in Amerika, om die macht heel groot en dicht tegen zich aan te houden. Vervolgens eigen waarheden heeft, dus geen, dus feitenvrij. Die hebben eigen platforms, die heten dan True Social, alsof dat de waarheid is. En daarmee worden hele rechtse ideeën continu gevoed en die zijn geënt op, ik ben omringd door vier witte mannen, maar die zijn wel geënt op de superioriteit van de witte man. En daar zit van alles bij, van manosphere tot aan ondermijning. Dus alles wat emancipatie of minderheden ruimte geeft, wordt direct de kop ingedrukt, al dan niet volgens een zogenaamd democratische wijze. Nou, dat liep 80 jaar geleden in Europa extreem uit de hand. Het loopt nu weer uit de hand. Nog heel even, want los van die social media, denk ik dat je altijd moet laten zien dat de menselijke maat overheerst. Robert zegt het terecht, 2/3 van de mensen is gewoon barmhartig, zou ik bijna willen zeggen. Goudsterm. En ja, als je de angst laat regeren, krijg je loodrechtse praktijken. Maar als je de menselijke maat laat regeren, dan kun je, ja, je moet altijd het alternatief laten zien. En je moet keihard veroordelen.
3: En ik denk dat dat ook aan de stille meerderheid is. En die is groot dat die zich gaan uitspreken. En echt daar ook harde acties eisen van hun politici.
4: Ja, en dat gebeurt steeds meer. Hè? Op weg hier naartoe overal van die solidariteitspostertjes achter de ramen. Van vluchtelingenwerk.
3: Ja.
4: Dus je kunt dat doen. En er is een verschil. Dat is mijn laatste punt. Je kunt toekijken en er langs lopen. En ik denk dat wij van de SP en Pro niet toekijken en langslopen. Als er een AZC wordt beklad, dan gaan wij schoonmaken. Uh-huh. Dan gaan we niet onze neus drukken en weglopen. En dat moet.
2: Ja, nog even de laatste vraag hierover. Wat maakt jongeren, zeg maar, gevoelig? Dat ze... Snap je? Dat ze zijn niet gevoelig voor, zeg maar. Hoe
3: algoritmes. Mensen zijn, hun oerinstincten zijn dat je
4: erbij wil horen.
3: Dat je erbij wil horen en dat je mensen in de god naast jou niet vertrouwt. Dat is uit de oertijd is dat het geval. Als mensheid hebben we dat goed kunnen uitschakelen, maar als je steeds wordt getriggerd op die emoties en daar social media en algoritmes gaan op emoties, die willen engagement. En wat triggert, waardoor blijf je langer? Doordat je emoties gaat krijgen. En daar wordt actief op gevoed. En dat betekent dat je kinderen echt, en dat is een van de zwarte vlekken nog, we moeten echt, als het gaat om internet, onze kinderen beter opvoeden. Maar ik denk dat we ook naar de social media platformen harder moeten zijn. Geef ze gigantische boetes. Haal ze uit de lucht desnoods in je land. Want het is digitale heroïne. Je gaat er echt kapot aan als je niet oppast. Facebook was ooit een leuke plek waar je wat foto's deelde. Ik heb nu geen Facebook-account meer, behalve dan dat ik af en toe wat dingetjes op de Facebook-pagina van de SP Gouda plaats. En dan zie je de feed langskomen. En we volgen helemaal niks of wat dan ook. Maar je wordt gewoon gevoed met gif.
4: Ja.
3: Echt met gif. En dan moet je ook echt de grote tech-platformen voor aanspreken. Want die hebben hier een verdienmodel van gemaakt. En die hebben ook baat bij dit verdeel- en heersmodel. Want daardoor let niemand op het feit dat zij massaal belasting ontduiken bij de industriële schaal. Dus wat dat betreft is het ook gewoon een verdeel- en heers. Wat in het verleden gebeurde op een andere manier. En nu wordt het gebruikt via sociale media.
1: Ik denk dat dit inderdaad een gesprek is waar we nog het hele uur mee kunnen vullen. En ergens zou ik dat heel graag doen. Aan de andere kant wil ik ook graag naar een stukje muziek toe. Dus ik ga even naar onze technicus kijken, Arjan, of hij een van de twee gekozen nummers aan kan zetten.

0: Ja, dat was, ik zal even kijken, de enige minderheid van Woody Grooves. Een keuze van Robert. Ja. Mooie, leuke muziek. Dus wat vrolijk. Dat betreft vrolijk inderdaad. Zeker, dat past goed bij de zaterdagochtend. Als mensen naar de sportclub gaan of naar de markt gaan in Gouden of op een andere plek in Gouden iets gaan doen. Wij gaan nog even kort over de formatie spreken. Want ja, Robert had het al over achterkamertjespolitiek en dat soort dingen. En dat de SP daar helemaal niets meer heeft en dat juist open wil maken. Nou, ik denk dat stap je op een ideaal moment binnen. Maar misschien even om met jou te beginnen, Esther. Ik zat erover na te denken. En jullie zijn als pro natuurlijk niet in eerste instantie bij de club gevraagd. Later wel, maar jullie hebben daarvan afgezien. Ik zat er inhoudelijk over na te denken en ik dacht nog van, is het misschien niet ook een prettige positie? Als in, het is toch wel een risicovolle groep die samengaat. Een heel bond gezelschap van heel uiteenlopende meningen. En als het klapt, dan kunnen jullie je handen ervan afhouden en zeggen, ja, wij hebben het al gezegd, wij willen hier niet aan meedoen. En dan komen jullie als een glorieuze overwinnaar eruit. Wat vind je van die theorie als je dat zo hoort? Een beetje politicologisch gedacht, maar als je dat zo hoort, hoe kijk je daar dan naar?
1: Nou, ik zou willen zeggen, waren we maar de glorieuze winnaar. We zijn natuurlijk wel de grootste partij geworden, maar de winnaar was wel leefbaar. Dus het verhaal is heus wel wat genuanceerder. Mm-hmm. Ik denk wat we zien gebeuren is, even één ding heel helder. Pro is absoluut voor een breed samenlevingsakkoord. Sterker nog, dat hebben we in de afgelopen periodes ook geprobeerd te doen. Chris, ik zie dat jij even wil inbreken.
2: Even kortheid, ja. Wat een samenlevingsakkoord.
1: Of het beoogde samenlevingsakkoord. Ja, ik weet niet precies wat de komende coalitie dan voor ogen heeft. Maar in principe is het idee dat je op thema's een breed gedragen steun uit de samenleving hebt. Nogmaals, wij zitten daar nu niet aan tafel. Dus het is misschien een beetje gek om daar een definitie neer te leggen. Ik zou zeggen, vraag het aan de 7 andere partijen. Want het is mij nog niet helemaal helder hoe ze dat willen gaan doen. Ga je dan het maatschappelijk middenveld vragen? Of ombudspolitiek? Het is me niet helder. Sterker nog, we hebben ook eigenlijk inhoudelijk nog heel weinig teruggezien. Mm-hmm. Het enige wat we weten is dat deze partijen elkaar vrij snel hebben gevonden. Bij de eerste raadsvergadering meteen een motie hebben ingediend, waarbij de 5 wethouders poppetjes al bekend waren, maar de inhoud nog niet duidelijk. Dat is niet iets waar je makkelijk op instapt. Want wat mij betreft gaat het wel over de inhoud.
0: Wat en dan hebben we het risico dan, om even te onderbreken, maar wat is het risico dan om in te stappen in zo'n groep? Want je kan ook zeggen, met 7 zetels kan je het enorm bijsturen. Jullie zijn de grootste. Je kan dan met deze 60 die misschien qua programma op jullie lijken, heel erg een bepaalde richting induwen. Wat zien jullie als risico om het wel te doen? Instappen.
1: Nou, er is nog niks om op in te stappen. Dus ik zou graag, ik ga niet blind een handtekening zetten.
0: Ja, ja.
1: En dat is het verhaal. Dus het gaat niet over onwil. Mm-hmm. Het gaat echt over, kunnen wij, als je een nieuw bestuur voor ogen hebt, of bepaalde bestuurlijke vernieuwing, ik hoor je ook een beetje, hè, NSC-achtige terminologie, dan denk ik, goed, wij zijn progressief, wij willen dat. We hebben een fractie met 5 vrouwen, kom er maar eens om in Gouda. Dat is wat mij betreft ook vormen van vernieuwende politiek. Ik kijk naar de coalitiepartijen, dat zijn over het algemeen oudgedienden, mag ik dat zo zeggen. Ja, dus ik vind dat niet zo heel erg nieuw, eerlijk gezegd. En ook, er is een tussenbericht van de Verkenners gedeeld eergisteren. Check je mail. Ik praat er zo bij. Waarin er een soort tijdslijn wordt geschetst waarbij de samenleving achteraf dingen mag gaan besluiten. Ja, ik weet niet, dat is nogmaals, en dan waarover en waar is de inhoud? Dus dat is niet iets, nou ja, dat is denk ik onze eer te na om daaraan mee te doen.
0: Ja, en dan kijk ik
1: niet
0: ook
1: verstandig even, gewoon voor de stad, gewoon niet verstandig.
0: Nee, ik kan het helemaal volgen zoals je het nu uitlegt. En ja, ik ben ook zelf benieuwd, ook als burger van Gouda, hoe dit allemaal überhaupt gaat uitwerken en wat er over een aantal weken uitkomt. Ja, Robert, misschien niet heel verrassend wat er nu als antwoord gaat kijken, maar hoe kijk jij naar dit hele proces? Wat is jouw mening daarover?
3: Bij ons gingen de alarmbellen vrij snel af van hier klopt iets niet. Het zit hem eigenlijk in 3 fases. Allereerst, wij gingen naar de Verkenners toe om te vertellen, want voor mij is het enorm. Voor mij is het een telefoon die, ja. dat we er, wij gingen naar de verkennen toe en toen was de dag van tevoren hadden we al een lijstje van beoogde wethouders die, en ook zelfs de portefeuilles die ze zouden krijgen. Dat is raar. Wij zijn daarna gaan vragen en achteraf bleek inderdaad dat er al van alles was geregeld. Op verkiezingsavond zelf, we hebben het dus eerder ontkend, maar gisteren in het AD stond het, zijn ze al met elkaar gaan konkelvoezen. Dat is merkwaardig. En ze lijken een beetje op twee gedachten te denken. Ik proef enerzijds wat rancune richting pro uit het verleden. Ik ben daar niet bij geweest. Ik weet niet of dat zo is. Dat is aan de mensen zelf. Anderzijds ook een soort van dat ze willen democratisch vernieuwen. Maar goed, bij het ene kan je zeggen, nou, we kiezen partijen die we aardig vinden, onze vriendjes. Nou, dat mag. Dat is niet heel vrij, maar dat mag. Aan de andere kant, als je democratisch wil vernieuwen, moet je dat met alle partijen doen. Alle partijen geven aan dat dat de burgers meer betrokken moeten worden. Dan moet je met z'n allen daar aan de slag gaan. En nu is het zo dat een aantal zijn gebeld. Een aantal zijn gewoon totaal genegeerd. Een aantal mochten onder voorwaarden aanschuiven. Een aantal zijn gewoon actief geweerd. Dat wil ze zeggen, we iedereen mag uitnodigen. Maar bij het eerste debat, die bleef bij Echo, maar ze zitten niet met pro zitten. Nou, dat is heel leuk, maar wat betekent dat voor de SP? Want wij zitten nog een stukje linkser. Ja, dat is gewoon niet uitlegbaar. En het dus dat was eigenlijk eerst. Die tweede was die motie bij die vergadering. Dat eerst over de popjes zou worden besloten. En vervolgens dat we de inhoud. Terwijl je moet van maar uit de inhoud gaan. Wat hebben de Gouwenaars nodig? Er liggen heel veel problemen. Maar dat gaat pas ergens aan het einde. Gaan we daar pas over hebben. Dat is raar. Dat heeft heel veel onvrede geleid en verwarring geleid bij een breed scala aan partijen. Niet alleen de SP en PRO. Maar ook ja, 21 denk ik wat gebeurt. Die CDA was hier verbaasd over. Gemeentebelangen vond dit merkwaardig. Partij van de Dieren vond dit lelijk. Als je zoveel vrevel opwekt en er komen vervolgens echt pogingen om daar wat van te maken, maar kom ons dan wat tegemoet. Ze kwamen niet tegemoet. Je mocht bij het kruisje tekenen en we gingen verder. En op geen enkele wijze daar werken aan het vertrouwen of aan een relatie van laten we dit nou samen gaan doen. En wij zijn als SP wat kritisch op bestuurlijke vernieuwing. In heel veel gevallen lukt dat gewoon niet. En er zijn een aantal basiselementen van. Maar al die signalen die daarbij misgaan, zien we ook hier weer gebeuren. Eigenlijk alle seinen staan op rood. Dat geven we aan. Maar ze gaan gewoon door. En daar hebben we ook gewoon politieke spelletjes spelen. En gewoon liegen. Ik bedoel, dat is een harde term in de politiek. Maar er wordt gewoon af en toe gewoon gelogen. Er wordt gezegd, nee, er wordt in het debat op 8 april gezegd, we hebben een dreamteam aan wethouders klaarstaan. En dan 2 weken later zeggen ze, we hebben helemaal niet over de poppetjes gesproken. Waar heb je het over? Dat zijn gewoon 2 verschillende dingen.
0: Ja, dat is verschillend.
3: Dat is zo niet uit te leggen. Of dat we bij een bijeenkomst zeggen, ja, maar er is helemaal niet al op verkiezingsavond zijn er al dingen besproken. We hebben het gisteren in het AD zien staan, uit hun eigen mond. En ik weet zelfs nog sterker van een kandidaat die bij Leven op de lijst heeft gestaan, dat was er voor de verkiezingen zijn er al gesprekken gevoerd.
0: Ja, dat
3: rijmt gewoon niet met elkaar. Dan ben je gewoon niet eerlijk tegenover andere partijen. En dan hebben wij er geen vertrouwen in dat je hier op een eerlijke en open manier bezig bent om de Gouwenaars beter te betrekken. En dan hebben de SP daar geen vertrouwen in en vinden ze het onbetrouwbaar.
0: Ja, ik denk dat ik hier ook, over dat geldt voor alle onderwerpen van vandaag, maar we zouden ook een uitzending van 2 uur kunnen maken. Ik merk ook dat het net zoals vorig onder veel emoties oproept. En ik zou ook zeggen inderdaad, ja, probeer desondanks in de raad gewoon goed samen te werken. En ja, ik ben zelf ook benieuwd of dit te lijmen is en hoe dat überhaupt gaat uitwerken. Maar goed, we moeten even wachten tot het akkoord komt.
3: Laatste puntje.
0: Maar ja,
3: dat
0: heel
3: heb,
0: kort.
3: Heb ik ook gezegd, uiteindelijk wat jullie allemaal in vormpjes bedenken. Uiteindelijk is het zo dat in de raad vindt het uiteindelijk het debat plaats en ook de besluiten vinden daar plaats. Ja. Als SP gaan we kritisch kijken naar wat er allemaal op tafel komt te liggen. Maar de manier zoals het nu gaat, er wordt georganiseerd, biedt gewoon geen vertrouwen voor ons om daar nu al bij aan te sluiten. En dat is echt wel een kwalijke zaak, want daardoor is ook gewoon de interne verhouding gewoon echt heel slecht. En dat neem ik leefbaar kwalijk, maar ook partijen als D66 en ChristenUnie, die hier als verantwoorde bestuurspartijen worden beschouwd, die laten dit ook gebeuren. Dat vind ik echt kwalijk.
0: Ja, waarvan akte. Wat gezegd is, is gezegd. Daarmee gaan we dit onderwerp afsluiten. En ja, jullie doen ook een oproep van ga nou goed over die inhoud praten. Dat gaan we nu ook nog even doen. En we gaan beginnen met de blokjeswoningen aan de Winterdijk. Ik heb op de site van de SP gezien dat jullie daar hard voor maken. Ik las ook toen bij het inlezen dat iets is wat al wel meerdere jaren speelt. Robert, kan jij dit kort inleiden en vertellen wat je hier aan wilt doen vanuit de raad?
3: Nou, wij zijn eind 2023 en begin 2024 zijn we meermaals daar gaan buurten. Zijn we langs de deuren gegaan om met mensen te praten. En dat doen we eigenlijk altijd. Elke maand gaan we naar de buurt in. Hey, hoe is het hier? Wat kan er beter? Daar bleek dat er heel veel koopwoningen zijn, voormalige corporatiewoningen van woonpartners, waarin heel veel asbest zat. Bewoners die daarin wonen, die dat gekocht hebben, waren niet of slecht geïnformeerd over dat asbest in die woningen. Komen we er nu achter, hebben soms op de gevaarlijke manier, zijn gaan boren in de platen en blijkt vervolgens dat dat asbest is. Dus hals over kop het huis verlaten en saneren ze erin. Die willen graag gaan verduurzamen, maar de manier, die kunnen pas gaan verduurzamen als het asbest weg is. Het is te veel om zelf op te ruimen. En dan ben je zoveel kwijt, zelfs met een renteloze lening van het warmtefonds, dat je gewoon honderden euro's per maand meer kwijt bent. Dat kunnen deze mensen niet betalen. Daardoor blijven ze eigenlijk een beetje tussen wal en schip. En kunnen zij hun energierekening niet omlaag brengen. En wat wij vinden is, nou, we hebben al eerder, in ieder geval zijn er vragen over gesteld van, hey, hoe kunnen we deze mensen helpen? Er is nu bouwkundig onderzoek geweest. Blijkt dat de staat van die woningen nog veel slechter is. Wat ook weer de vraag stelt, los van het asbest en hoe Woonpartners dat heeft aangepakt, gewoon de algemene staat van die woningen. Als binnen 30 jaar al zoveel gebreken zijn, en dan gaat het over mogelijk chroom 6 in het verf, de funderingsbakken die lekken, hoe kan het na 30 jaar al het geval zijn? Of na 25 jaar? Hoe hebben ze deze woningen verkocht? Dus we hebben eigenlijk het stadsbestuur gevraagd, ga even met Woonpartners in gesprek van hoe kan dit nou? Erkennen jullie dat daar een deel van dit probleem ook voor deel bij jullie zit? En de vraag aan het stadsbestuur is, kunnen we deze mensen een oplossing bieden? Want dit gaat verder dan eigen verantwoordelijkheid. Deze mensen zijn eigenlijk, zitten tussen wal en schip, buiten hun schuld om. En zijn nu door gigantische kosten en kunnen daardoor hun energierekening niet verlagen momenteel. Wat momenteel echt al behoorlijk aan het stijgen is. Dus ga deze mensen op die manier helpen en doe dat op een manier waardoor zij echt weer vooruit kunnen gaan.
0: En zou je echt zeggen van, hey, gemeente, stap in, pak die woningen aan, ga gewoon zelf die kosten maken en doe dat voor de mensen die er wonen. Wil je daar een mix in? Zou je bij Woonpartners willen verhalen? Hoe zie je dat concreet voor?
3: Je kan verschillende kanten omgaan. Er is natuurlijk ooit een potje energiearmoede geld vanuit het Rijk gekomen. Ik weet niet hoe ver dat geld er nog is. Dat is een van die dingen waar je niet op die detailniveau zit, wordt dat nooit gecommuniceerd. Maar Woonpartners heeft er ook wel een rol in, denk ik. Hoe hebben zij die panden achtergelaten? Dus dan zegt de gemeente ook, we willen graag met, in ieder geval, ga ook met Woonpartners daar aan de slag. Want het is niet alleen het probleem van de gemeente. Woonpartners heeft die woningen verkocht in een staat waarvan we echt op zijn minst heel veel twijfels hebben. En er komt nog asbestonderzoek overheen. Want het zit echt overal. Het zit in de plaat, het zit in de aanhechting, het zit in de buizen. Boor in de muur en er komt een beetje asbest uit. Het is echt niet te geloven hoe
0: het is gewoon gevaarlijk om daar te leven in zekere zin, kunnen zeggen.
3: Ja, en het brokkelt ook nog een keer af. Dus er zitten echt wel risico's aan. Mm-hmm. Dus we zeggen echt, zorg dat de partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn, nou, en dan mogen de gemeente en Woonpartners mogen gaan kijken hoe die verdeling is. Maar ga wel met die mensen aan de slag, want deze mensen kunnen dit niet in hun eentje. Ze zijn niet schuldig aan de situatie, dus moet je ook niet hun alleen maar aan hun lot overlaten om het op te lossen. Want dan kunnen ze gewoon simpelweg niet betalen.
0: Esther, hoe kijk jij hiernaar? Dit lijkt me typisch een thema waarbij je rood en groen kan combineren. Dat
1: ja,
0: heel
1: dat,
0: erg voor jullie partij ook echt relevant is.
1: Help me de woorden uit de mond, ja. Elian.
0: Kijk, ja, dan ben ik je voor.
1: Is helemaal oké. Okay. Groen en sociaal gaan hand in hand. Dat is overduidelijk en hier ook het geval. Ik denk, bewoners willen zeker wel verduurzamen, maar je kunt ze niet zomaar voor onvoorziene kosten laten opdraaien. Dat is heel kwalijk. Ik sluit me eigenlijk grotendeels aan bij jouw verhaal, Robert. We vinden ook dat we deze mensen niet in de kou mogen laten staan. Ik denk ook dat er een langdurige maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor de woningcorporaties. Dus wat heeft daar allemaal plaatsgevonden? Volgens mij heb jij daar hele mooie vragen over gesteld. En is het college zich daar nu over aan het beramen? We hebben een hele goede wethouder die daarmee bezig is. Ik denk eerst maar eens even kijken, wat komt er nou precies uit dat onderzoek? Wat heeft er plaatsgevonden? En uiteraard altijd het gesprek aangaan. Hoe kun je compenseren, tegemoetkomen, helpen verduurzamen? Dit is, het is heel jammer. Ja. Zo is het. Je zit gewoon echt in de shit en daar zijn mensen nu niet meteen bij geholpen. Maar misschien dat er wel op de lange termijn iets kan gebeuren. 58 woningen, hè?
3: Ja.
1: Echt.
0: Ja, 58 mensen, gezinnen.
1: Ja, precies. Nog veel meer mensen.
0: Maar het waren ook starterswoningen, begreep ik.
1: Ja.
0: Dus ook mensen voor wie het misschien een eerste huis is. Nou, dat is dan ook niet een prettige start.
1: Nee, maar we vinden echt dat je op zoek moet gaan naar betaalbare, eerlijke oplossing.
0: Ja. Dan gaan we door naar lokale inkomensondersteuning. Een onderwerp, Esther, waar jij graag over wilde praten. Waarom vind je dat belangrijk? Eigenlijk die vraag. Waarom vind je dat belangrijk dat Gouda gewoon op lokaal niveau de inkomens gaat ondersteunen?
1: Ja, ik denk een kern. De kern van ook waar wij voor staan als partij is dat je ongelijke moet investeren in gelijke kansen. En wat mij betreft is dat de kern van eerlijke en sociale politiek. En dat betekent ook dat vertrouwen voor de regeltjes moet gaan. En wij hebben helaas een stelsel waarin het wantrouwen regeert. En daar willen wij iets mee rondom inkomensondersteuning. Heel concreet. Geen stress als je je eerste jaar in de bijstand terechtkomt. Mm-hmm. Dat je niet bang hoeft te zijn dat je meteen je auto of je huis kwijt bent. Maar dat je rust en ruimte krijgt om te herstellen. Dus niet van die rigide kostendelersnorm hanteert. Wat ons betreft wordt die ook afgeschaft. Ik zie ook mijn buurman.
0: Kan je dat lokaal veranderen?
1: Instemmend klikken.
0: Of is dat een landelijke wet?
1: Ja, dat is zo. Maar er zijn lokaal wat knoppen waar je aan kan draaien.
0: Okay.
1: En dat gaat gewoon in brede zin over inkomensondersteuning. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. En begin daar gewoon meteen mee, hè, vanaf de wieg. Dus we willen het kindbudget op de Rotterdampas structureel verhogen vanaf de geboorte. Dus als jij wordt geboren, dat je ouders meteen met jou kunnen gaan baby en peuter zwemmen en dat soort dingen. Dat is gewoon een eerlijke basis. En dat het dus niet afhankelijk is van de dikte van de portemonnee. Maar dit gaat ook over energiearmoede, waar we het net over hadden. De specifieke tegemoetkomingen voor de energielasten van kwetsbare huishoudens. Eigenlijk is bottom line armoede in een rijk land is ontoelaatbaar, wat mij betreft. En we kiezen ervoor om die inkomensondersteuning op basis van vertrouwen te geven in plaats van wantrouwen.
0: Wil je dan ook iets met grenzen doen? Dus ik weet bijvoorbeeld, ik weet niet de exacte situatie van Gouden, maar ik weet vanuit mijn vorige baan dat best wel veel lokale regelingen hebben harde afkapgrenzen van 120%, 130% sociaal minimum.
1: Ja.
0: Dus als je op een gegeven moment een baan vindt, je gaat meer werken, dat je dan een soort risico hebt van maar dan raak ik de Rotterdampas kwijt of dan heb ik die extra financiering, waardoor mensen ook daar huiverig voor zijn. Hebben jullie daar een plan voor, hoe je daar iets aan kan doen?
1: Ja, de kern zit hem in de structurele verandering. Dus de structurele ophoving van die inkomensondersteuning. Dus we hebben daar ook niet bewust een bedrag aan gekoppeld. Omdat je moet kijken naar wat is er daadwerkelijk nodig, specifiek op maat. Mm-hmm. Dus het gaat wat ons betreft over de structurele omslag. We zijn wat dat betreft ook een partij die heel erg voor systeemverandering is. Waarbij dus het budget structureel omhoog gaat.
0: Ja, maar zeg maar, waar ik heel erg bedoelde was afkapgrenzen. Dus stel je gaat meer verdienen, dan heb je op een gegeven moment raak je het kwijt. Althans, wij komen er allemaal niet voor in aanmerking. Er zit ergens een soort grens op.
1: Mm-hmm.
0: En ik weet bijvoorbeeld landelijk hebben veel regelingen een soort afbouwpad. Bij gemeentes zijn dat vaak best wel harde grenzen. Als in zeg maar 120% van de bijstandsuitkering, stel je, of 120% minimumloon.
1: Ja.
0: Stel je gaat werken, je gaat meer verdienen of je gaat meer werken, je komt boven zo'n grens. En dan zegt een gemeente misschien van, hey, we zien nu dat je inkomen te hoog is voor deze regeling, dus we gaan hem intrekken.
1: Ja.
0: Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, ik vind dat je dan echt op maat moet kijken, wat heeft een gezin nodig?
0: Ja.
1: Als je uit een kwetsbare situatie komt, dan speelt er nooit één ding wat gaat over werk of bijstand. Mm-hmm. Er spelen heel vaak verschillende factoren een rol. Dus je moet echt kijken naar wat is er dan hier specifiek voor nodig per huis. Ik weet, in Gouda kunnen we dat namelijk. Het is vrij. Dat is ook een politieke keuze dat je dat doet.
0: Ja, dus eigenlijk maatwerk voorzien om te verzorgen dat mensen niet ineens een heel bedrag kwijtraken.
1: Absoluut.
0: En zo,
1: alsnog
0: erop achteruit gaan als ze meer gaan werken.
1: Precies, want dan zet je in op rust en regelmaat en herstel. Mm-hmm. En dan ga je dat weer afstraffen. Dus dat moet anders.
0: Robert, ik zit even te kijken. Ja, je wilde ook nog over parkeren praten. Ik zit ook even op de klok te kijken. Misschien kunnen we hier daar wel een soort combinatie van maken. Want
3: stel je vraag.
0: Lage inkomens en parkeerkosten. Hoe kijk jij daarnaar? Kunnen jullie dat opbrengen? Moet daar iets voor geregeld worden? Moet het voor iedereen? Moet het parkeren veranderd worden?
3: Nou kijk, laten we beginnen met die lage inkomens. Kijk, we doen hier niet aan inkomenspolitiek. Dat is haars. Maar wat je wel kan doen is dat je zegt, we zorgen dat iedereen in deze stad kan meedoen ongeacht de dikte van de portemonnee.
0: Ja.
3: En zeker de portemonnee van die ouders. Dus wij zouden ook voor de uitbreiding van het kindpakket zijn. Nu is het of sport of cultuur. Terwijl je hebt hier gewoon zwemles nodig in deze stad. Het is een waterrijke stad. Dus laat kinderen, dus breid dat uit. Maak dat niet of, maar en. Dat zou een voorstel voor ons zijn. Dan hoef je niet te kiezen tussen zwemles en pianoles, bij wijze van spreken. En voor uitbreiding ook van, voor die doelgroep naar 150% van het wettelijk sociaal minimum. Dus dat een grote groep mensen dat doen. Want een van de grootste groeiende groepen mensen in armoede zijn mensen die werken en in armoede zitten. Dus daarmee los je het niet op. Het zou in Den Haag echt opgelost moeten worden. Mm-hmm. Maar dat zou je als gemeente kunnen doen. Als het gaat om parkeren, merk je wel dat daar dingen niet helemaal lekker zijn gegaan. We hebben, en daar is ook een beetje het wrangen, we hebben geprobeerd daar al snel wat aan te doen. Wij vinden nieuwe democratie is doen, want mensen hebben nu problemen nodig. Er was een debat in januari waarin gezegd, er moet nu actie worden ondernomen tegen de parkeerproblemen in Korte Akker en Kort Haarlem. Hebben in april daar een voorstel voor ingediend. Een voorstel waarin je eigenlijk het mandaat van de wethouders verruimt en het bestuur verruimt. Ga met die buurt in gesprek om te komen tot iets waar wel draagvlak voor is. Mm-hmm. En dat wordt vervolgens weggestemd door de beoogde nieuwe coalitie. Diezelfde partijen die in januari liepen te roepen, het moet nu veranderen, zeggen, ja, maar we gaan het eerst even met z'n allen bespreken in die achterkamertjes. Ja, sorry, maar dan word ik echt wel heel boos. Want er zijn mensen die echt in de problemen komen. De voetbalvereniging is boos, de winkeliers zijn boos, bewoners zijn boos. En kijk, er is parkeerdruk. Hè? Er zijn twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Er is enerzijds parkeerdruk. Anderzijds, zoals het nu gaat, is er heel veel onvrede over. Maar ga dan met die buurt in gesprek. Je kan zeggen, maak het flankerend beleid. Hetgeen wat je al hebt met dat regelingen eromheen. Maar durf ook te zeggen, hey, maar misschien is het niet goed. Laten we even een stapje terugzetten om het opnieuw even uit te tekenen. Dat was een voorstel wat de LAGPO heeft dat gesteund. CDA heeft dat gesteund. JA21 heeft dat gesteund. Dus een brede ideologisch uit elkaar liggende coalitie. En de partijen die nu aan het onderhandelen zijn, die Morten Brand schreeuwde eerst, zeggen opeens nu, ja, maar nee, dat gaan we niet doen. Ja, daar word ik wel een beetje kwaad voor. Want uiteindelijk zitten we hier voor de Gouwenaars. En die Gouwenaars zijn nu aan het wachten. Er zijn heel veel problemen in deze stad en er gebeurt momenteel niks. En er wordt allerlei dingen bedacht. En de politiek is meer met zichzelf bezig dan met de problemen van de Gouwenaars op dit moment. En dat vind ik echt wel een kwalijke zaak.
0: Ja, Esther of Chris, jij wil misschien nog iets hierover doorgaan.
2: Of parkeren?
0: Ja.
1: Zal ik reageren?
0: Ja, kijk jij naar Esther.
1: Ga je nadenken, Chris?
2: Geeft niks.
1: Nou, ik denk dat het duidelijk is waar Pro voor staat. Hè? Het kwam eerder aan bod. Ruimte is schaars en de openbare ruimte is van iedereen. En wat ons betreft is gereguleerd parkeren. Werkt dat heel goed om de parkeerdruk te verminderen? Dat zien we dus ook in Korte Akkeren. We zien ook het positieve effect. Dat zien bewoners ook. Maar goed bestuur betekent ook dat je goed luistert. En samen met de buurt en winkeliers en sportverenigingen in dit geval ook kunt samenwerken. Daarom steunen wij ook die motie. Die heel pijnlijk weergaf dat de huidige coalitiepartijen het toch kennelijk ingewikkeld vinden om raadsbreed te werken. En dat is ontzettend jammer. Dus dat was wat ons betreft meteen heel erg illustratief. Maar nogmaals, bottom line, we moeten de ruimte eerlijk delen. En wat ons betreft is dat minder blik op straat en meer ruimte voor spelende kinderen en groen tegen de hitte.
0: En zouden jullie iets zien in bijvoorbeeld een soort regeling voor lage inkomens? Ik weet niet of dat uitvoeringstechnisch kan, maar ik kan me voorstellen dat middeninkomens en hoge inkomens, als die af en toe wat parkeerkosten moeten betalen, dat voor hun niet financieel te doen is. Maar iemand met een laag inkomen die echt met de auto naar de dokter moet, omdat hij bijvoorbeeld deels invalide is of moeilijk loopt of niet kan fietsen, om daar een soort regeling voor te maken op goudsniveau. Zien jullie daar iets in?
1: Ik wel, jij ook?
3: Ja, volgens mij kun je altijd wat we wel maken met maatwerk leveren. En laten we ook zeggen, er zijn ook gewoon mensen die de auto nodig hebben. Ik kom in mijn werk niet met het OV, dan ben ik, al zou ik het willen. Dat is gewoon een hele slechte aansluiting. Mm-hmm. De vraag is inderdaad wel, hoe ga je met de parkeerder komen? Dus er is wel parkeerdruk en dat geven bewoners ook aan. Wij spraken ook bewoners toen we daar de buurt in gingen. Die zeiden, ja, na mijn nachtdienst hoef ik niet meer 3 straten te lopen. Kan ik gewoon voor de deur. Dat vind ik fijn. Wat dat betreft zijn 2 dingen tegelijkertijd waar. Alleen je moet het in samenspraak met die buurt doen. Dan kan je uiteindelijk komen tot iets. En misschien is dat betaalparkeren. Misschien is dat een blauwe zone. Misschien is dat wel buurtparkeren. Maar weet je, er zijn wat dat betreft zijn er 1000 wegen die naar Rome leiden. Maar je moet het wel samen met elkaar afleggen. En dat draagvlak is essentieel. Dat is voor mij hoe je in de samenleving betrekt bij bestuur. Ja, en die eerste kans is eigenlijk al voorbij laten gaan door de nieuwe coalitie. Dat is echt wel heel jammer.
1: Ja, ik zei al, goed bestuur betekent echt dat je ook luistert. Dus ook met de shopregeling, noem ik hem maar even. Denk ik dat we wel hebben laten zien dat er overal goed over te praten is.
2: Maar is dat heel moeilijk hè, als politicus bijvoorbeeld het vertrouwen weer terug te winnen bij de gewone Gouwenaar?

0: heel lang tanende. En wat mij betreft ligt daar echt de kern in een zogenaamde kleine beheersbare overheid, die er uiteindelijk voor zorgt dat collectieve voorzieningen niet meer goed geregeld zijn. Nogmaals, we begonnen al bij een uur geleden over het neoliberalisme en hoeveel dingen dat kapot heeft gemaakt. Dus daar zit een soort kern. Maar als het gaat over wat betekent dit concreet voor mij in de straat, dan zijn er een aantal onderwerpen die mensen heel hoog zitten. Parkeren, hondenpoep. nogmaals, je moet daarin heel goed over in gesprek met elkaar. En ik weet zeker voor de groene ambities die mijn partij heeft, als je laat zien wat de lange termijn effecten zijn en je begint met een kleine pilot, direct effect, parkeerdruk is minder, er kan een keer een boom komen, er kan een keer, kinderen kunnen weer lekker spelen met hun voeten in het gras, je gaat meteen allerlei andere klimaatproblematiek tegen. Ja, dat, je moet dat samen met elkaar laten doen, samen met elkaar doen. Ongetwijfeld gaat het niet altijd goed. Maar ik denk dat we ook hebben laten zien dat het gesprek er wel over mogelijk is. Nogmaals, we steunen niet voor niets de motie.
1: Ja, ik denk nou heel kort, want ik wil misschien nog een stukje muziek doen. Nou, ja. Heel kort.
2: Ja, een nieuwe politiek en mensen betrekken is een kwestie van doen. En volgens mij moeten we met z'n allen gewoon aan de slag gaan. Niet te veel gaan lopen overleggen van wat moeten we nou doen. Niet te veel vergaderen. Maar echt gewoon die buurten ingaan en met mensen gaan spreken. En die verhalen van de straat naar de raad halen. Dat is hoe je mensen weer, hoe je het vertrouwen gaat terugwinnen.
1: Ja, ik denk een mooie afsluiting van vandaag. Dan ga ik jullie bedanken. Robert Brandt namens de Socialistische Partij. En Esther Punten namens Progressief Nederland. Afdeling Gouda, Progressief Gouda. Chris Vogel, Arjan Doelman. En dan hebben we nog een stukje muziek. Namelijk Learn to Dance Together van Tom Maurice.
0: Dankjewel.

0: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij Gewoon Groen van zondag 17 mei 2026.
2: Verduurzamen voor luxe. Mocht iemand denken dat verduurzaming alleen bedoeld is om de planeet te redden, dan is de praktijk toch een stuk weerbarstiger. Ja, die verduurzaming qua techniek en innovatief denken, dat gaat wel door. In grotere, kleinere stappen met vallen en vooral weer opstaan. En dat heeft effect omdat het werkt, maar ook omdat het financieel goed past. Deze week een bericht van de toonaangevende nieuwsbrief over duurzame energie. Elektriciteitsverbruik stijgt na installatie van zonnepanelen. In de onderbouwing worden een aantal redenen genoemd. Onder andere dat het toch eigen stroom is en dus goedkoper. En dat men er weer meer bewust mee bezig is. Enzovoort enzovoorts. Maar opvallend dus, men gaat dus gewoon meer gebruiken. Luxe dus als effect na verduurzaming. Even een zijstapping naar onze heilige koe, de auto. Die is vaak elektrisch, duurzaam en dus... Men maakt meer kilometers per jaar omdat het toch maar een EV is. En die auto zelf past steeds minder goed in de parkeervlakken vanwege de omvang. Innovatie bedoeld voor verduurzaming wordt dus ook gebruikt voor luxere en grotere en doet daarmee het gebruik, het doel van verduurzaming deels teniet. Is dat veel? In het bedoelde artikel spreekt men over 5% meer verbruik, qua stroomverbruik dan. Ik neem het maar aan. Wat kunnen we wel nameten? Ga eens naar een parkeerplaats en vergelijk een gezinsauto uit de populaire prijsklasse van 20 jaar geleden met een auto uit dezelfde prijsklasse nu. Auto's zijn vooral breder en hoger. Niet wetenschappelijk vastgesteld, maar wel verhelderend zelf te zien. Je kunt ook overdrijven. In het ooit populaire autoprogramma van de BBC, Top Gear, ging men een aantal Amerikaanse auto's bespreken en nam daarvoor een klein trapje mee om daarin te klimmen. Overdrijven? Maar ja, ook wel een beetje waar. Verduurzaming is dus ook een excuustruus voor luxe. Consuminderen en luxe, het blijft een lastige combinatie.
1: Want het is de derde zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie en inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouwestad Radio. Iedere derde zondag van de maand tussen 12 en 1. Deze Gewoon Groen is gemaakt door effectenkameraad Christophe Vogel met een kleine virtuele redactie. Technische ondersteuning is van Arjan Doelman.
2: Ja, en dan vragen we altijd een playlist aan bij Christophe voor de muziek ertussendoor. En toen vertelde ik dat ik het over auto had en hij vond dat ik eerst die auto maar eens een keer moest wassen. Your small tuna fish on one big catch. Now this is...

0: to be a superstar.
1: Nou, inmiddels is mijn auto gewassen en is aangeschoten Pim Leeuwe. Welkom in de uitzending.
2: Hallo.
1: Jij bent bezig met een onderzoek naar het waterkwaliteit onder zonnepanelen als ze drijven in de binnenwater. Zeg ik dat goed?
2: Ja, klopt helemaal. Het is eigenlijk de meren in Nederland die we hebben. En wat het doet met de ecologische kwaliteit van het water, maar ook de chemische kwaliteit van het water. Want we hebben dus in Nederland samen met de Europese Unie hebben we wetten gemaakt. Dat noem je de kaderrichtlijn water. En de chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water hebben we afgesproken dat die niet verder naar beneden mogen. Nu zijn er in Nederland ongeveer 30 drijvende zonneparken op meren. En er zijn er 6 die ongeveer gepland worden. En de vraag is heel erg van, ja, wat doet dat nou met die chemische waterkwaliteit en die biologische waterkwaliteit? Want dat weten we eigenlijk niet. En er is ook geen beleid omheen dat gemeentes kunnen zeggen, nou ja, als je dat zo'n park wil bouwen, dan moet je die mitigerende maatregelen nemen. Dus we weten er eigenlijk heel weinig van af. En eigenlijk is mijn taak nou om te gaan onderzoeken van, wat gebeurt er nou vooral met die ecologie van het water, ja, als je dus een park oplegt?
1: Betekent dat jij met een duikerspak aan onder die zonnepanelen gaat zwemmen om te kijken wat je het aantreft? Of
2: nou ja,
1: te simpel?
2: Dat is dus een beetje de moeilijkheid van dit onderzoek, omdat dus verzekeringsmaatschappijen die parken verzekeren vinden het niet leuk als je daar onderzoek gaat doen.
1: Ja.
2: Dus je moet roeien met de riemen die je hebt. Dus we hebben wel sommige parken waar we toegang tot hebben en inderdaad met duikpakken in het water staan en met schepnetjes gaan kijken wat er in het water zit. Maar wat we ook vooral doen is kijken met onderwatergeluid, wat voor dieren er zitten, environmental DNA. Dus dat is eigenlijk dat je een monster neemt uit het water en daar lees je dan het DNA uit en dan kan je zien welke soorten in het water zitten. En tegenwoordig doen we ook remote sensing en dat is eigenlijk met satellietbeelden en drones kijken hoe zie je de water, wat is de waterkwaliteit.
3: Jij meldde dus dat er al 30 van dergelijke parken,
2: ja,
3: zijn. Hoe lang bestaan die 30 parken al?
2: Niet zo heel lang, dus een aantal jaar. En het is nu, op dit moment wordt er ook een stop ingezet eigenlijk. Omdat er dus geen beleid ligt, op tafel ligt om te zeggen, nou ja, hier kan het wel en daar kan het niet. Wat we voornamelijk zien is dat ze op van die meren liggen waar zand gewonnen wordt. Dus er wordt zand gewonnen, dus dan denken ze, nou, daar zit niet zoveel. Dus dan regent dat vol en dan gooi je er gewoon een park op. Want er zit toch geen ecologische waarde in.
3: Nee, dat bedoel ik. Nee, ja. Maar vandaar mijn vraag, omdat het wordt nu onderzocht,
2: ja,
3: van wat voor wat
2: ja,
3: het doet. Maar dan heb ik zoiets van, als die 30 parken al een aantal jaren bestaan,
2: ja,
3: had dat misschien wel eerder moeten gebeuren.
2: Dat had inderdaad eerder, maar dat is achteraf altijd natuurlijk het geval. Dat,
3: ja. Eens.
1: Kunstmatige meren, want daar praat je, ja, over. Dat is ooit afgegraven. Reewijkse Plassen is een perfect natuurgebied. Mm-hmm. Maar dat was ooit land, dus ook,
2: ja,
1: kunstmatig.
2: Ja.
1: Dus wanneer is iets kunstmatig en wanneer is iets natuurlijk?
2: Ja, dat heeft vooral te maken met hoe je er zelf naar kijkt en,
1: ja,
2: hoe de gemeente bijvoorbeeld naar kijkt, de provincie of zelfs de overheid. Kijk, de Reewijkse Plassen heeft al zo'n lange tijd, die bestaat al zo'n lange tijd en dat is een bijzonder ecosysteem, of tenminste zo hebben we het bestempeld. Dus dan is dat valt ook binnen Natura 2000 gebied bijvoorbeeld. Dus dat is beschermd door de Europese Unie.
1: Dat is voor jou een uitgangspunt en geen onderzoekspunt?
2: Dat is voor mij een uitgangspunt waar, ja, wij ons moeten houden aan wat we onderzoeken en waar we het niet onderzoeken.
1: Ja.
2: En bijvoorbeeld omdat we kijken van waar verwachten we nou dat die parken ook komen. Dus waar gaan we nou onderzoek doen aan welke watertypen? Kijk bijvoorbeeld naar Natura 2000, die zijn zo beschermd. Daar verwachten we niet dat daar een zonnepark gaat komen.
1: Maar de IJsselmeer?
2: IJsselmeer, daar zijn we wel naar aan het kijken, ja,
1: ja.
2: Want daar zijn ze wel degelijk. Ze hebben een aantal pilots lopen, maar die zijn we nu weer van tafel afgeveegd, weet ik. Dus dat gaat moeilijk, ook omdat we dus nu dit onderzoek aan het doen zijn. Dus ze zijn, oh, wacht maar even tot de resultaten er überhaupt zijn.
1: Ja.
2: Voordat we, ja, iets gaan doen.
3: Geldt dat ook voor Park op Zee?
2: Park op Zee is een ander verhaal. Wij houden daar ons niet echt mee bezig. Wat we wel weten is, we hebben wel contact natuurlijk met mensen die Park op Zee maken. Het is lastiger omdat de zeeslag daar veel, veel heviger is. En die zoutaanslag die beschadigt die panelen veel, veel sneller. Dus ze zijn daar nog meer bezig van hoe gaan we de installatie goed doen. En op meren in Nederland is het relatief rustig meestal. Dus daar zien we al wel dat die zonneparken ja, goed kunnen liggen. En dat ze daar ook meer rendement hebben. Omdat die verdamping van dat water, die koelt die zonnepanelen weer.
1: Ja.
2: Dus dan ja, werk je eigenlijk net iets meer stroom op dan als je het op land zou doen.
1: In China wordt er wel heel veel op zee gelegd, hè?
2: Ja, in China wel, ja.
1: Dus daar zijn ze daar veel verder dan in Nederland? Of
2: in China zijn ze oprecht wel een stukje verder dan dat we hier zijn. Dat zie je ook wel in de literatuur terug. Dat daar ook veel artikelen over geschreven worden. Moet ik ook wel zeggen dat dat misschien komt omdat ze iets minder nauw nemen met wat het daadwerkelijk doet voor de ecologie. Ik heb ook verschillende artikelen gelezen dat ze bijvoorbeeld, daar hebben ze van die speciale artificiële meren. Daar kweken ze vissen in. En dan doen ze daar een park overheen en dan doen ze daar zuurstof onderpompen om die vispopulatie maar goed te houden. Ja, de vraag is, wil je dat allemaal een soort van zo intens maken voor de bio-industrie?
1: In feite een dubbel gebruik je hebt.
2: Ja,
1: dat gebeurt wel meer hè, met planten en vissen die elkaar versterken qua grondstoffen. Maar daar zijn ze dus in Nederland niet zo ver mee.
2: Nee, nog niet.
1: Nee.
2: Je ziet inderdaad ook wel, omdat Nederland vooral dus die windpark heeft.
1: Ja.
2: Dus ze zijn vooral aan het kijken, ook, is daar de zeeslag? Is die minder tussen die windmolenparken? En daar staan toch wel windmolenparken waar schepen in principe niet mogen komen. Maar ja, wat nu blijkt is dat zo'n windpark ook een artificieel rif maakt. Dus door dat harde substraat wat je introduceert, daar kunnen weer mosselen aan hechten en andere dieren. Dus je ziet nu dat ook een positief effect op de biodiversiteit kan hebben. Dus de vraag is, als je daar weer een park boven gaat leggen, wat doet dat dan weer? Want nu hebben we een soort van, we hebben nu een soort van excuus om die windmolenparken maar zoveel mogelijk te gaan bouwen. Want het is goedgekeurd voor biodiversiteit. De vraag is dat daadwerkelijk zo? Daar moet denk ik nog meer onderzoek naar gedaan worden. Maar de vraag is dan ook, als je zo'n park erboven legt, wat gebeurt er dan weer mee?
1: Ja, maar ik begreep van die windparken dat er eigenlijk een andere soort biodiversiteit ontstaat. Hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Iets wat we nog niet gezien hebben.
2: Ja, dat klopt.
1: Heet dat dan ook biodiversiteit in deze norm? En ik kijk ook even naar je buurman rechts.
2: Dat is een heel lastige vraag binnen biologie ook. Want dat is waar ecologen een beetje een oneenigheid hebben. Wat is nou biodiversiteit? Wil je nou zo veel mogelijk soorten in een systeem, of wil je een systeem terug hebben wat er oorspronkelijk was?
1: Ja.
2: En hoe ver ga je dan terug?
1: Ja.
2: Dat is ook weer de vraag. Want vroeger, heel vroeger, waren er rotsen in de Noordzee waar dus die mossels en dat soort dingen aan konden vasthechten. Maar nu zie je al een hele lange tijd dat het eigenlijk een zandbodem is. Dus dan creëer je door die parken daar neer te zetten een heel ander ecosysteem inderdaad dan dat er daarvoor was. De vraag is, wat wil je? En wat willen mensen? Wat is nuttig voor mensen? Wat vinden mensen ook mooi om te zien? Daar zijn allemaal verschillende meningen over en uitspraken over.
1: Ja. Klopt dat?
0: Daar kan ik nog wel iets op aanvullen hoor. Biodiversiteit is aan zich natuurlijk, het gaat erom van hoeveel soorten plantjes en dieren heb je. En daar kan je heel moeilijk over doen. Maar je kan ook zeggen van nee, ik heb iemand dat laatst horen vertalen naar zo'n Jenga-torentje bouwen. Hè? Allemaal steentjes op elkaar, tot je boven bent. En dan stuk voor stuk die steentjes eruit halen. Dan gaat het in het begin heel goed, gebeurt er niks. En op een gegeven moment wordt de hele handel heel erg instabiel. Nou, dat geldt eigenlijk in die biodiversiteit ook. Zo'n ecosysteem is een labiel evenwicht. En hoe meer beestjes er zijn, hoe meer verschillende beestjes er zijn. Het gaat niet om het aantal beestjes, maar om het aantal verschillende beestjes. Dat helpt. En dan kan je een hele lange discussie aangaan van moet je dan, dat is natuurlijk net zo met Natura 2000, is ook gezegd van nou ik bevries het, dat. Maar het was natuurlijk in 1900 anders.
1: Ja.
0: En dat hoeft niet erg te zijn.
1: Dus het najagen van wat vroeger was versus van wat nu kan, dat blijft een splijtswam in deze discussie.
0: En het is een splijtswam, maar het kan ook verlammend gaan werken. Hè? Dat er dan op een gegeven moment niemand meer iets durft te doen. Want elk voordeel heeft zijn nadeel.
2: Zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat zie je bijvoorbeeld ook met de oogstvaardersplassen. Met dat er hekrunderen geïntroduceerd werden en die moesten bijgevoerd worden. Ja, de vraag is, wil je dat dan doen? En wil je die dat beheer zo intensief mogelijk houden? Dat is ook nog een vraag die er bovenop komt. Van, kan je zonder menselijk beheer zo'n systeem intact houden? En zo biodivers mogelijk. Dus en het ligt eraan. Kijk, als je heide neemt als voorbeeld. Heide is natuurlijk ook een systeem wat gecreëerd is doordat mensen daar hun schapen lieten grazen. En dan in de avond, 's nachts, hun schapen op stal. Dus dan onttrek je al die voedingsstoffen uit dat systeem. Maar dat is nu een heel mooi systeem geworden en heel biodivers. Ja, als je dat gewoon weer laat gaan, dan wordt dat eigenlijk weer een eikenbos. En zoals het was, dus een soort meer moeraslandschap. Ja, en de vraag is, wil je dat?
0: Ja,
2: of wil je...
0: dat kan als gevolg hebben. Ik vind die hei wel een mooi voorbeeld. Als je daar niks aan doet, dan stikt het op een gegeven moment door die stikstofdepositie, die bemesting van de berkjes en dergelijke. Dan wordt het een monocultuur.
1: Ja.
0: En dat is dezelfde monocultuur die je natuurlijk ook in je grasveldje ziet, wat je elke week maait, of de weilanden. Je krijgt een monocultuur die tot gevolg heeft dat die biodiversiteit echt inkakt.
1: Ja. En monocultuur is de dood in de pot.
0: Ja.
1: Ja. Dat bedoel ik. Ik wil toch eventjes een overeenstemming zoeken. Ja. Dus dat. Nou doe je dat onderzoek niet uit hobby, maar uit een bepaalde gedrevenheid. Maar...
2: Nee, ook wel uit hobby, maar...
1: Ja, maar waarvoor doe je dit onderzoek? Nee,
2: ik ben aangenomen bij het NIO, dat is het Nederlands Instituut voor Ecologie. Dus daar doen we onderzoek. Het is een koninklijk instituut.
1: Ja.
2: En ik doe daar mijn PhD-onderzoek. En daar ben ik ga promoveren aan de Universiteit Twente. Ik ben nu een jaar bezig en dan de komende 3 jaar gaan we nog verder onderzoeken. Maar wat we tot nu toe hebben gedaan, bij het NIO hebben we een opstelling, een laboratorium met artificiële meren, 12. En wat normaal een beetje de moeilijkheid is, is dat je meren heel moeilijk met elkaar kan vergelijken. Want er zit natuurlijk verschillende diepte, verschillende hoeveel voedingsstoffen er in het water zit, nou noem maar op. En met deze 12 met deze opstelling kan je eigenlijk goed met elkaar vergelijken. Wat gebeurt er nou als ik zo'n park introduceer? Dus je maakt eigenlijk een soort miniatuuropstelling van wat er daadwerkelijk zou gebeuren in echte meren. Dus wat we gedaan hebben is, we hebben de helft met zonnepanelen bedekt. Ongeveer 50%. En de andere helft hebben we opengehouden. En daar hebben we dan macrofauna, dus... aquatische insecten, slakjes, noem maar op. En ook nog kleine grutten hebben we erin gestopt. En dan kijken hoe ontwikkelt zich dat nou verschillend van als je daar een park boven legt en als je daar geen park boven legt. En wat we daar al hebben gezien, die resultaten zitten nog in de analyse, maar ik kan er wel een tipje van de sluier geven, dat bijvoorbeeld zien we dat het zuurstofgehalte heel erg naar beneden zakt als je dus een paneel erop legt. En dat kan echt een groot probleem zijn, want als je 5 milligram zuurstof nemen we altijd als vuistregel. Als je daaronder komt, dan komt er al stress bij vissen. Als je bij 2 milligram komt, dan zie je al heel veel sterfte in verschillende dieren. En 3 milligram lager onder zonnepanelen is dus echt al een mega verschil. En je zou dus verwachten dat er ook van die events zijn dat je dus onder die 5 of zelfs onder die 2 kan komen. Dus dat is iets waar we nu al heel waakzaam voor zijn. Van nou, let daar op. En dat is... Natuurlijk, in deze opstelling hebben we geen wind, dus dat neem je niet mee. Maar het is al wel een eerste waarschuwing van, let alsjeblieft op met waar je die parken neerlegt en hoe groot je ze ook maakt dan. Want dit was pas 50%. En we hebben wel parken gezien dat het 80% is. Dus dan vraag je je af, wat doet dat dan?
1: Ja.
4: Toch een scoop te pakken.
1: Jazeker.
4: Dit is wel een scoop, hè? Dit is wel een eerste.
1: Ik ga nog even verder. Ja. Half doorlatende zonnepanelen, is dat een oplossing?
2: Ja, u bedoelt lichtdoorlatend of hoogdoorlatend?
0: Lichtdoorlatend, ja.
1: Beide. Die worden wel gebruikt voor kwetsbaar fruit.
2: Ja, dan, ja. Dus dat is... dat kan een oplossing bieden, omdat je dan natuurlijk wat... Het moeilijke daaraan is dat je dan in de knoop komt met de ontwikkelaars. Want halfdoorlatende zonnepanelen leveren natuurlijk wel iets minder elektriciteit op dan de normale bifacial zonnepanelen.
1: Maar als het land vol zit, dan hebben ze alleen nog maar keuze voor de zee, voor het water.
2: Dat klopt. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat is dan een mitigatie die je moet nemen.
1: Ja.
2: Het is daadwerkelijk wel zo dat je dan inderdaad meer, vooral voor de fytoplankton, zoals ze dat noemen, dus eigenlijk de plankton die ook aan fotosynthese doet, die heeft daar natuurlijk wel veel meer aan. Want die competitie die gaande is eigenlijk met het licht die de zonnepanelen opvangen, normaal gesproken, die krijgen zijn dan weer om een fotosynthese te doen en ook meer zuurstof te creëren en meer complexere ecosystemen te vormen. En dat is dan weer goed inderdaad waar we het net over hadden, dat je eigenlijk meer verschillende soorten hebt die elkaars functies in een ecosysteem kunnen opvangen.
5: Maar heb je dit dan in je labopstellingen wel ook al meegenomen? Dus je hebt hier echt de oldschool panelen.
2: We hebben nu de oldschool panelen hebben gebruikt. En dan komende zomer, dus dat is al bijna, gaan we ook echt op plekken waar zonnepanelen liggen, gaan we meten. En daar zullen ook verschillende opstellingen met bijvoorbeeld verschillende ruimtes tussen de zonnepanelen. Dus dan komt er natuurlijk ook licht tussendoor. Tussen die ruimtes die overgelaten zijn. Dus dan gaan we allemaal kijken van wat doet dat nou daadwerkelijk echt in verschillende meren.
0: Ik heb dan wel even een vraag over Wim, die meldt net ook van ja, als Nederland vol ligt met zonnepanelen, dan moet je het water wel op. Maar in Nederland, de daken liggen toch nog lang niet vol. Dus ik vind het wel jammer dat we al dit soort bedreigende dingen, dat we daar al voor kiezen. Terwijl al die dozen langs de oude snelweg waar distributiecentra in zitten, nog plenty ruimte ligt. Mm-hmm. Waar je zonder al te veel ecologische effecten die dingen op kan leggen.
1: Even dicht bij huis in Gouda. De energiecoöperatie is naastig op zoek naar blote daken. En dat is gewoon daken waar nog geen panelen op liggen. En daar kom je soms ontzettend moeilijke situaties tegen om dat van elkaar te krijgen.
5: Ja, ik denk hier in aanvulling ook nog wel dat we hebben het servicepunt energietransitie voor bedrijfsleven in Midden-Holland. Die ook naar die daken aan het jagen is, zeg maar. Ja. Dus we werken gezamenlijk aan dezelfde problematiek. Ik ben het helemaal met je eens dat er zijn nog veel te veel blote daken en er is nog veel te veel oppervlak wat nog benut kan worden. Tegelijkertijd kom je daar inderdaad tegen allerhande soms ook drogredenen aan waarom het dan niet zou passen.
0: Ik snap dat het lastiger is. Het is lastiger. Maar daarom moet je het niet
5: nalaten. Moet het niet nalaten,
0: precies.
1: Nee, ik vond het wel een leuke insteek dat je zegt van het water moet ook een kans kunnen krijgen om dat te onderzoeken. Dus dat is jouw verhaal.
2: Ja.
1: Daar ga je later nog mee verder, ook met, op zee en met windmolen.
2: Op zee gaan we niet mee verder. Wij doen dus dit traject van de komende 3 jaar is voor mij alleen meer. Daar zijn al 32 verschillende types van. Dus dat is al meer dan genoeg, denk ik.
4: Een leuke woordspeling.
2: Ja, meer dan genoeg. Nee, dus dat wordt mijn. En er zijn ook wel andere. We hebben dus contact met andere mensen die inderdaad ook op zee aan het werk zijn. En zelf heb ik dus gedurende mijn master heb ik dus gewerkt aan van die windmolenparken in zee. Dus daar weet ik ook wel wat van. Maar dat is op dit moment gaat het dus vooral om meer in Nederland en inland water.
1: Hou ons op de hoogte, want het is interessant. Want ik zie hier naast mij iemand zitten die dolgraag met een camera en een duikerspak aan dit onderzoek.
3: Nou, die camera klopt wel. Dat duikerspak kunnen we over praten, Wim.
1: Dat we nog eens een keer een televisie
3: aan. Mag ik nog één vraag stellen? Ja, want die zonnepaneelpark op het water, dat is natuurlijk een enorme groot complex.
2: Ja.
3: Ik neem aan, want we hebben het hier over de voordelen, maar er kleven toch ook wel wat nadelen aan. Mm-hmm. Als die zonnepanelen kapot gaan, wat doen ze dan in het water? Is daarover nagedacht?
2: Daar zijn we dus ook een beetje mee bezig. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken inderdaad van ook van bijvoorbeeld die drijvers die ze gebruiken. Die zijn natuurlijk allemaal van polymeren of plastic gemaakt. En we zien ook wel dat daar iets van chemisch materiaal af en toe van afkomt. Dus we zijn ook aan het meten inderdaad van wat doet dat en hoeveel komt er daadwerkelijk vanaf. En er is ook iemand in ons team bezig. Ons team heet Project Sparkles. En ons team heeft een life cycle assessment, noemen ze dat. Dus het hele leven van zo'n park. Hoeveel win je er nou daadwerkelijk op als je alles gaat maken en als je alles meet wat er kapot gaat. Hoeveel win je nou daadwerkelijk op aan energie dat je maakt zonder CO2 uit te stoten.
1: Na afloop kunnen we dus beter berekenen en dankzij de meting om de afweging te maken.
2: Ja.
1: Dat is ongeveer de conclusie.
2: Ja, en mijn taak is alleen, voor dat gedeelte is alleen wat doet het met de biologische stand.
1: Je hebt een tweede taak om ons af en toe op de hoogte te houden.
2: Ja.
1: Ja. We gaan even een muziekje draaien.

0: legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouwe Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Ja, dat is ook Corinne die alweer halverwege de uitzending altijd even gezellig langskomt. Wie ook langskomt is Thijs de Neve en hij heeft zijn column. En Thijs de Neve is namelijk betrokken bij de duurzaamheidsplatform Gouda. En heeft daar ook altijd zijn eigen mening over. Dus Thijs, ga je gang.
2: Ja, dankjewel Wim. Wij delen een microfoon. Ik weet niet of mensen dat deze keer kunnen zien, omdat we op een andere plek zitten. Maar we hebben even een herschakeling gemaakt. Maar ik ga gewoon weer even voorlezen. Dankjewel. Over AI, energie en dat kleine beetje ongemak. Een aantal weken geleden las ik in de krant een artikel over het energie- en waterverbruik dat het gebruik van AI, oftewel Artificial Intelligence, met zich meebrengt. Wat dit met koffie te maken heeft, want deze column gaat voor een deel ook over koffie, daar kom ik later nog even op. Het artikel dat ik las zette me aan het denken. Want terwijl ik een volgende column over duurzaamheid zat te schrijven, draaide er op de achtergrond een hele digitale infrastructuur mee. En die is allesbehalve onzichtbaar als het gaat om energie en water. Sterker nog, deze column heeft een voetafdruk. En daarmee draag ik dus ook een klein beetje bij aan de problematiek. Elke keer dat ik AI gebruik om een tekst aan te scherpen of een gedachte te ordenen, wordt er ergens ter wereld een server aangesproken. En dat kost elektriciteit. En om die server koel te houden, is water nodig. Hoeveel precies verschilt per berekening, maar het gaat al snel om een paar wattuur per interactie en een kleine hoeveelheid water. Opgeteld over meerdere bewerkingen kom je over voor één column grofweg uit op het energieverbruik van het zetten van, daar zijn ze, een paar kopjes koffie. En ergens tussen een halve en een hele liter water voor de koeling. Vandaar dus ook mijn vergelijking met koffie. Zie het als een meer tastbare omrekenfactor. Het verbruik is geen reden tot paniek misschien, maar het is ook zeker niet nul. En daar zit voor mij de crux. Want ik schrijf regelmatig over bewust omgaan met energie en grondstoffen, waarbij ik dus ook mijn aandeel heb in de uitputting van die bronnen door de tools die ik inzet. Geen opgeheven vingertje van een moraalridder, eerder wat standvastige inwendige druk als een lichte kuch in de spiegel. Tegelijkertijd helpt dezelfde technologie mij om sneller te werken, scherper te formuleren en als het goed is meer mensen te bereiken. Als dat ertoe leidt dat verduurzaming voor ondernemers net iets concreter en haalbaarder wordt, dan is dat ook wat waard. Maar misschien is de les wel dezelfde als bij alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Gebruik grondstoffen bewust. Niet elke zin hoeft door AI heen. Niet elke gedachte hoeft direct uitgewerkt. En misschien moet ik vooral niet eindeloos blijven fine-tunen. Al is het maar om mijn eigen koffievoorraad te beschermen. Want laten we eerlijk zijn, verduurzaming is belangrijk, maar zonder koffie wordt het ook niets. Dus wil je een keertje verder met me van gedachten wisselen, dan kom ik graag eens bij jou op de koffie.
1: En als je dan op de koffie komt, ga je dan met de fiets of met de auto?
2: Daar kon ik gelukkig even over nadenken, omdat die microfoon weer mijn kant op moest. Maar als je dichtbij woont, dan kom ik lekker op de fiets.
1: Nou, jullie weten waar Thijs woont en anders weten jullie het niet. Maar hij wil graag even langskomen. Dankjewel Thijs. Altijd een leuke insteek op die manier. Wij gaan verder naar biodiversiteit. En we hebben aangeschoven, u hoorde hem al, Rob Spit en Harry Clemens over de Week van de Biodiversiteit in Gouda. Met allerlei activiteiten. Want dat wordt nogal druk, geloof ik. Hè? Klopt dat?
3: Ja, het is de bedoeling dat het druk wordt. Hè? Ja. Dus we hopen dat er een hoop mensen op ons afkomen. 22 mei is de internationale dag van de biodiversiteit. Dat is geloof ik op VN-niveau ongeveer afgesproken. En daar hebben we dan een week omheen gebouwd die gisteren van start gegaan is hier in Gouda. Gisteren op het Heempad heeft de wethouder een natuurpad geopend. En er zijn allerlei dingetjes gedaan om de mens de natuur te laten beleven. Ja. Het thema deze week of deze keer is burgerwetenschap. Dus wat kan de burger nou zelf meedoen aan het zoeken, het wetenschappelijk onderbouwen van hoe het nou ervoor staat? Dus je kan deze weken, dus gisteren begon dat, maar vanmiddag nog, je kan je op de stadsakkers terecht. Kun je onderzoek doen naar waterkwaliteit en naar hoeveelheden soorten beestjes. En daar hoef je helemaal geen bioloog voor te zijn. Tegenwoordig zijn er superhandige middelen. Een appje, een mooi woord, Opsidentify, je maakt een fotootje. En hij zegt tegen je terug van, nou, dat is dit en dat plantje met die en die kans. Ja, ik zie Thijs al kijken, dat kost natuurlijk weer... Ja, ik ben het helemaal eens. Hè. En dat is wel weer grappig dat je daar dus bewust of onbewust onbekwaam bent. Hè. Je weet eigenlijk niet dat als je dat doet, dat je ergens in ver weg is dan een server aanspreekt. Maar dat gebeurt wel. En ja, wij praten het voor onszelf dan ook maar goed. Als je de mensen daarmee nieuwsgierig krijgt en bewust krijgt van... ja, ik zie hier iets gebeuren. Dus gisteren op het heenpad, ja, dat is best triest. Die waterkwaliteit daar is dermate slecht. Dat ja, hier haalt er geen beestje uit. Hè. Dat is
1: voor ook al liggen er geen panelen op.
3: Ook al liggen er geen panelen op.
1: Hè. Dus, Pim, je hebt nog meer te doen.
3: Pim, je had het net al over die kaderrichtlijnen en welke waterkwaliteit we moeten halen. Nou, Nederland moet zich kapot schamen, want we halen het lang niet. En ik begreep gisteren of zo dat het weer wat uitgesteld is.
4: Ja, eerst was het 2027 geloof ik uit mijn hoofd, maar ja, dat gaan we dus niet halen. En we zijn door de Europese Unie op onze vingers getikt, maar we krijgen nu wel wat uitstel. Maar
3: dat zie je, je krijgt uitstel. En dat is vaak helaas zo van, ja, we halen het niet, dan gaan we de norm maar verlagen. Ja. Dan haal je die norm, ja. Dat is puur jammer natuurlijk, hè?
1: Maar goed, biodiversiteit is ook, je had het over nachtvlinders. Toen stelde ik de vraag, is een nachtvlinder gewoon een dagvlinder die vergeet is te slapen?
3: Ja, ik heb niet zoveel verstand van nachtvlinders. Maar het volk wat erop afkomt, hoort daar wel bij. Ja. Die zijn juist, die beginnen pas te leven om 11 uur 's avonds of zo. Ja. Hè? Als die zon ondergaat, dan gaan die op jacht. En ze lieten me twee boekjes zien. Twee boeken. Waar alleen maar één soort, de micro-nachtvlinders in staan. Het zijn er honderden, maar misschien wel duizenden.
1: Een complete eigen wekkers.
3: En het was een beetje jammer. Gisteren was het natuurlijk, het is koud, relatief koud voor de tijd van het jaar. Dus we hadden gehoopt, je hangt daar witte lakens op en dan zet je lampen op. En dan komen die beestjes daar vanzelf op af. Nou, we hadden meer bezoekers dan nachtvlinders. We hebben uiteindelijk...
1: Dan noem je dat dan een succes? Of een,
3: Nee, ook dat is natuurlijk, hè, dat je realiseert dat de natuur onvoorspelbaar is. En dat je dat ook... Ja, het is aan het weer. En als het een mooie zomeravond was geweest, nou, dan moet je de deuren dicht houden. Want anders heb je alles binnen zitten. Ja. En nu hadden we de deuren wijd openstaan. Nou, de helft één zat binnen, hebben we gezien. Ja. Maar de grap is natuurlijk wel met die burgerwetenschap dat mensen zelf het kunnen zien. En vooral als er kinderen bij zijn, die zijn echt serieus razend enthousiast. Dat is heel leuk.
1: Ja, nee, ik heb ze wel vaker gezien dat er gewoon water geschept wordt uit een sloot.
3: Ja.
1: En te zien van wat er van beestjes allemaal in zitten.
3: Ja.
1: Dat heb ik ook een keer zelf gedaan aan de Noordzee. Dat is vergelijkbaar. Daar zit er in een liter water heel veel leven in.
3: Ja.
1: Wat je normaal niet door hebt.
3: Ja. En dat is natuurlijk voor kinderen heel erg leuk. Hè? Als je zo'n schep doet en je ziet dat dan gelijk. Ja. En ja, voor de wetenschapper is zo'n andere sloot waar je zo'n schep doet en er zit niks in. Nou, dat is ook een uitkomst. Ja. Maar het is wat teleurstellend als je enthousiast iets wil zien en er komt niks. Vanmiddag op de stadzakkers doen ze ook zo'n wateronderzoek. En ergens in deze week, ik weet niet uit mijn hoofd, s'avonds. Elke avond is er wel ergens iets. Maar wordt er ook een slootjesonderzoek gedaan om te kijken van hoe staat het hier nou bij?
1: Ja, als we alles wat op de agenda staat deze week moeten benoemen hier, dan zijn we om 1 uur klaar. Ga vooral kijken op de website van...
3: Maakt niet uit. Zoek naar biodiversiteit Gouda. Je komt op. We doen dit met een stuk of 6 verschillende natuurverenigingen en de gemeente. Iedereen heeft het op zijn site staan. Er wordt wij erg veel aandacht aan gegeven. Ja. Dus alleen dat is een beetje mijn teleurstelling. De mensen die komen hebben al iets eigenlijk wel met natuur. Dus je wil eigenlijk die mensen hebben. Op de markt moet je eigenlijk met een lasso staan en ze van de fiets aftrekken. En kom eens meekijken.
5: Dat is ook bij dat vraag ik me ook af van hoe ver... Is men dat bewust? Hoe groot is die bewustzijn onder de bevolking van dat het allemaal belangrijk is en dat we dat aan gedaan moet worden?
3: Ja, ik vraag me dat dus
5: af. Ik denk dat die bewustzijn heel klein is.
3: Het bewustzijn dat er iets niet goed gaat, dat is heel hoog. Hè? Dat is onderzocht. Of 80% of zo van de mensen we zien ook wel dat het is wel grote droge periodes en veel nat af en toe. En een aantal beestjes. Maar ook wel lekker makkelijk, hè? Niet meer zoveel muggen op mijn auto. Dat hoor je ook wel. Maar er slaat een soort verlamming toe. Hè? Van maar wat kan ik daar nou aan doen? Hè? Dat zijn toch de Tata Steel en die jongens die er wat mee doen. Dus,
5: ik denk ook dat het is wat kan ik eraan doen en wat wil ik eraan doen?
3: Ja.
5: dat dus laatste denk
3: volgende
5: ik.
3: Maand, hè, daar weet Harry ook alles van. Daar hebben we goudasfalt en daar hebben we een doelplein. Waar we eigenlijk per club, en ik zit daar voor de groen bij, een soort bingo kaart hebben. Welke dingen kan je nou allemaal zelf doen? Hè? Dus kijk eens naar je tuin, dan kan je een paar tegels uitwippen. Je kan er gatten in je schutting zagen waar de egel doorheen kan. Handenvol van dat soort tips die je vandaag en anders morgen al kan doen. En die verlamming die er bij mensen is, van ja,
1: die hoeft
3: het is
1: dus niet.
3: Een druppeltje op de gloeiende plaat.
5: Dus nu is het de kunst om die mensen op goudasfalt te krijgen.
6: Dat is Gouda maakt toekomst. Hè. Op 14 juni, zondag 14 juni, op goudasfalt. Dat is een groot duurzaamheidsfestival.
1: Wordt het net zo
6: daar
1: gezellig?
6: Daar hebben we een apart, een apart doekplein. En daar wordt rondom 5 thema's worden zeg maar allemaal kleine stapjes belicht besproken. Dus op het thema groen, op het thema voedsel, op het thema fair trade, armoede wereldwijd. En op het thema energie en op het thema klimaat. Het zijn allemaal heel praktische tips en dat kan ik ook doen. Kleine stapjes.
1: Wordt het net zo gezellig als vorig jaar? Want dat was een groot succes toen. Hè?
6: Ja, zeker. Het is dus de vierde keer. Hè? Dus het is ontstaan ooit door in het kader van Gouda 750 jaar. Ja. En toen is dat voor het eerst gehouden in 2022. En dankzij het succes wordt het zeg maar herhaald en uitgebreid. En dit jaar is het dus op 14 juni.
1: Ja. Is dat ook gelijk de reden dat je andere mensen kunt betrekken in de problematiek zoals jullie die zien over biodiversiteit en zo?
3: Ja, andere mensen betrekken. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen het besef geven, het bewustzijn geven dat ze wel degelijk zelf er wat aan kunnen doen.
1: Ja.
3: Want ja, achterover, ja jongens, het gebeurt. Je ziet wel, hè, want soms keert er wal het schip. Mensen gaan nu toch al, hè, als je over klimaatverandering praat, van Spanje wel erg heet winters of zomers. En overstromingen hier en dingen daar. Dus iedereen ziet wel dat er iets mis is.
1: Ik wil toch even reageren op die dode beestjes op de voorruit van de auto.
3: Ja.
1: De jongere generatie kent dat niet meer, hè?
3: Nee.
1: Het was zo, 30 jaar geleden, als je 100 kilometer reed, dan was de ruit bezaaid met dode beestjes. Ja. Tegenwoordig niet meer.
3: Nee, als je vroeger door de polder reed, dan moest je aan het eind van de rit de boel schoonmaken.
5: Ik durf het nog op de fiets, als het een beetje mooi weer was en je zat op de racefiets, dan moest je niet gapen, dan moest je vooral je mond dicht houden. Want anders had je mond vol vliegen en muggen. Maar je merkt daar eigenlijk steeds minder van.
3: Nee, en dan beseft niet iedereen dat de zwaluwen, noem ze maar even op, beestjes die daarvan leven. Ja, je neemt een blokje weg uit die Jenga-toren. Ja. En op een gegeven moment start het in.
2: Ja. Ja, ik moet nu voor het fietsen inderdaad ook altijd meer proviant meenemen. Want anders was het gewoon mond open en gaan. En ik snap nu ook waarom Wim zijn auto niet was. Omdat dat niet meer minder nodig is. Hè?
1: Ja, precies. Ja. Heerlijk, hè?
5: Ja, precies.
1: Als de bruggetjes ingekopt worden. Goed, het is een samenwerking van de KNNV, IVN, tuinambassadeurs, Veld, Stadsakker Gouda, Buurtgroen Gouda en Heemtuin Goudsehout en de gemeente Gouda.
3: Ja.
1: Dat is nogal een coalitie, hè?
3: Ja, mooi, hè?
1: Ja, geweldig.
3: Ja. Ja. Ik zit er nog niet zo heel lang bij, ik zit bij IVN. Maar het eerste wat mij verbaasde met dat er zoveel van die natuurverenigingen waren. Ja. En hoe kan dat niet wat slimmer? Kunnen we niet wat meer samenwerken? Ja. Nou, iedereen heeft al iets andere insteek.
1: Ja.
3: Maar bij deze week gaat het dus geweldig. Hè?
1: Ja.
3: Dat is ook eigenlijk het verhaal waar we dat platform Duurzaam Gouda hebben. Van kunnen we samen meer betekenen? Is de synergie, is dat dan groter dan de zonder delen?
1: Ja.
3: En dat is hier dus prima gelukt. Dus als je maar op tijd start en elkaar tijdsloten geeft van organiseer jij dan daar en organiseer jij dan daar. Nou, dan heeft ieder zijn eigen club om dat te regelen. En kan je met betrekkelijk weinig moeite een leuke week in elkaar schroeven.
1: Ja.
3: Waar alleen de mensen nog wel moeten komen.
1: Nou ja, als je een biertap opent, dan komt er toch wel een bepaalde hoeveelheid mensen op.
3: Ja,
1: dus ook dat is dan de 14 juni. Ja. Mooi. We komen straks eventjes met de specifieke oproepen. We gaan nog toch even een klein muziekje draaien. En dan hebben we nog een paar nieuwtjes. Subject.

0: We moeten Thijs hier van de dansvloer halen en weer aan tafel gaan zitten. Dus dankjewel. Hij vond het wel een leuk muziekje. Nog wat nieuws van de energiecoöperatie. Je kunt nog meedoen met twee projecten voor panelen op de kerk aan de Lekkenburg en bij de sportvereniging Petank. De eerste is nu operationeel, die levert nu stroom op. De tweede wordt deze week aangelegd. En er is nog een beetje ruimte in de financiering. Dus doe gezellig mee, goed rendement, goed doel. Dus op 18 juni is de bijeenkomst van het VVE-loket over verduurzaming en wat de gemeente hierin kan betekenen. Dus heb je te maken met een VVE, wil je verduurzamen, daar zijn de plekken om de vragen over te stellen. En een ander leuk nieuwtje, op Goud Asfalt staat naast een collectieve batterij of zonnepanelen die boven die middelste ruimte zit, sinds kort ook een batterijopslag van 235 kWh. Dat zijn best een behoorlijke. Hiermee is eigenlijk een energiehub ontstaan die ook in de industriegebieden in Gouda van belang zijn. Ik denk dat dat ook wel een leuk leermoment is. En ook de financiering hier is door Goudenaren gedaan. Die hebben hier obligaties voor getekend. En het werkt zo dat Goud Asfalt maar één energieaansluiting heeft. En zelf een tussenmeting heeft van alle organisaties die daar zitten. Samen met de zonnepanelen en deze accu hebben ze gewoon een eigen energiehub gemaakt. Ik denk dat we binnenkort daar met DPG nog een keer een bezoek aan gaan afleggen.
1: Zeker?
0: Zeker, ja. Nee, ik overval jou ermee volgens mij.
1: Ja, maar ik baal het wel.
0: Ja, goed. een leuk artikel van de Internationale Energieagentschap. Die zeggen eigenlijk van ooit leefden we in de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd. En volgens hun zijn we nu het elektriciteitsnetwerk tijdperk ingegaan. En met name 2025 gilden ze als voorbeeld. Er zijn enorme groeischijfers van 10 tot soms 50% uitbreiding van zonnepanelen, windmolens, accu's enzovoort enzovoort. Dat zijn enorme aantallen, die groeiaantallen. Ten opzichte van 2024. En een van de dingen is 50% zonnepanelen in Spanje. Dat bost behoorlijk aan, moet ik zeggen. En de invloed van de straat van Hormuz is nog niet in die cijfers meegenomen. En dat zal waarschijnlijk ook wel een aardige extra enthousiasmerende reactie zijn. Omdat de olie gewoon duurder wordt. Dus dan gaat men maar naar de goedkopere energie. En dat is duurzaam.
2: Mag ik?
0: Ja? Harry, ga je?
2: Ja, als ik hier even op mag reageren. Want er zijn nog heel veel delen van de wereld waar de mensen überhaupt nog geen toegang hebben tot energie. Behalve dan op brandhout om op te koken of iets dergelijks. Dus veel van die wereldwijde toename zit ook in Azië en Afrika. Waar gewoon daarvoor gewoon geen elektriciteit was. Hè? Dus bijvoorbeeld in Pakistan is Die behoort ook tot de topgroeiers.
0: Ja.
2: Maar daar komt er dus in de plaats van hout of geen energie.
0: Ja, en in Afrika ook heel veel. Maar goed, daarin spreekt jouw internationale ervaring. Dat je ook inderdaad op landen buiten Nederland let.
2: Ja.
0: Want die hebben nogal een inhaalslag te maken ook.
2: Ja, precies. Dus ik zeg wel eens, de energietransitie in Afrika, dat gaat om van brandhout, een houtskool, naar elektriciteit.
0: Ja.
2: Dus en daar gaat het heel hard met de zonnepanelen. En dat is maar goed ook.
0: Ik hoorde van een project in Marokko, in de woestijn, dat de zonnepanelen werden gelegd van een paar honderd hectare groot.
2: Ja.
0: Dat post behoorlijk aan.
2: Ja, maar goed, in Afrika, Sub-Sahara, Afrika gaat het meestal ook om gewoon een zonnepaneel op je dak.
0: Gewoon één of twee voor minimaal gebruik, maar wel van brandhout af. Dus, dat zijn de kleine dingen die uiteindelijk
2: om te koken, zeg maar, dat is het grootste aandeel in de energiegebruik.
0: Ja. Dus uiteindelijk komt daar heel veel meer reductie van CO2
2: vandaan. Ja, vergeleken met die brandhout waar bomen voor gekapt worden.
0: Ja. Mooi, dankjewel voor de aanvulling. Dat is, maar dat is ook wel wat zij aangeven, dat het dus wereldwijd heel veel is.
2: Ja.
0: En dit zijn mooie voorbeelden. Iets over bijen. Er zijn heel veel bijen. Dat zijn die vliegbeestjes. Ja, goed. Op 22 mei is er een lezing over bijen in Nederland. En dat is in de Huis van de Stad, in de burgemeester Jamesplein, nummer 1. Om kwart over zeven is de inloop. En je moet even aanmelden via duurzaammetgouden.nl. Dit is ook een onderdeel weer van die Week van de Biodiversiteit, zoals er nog wel heel veel meer zijn. Dus daar is van harte aanbevolen. Dan heb ik nog een ander oproep. 2 jaar geleden hebben we ook in Gouda een klimaatexamen gehad. Een klas vol met mensen die zaten te zwoegen op wat is nou klimaat en wat moet je ermee doen. Alleen dit jaar zie ik dat er in Gouda geen enkele organisatie zich voor hard maakt. Dus jongens, doe je best en ga eens wat organiseren, ook voor de Goudse bevolking, dat ze mee kunnen doen aan de klimaatexamen. In Delft zag ik iets van 5, 6 locaties. Gouda is hopeloos achter. Dus daar wil ik toch wel even een oproep voor doen. Ja? Ik zie jou opspringen.
2: Ja, helaas hebben we dat niet opgepakt dit jaar. Jammer.
0: Ja,
2: misschien kan het nog. Maar
0: het kan nog steeds, ja.
2: Oh, okay.
0: Ja, nee, dat. Ja. Mooi. Een klein muziekje en dan gaan we straks afsluiten. Of heb jij nog onderwerpen?
1: Ik heb geen onderwerpen, nee.
0: Dan, ik heb er nog eentje, sorry. Een opmerking van Yvonne Metaal vanuit de gemeente. Er is een nieuwe subsidie voor verduurzamen van je huis. Ook voor mensen met een kleiner inkomen. Zelfs ook voor de doe-het-zelfers. Is van 1500 tot 3000 euro beschikbaar als je wilt verduurzamen. Maakgoudenduurzaam.nl, daar staan alle details in. We hadden graag even de telefoon gehad, maar dat gaat helaas niet lukken. Dus we gaan daar even een klein muziekje.

0: Oh. No woman, no cry. Maar ja, de klok die houdt ook niet. Dus we moeten een beetje afsluiten. Rob, wat is er allemaal te doen in de Week van de Biodiversiteit?
1: Ja, een heleboel. Het is allemaal nu op te noemen. Gisteren zijn we begonnen. Vandaag op de Stadzakkers kan je terecht. Dus op het Grove Wellenpad. Waar allerlei wateronderzoeken wordt gedaan. Waar je als bezoeker dus zelf onderzoek kan doen. De rest van de week, elke avond is er wel wat. En de laatste zaterdag is er een fietstocht langs tuinen om te kijken.

0: Ik hoop dat je wereldberoemd wordt met jouw onderzoeken.
1: Nou ja, heel erg bedankt.
0: Thijs, ook bedankt voor jouw inbreng en om mij af en toe een hak te zetten. Dat wordt ook wel gewaardeerd, dankjewel. Harry, ook jij bedankt. We gaan afsluiten.
2: Ja, dit was Gewoon Groen. Deze uitzending wordt herhaald op maandag en zaterdagochtend om 7 uur. En vanavond nog om 10 uur. Terugluisteren. Selecteer Gouwestad Duurzaam op uw eigen podcast aanbieder vanaf morgenochtend of via de website gouwestad.nl. U kunt ons verder nog volgen via Bluesky @gewoongroen. Benaderen graag via redactie @gouwestad.nl. Dank voor het luisteren. Tot de volgende uitzending op Vaderdag 21 juni. Geniet nu van de hits uit de jaren 60 tot en met 2000. Gepresenteerd door Sjaak Zekeris.
0: En dat Vaderdag moesten we van Thijs noemen op een of andere manier. Ja, ik kan daar ook niets aan doen.
2: We pakken hem even terug.

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïens exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïense gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.